0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder, blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.

0: ingeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast.

0: speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. De Kaapverdiërs moeten in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdiërs werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay, net als Saoedi-Arabië, uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hè.
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Paviljoen Hokipa op het strand van Kamperduin keert niet terug op zijn oude plek. De jongens uit Schorel sloopten het gebouw nadat stormen het zand hadden weggeslagen. Deze zomer werkt de organisatie vanuit een tijdelijk paviljoen bij de lagune. Er wordt overlegd met de gemeente over een nieuwe vaste locatie. Door de aanhoudende hitte worden tot en met zondag meerdere beweegbare bruggen in Noord-Holland overdag niet bediend. Het gaat onder meer om de Alkmaarse brug, Kogelpolderbrug, Leegwaterbrug en de Waardbrug. De maatregel geldt dagelijks van 10 uur 's ochtends tot tenminste 9 uur 's avonds. De provincie wil zo storingen door de extreme warmte voorkomen. Een fietser is vrijdagochtend bij Egmond aan den Hoef gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond 11:15 bij een oversteek op de N512, waar fietsers geen voorrang hebben. De fietser is in een vacuümmatras gelegd en naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De lichtjesavond in Alkmaar gaat dit jaar niet door. Dat meldt de organisatie. De grachtenparade stond gepland voor zaterdag 29 augustus. Volgens de organisatie is het met de huidige eisen te ingewikkeld om het evenement met vrijwilligers te organiseren. Er moet een professionaliseringsslag komen met hulp van een externe expert en de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: schaatsagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: inzetvak uit Marlies Geldof. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk. Ja, ja.
0: Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie inderdaad. En toen kwam je bij mij,
0: in de regio, klopt. In de regio. En vandaar. En nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje, maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad. En dat gaat hartstikke leuk. Ja. Dus dat hangt op verschillende plekken in het land, in galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag dat we elkaar ook even spreken.
1: Ja, precies.
0: Hoe ver ben je er inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine route om te wandelen of te fietsen door het mooie Akersloot. En je kan daar meer informatie over vinden op www.kunstrouteakersloot.nl. En het laatste weekend van juni is de kunstparade in Heilo. Daar doe ik wel aan mee. En dat is op 26, 27 en 28 juni. En dat is een groot evenement door heel Heilo met meerdere grote groepslocaties en individuele ateliers. Ja. En ik sta dan in de cultuurkoepel te exposeren.
0: Ja, wat een mooie locatie is dat, hè?
1: Dat is een fantastische locatie met prachtige glas-in-loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
0: Ja.
1: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheilo.nl.
0: Ja, zit er in Akersloot en Heilo, zit daar verschil in?
1: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heilo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
0: Ja, mooi. Hey, wat gaan we van jou zien onder andere?
1: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En vandaag, of dit jaar, probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ja, ik hoop jullie te verrassen.
0: Ja, zeker. Is het een beetje een kleurentrend?
1: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
0: Zo. Eind juni, hè, kunnen we jou verwonderen?
1: Ja, eind juni kunstparade Heilo in de cultuurkoepel.
0: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En we hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
1: Ja, dat hopen we zeker.
0: Ja, is goed. Hey Marlies, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes. En we spreken elkaar, maar we zien elkaar.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doei.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: in vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Elisa de Pakte uit Karin Bloemen. Dag Karin. Hoi, wat fijn je weer te spreken.
1: Ja, het is best geleden alweer.
0: Ja, zeker. Ja. En in het theater ook druk geweest, hè?
1: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld. En we zijn nu weer, de vier komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Het is een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld. En dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
0: Dat is dan af.
1: Ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd van mijn laatste theatershow. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in een dagje ouder.
0: Ja, maar niet minder actief, hè?
1: Niet minder actief. Nee. Nou, wel hoor, het scheelt echt. Ik ben met mijn stichting bezig. Ja. En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht, want dat merk ik echt niet zomaar even naast doen. Het is niet, dat kan gewoon niet. Dus het is wel echt, het is echt werk.
0: Ja, wat meer over de stichting ook vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben?
1: De stichting heette gewoon letterlijk de Karin Bloemen Stichting. En zich in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel gebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen we emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat het vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te laten komen, om dat te verwerken.
0: Ja, want helaas vandaag, vandaag de dag is het nog steeds in de hand, hè?
1: Ja, weet je, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of er aan overlijden. Echt, ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
0: En dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
1: Ja, ik weet wat het is om echt te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en gewoon misbruik. En ik wil zo laten zien dat er een weg uit is, weet je wel? Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
0: Ja, nou mooi.
1: Dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat it doesn't define you, weet je wel?
0: Ja. Nou, mooi dat je een stichting ernaast hebt.
1: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook naar de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de 2 euro over hebt, stort het, weet je, dan kan ik door.
0: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
1: Ja, het was heel leuk, want de oude... De uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeid boeken. Want dat, zo heet het natuurlijk officieel. Ja. Dus nu zit, dat was luid ik in Zeithof. En dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren het natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan. Ja, met een tintje grijs.
0: Maar het nu rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
1: Ja, zeker als je het combineert met rood, dan is het echt heel sterk.
0: Ja.
1: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
0: En
1: de contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Ik dus, ja, dat ook niet van dat is echt.
0: Nee.
1: Het is bijna chic, ja. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer, zijn zo lief geweest om
0: te
1: poseren.
0: Ja.
1: En model te gaan. Dus dat is natuurlijk even, dat is al grappig. Want je ziet ze gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja.
1: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven. Dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Hands Free en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
0: Nou, dat maakt het ook extra spannend, toch?
1: Ja, de spanning van de mensen, ja.
0: Ja.
1: En we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, en een beetje het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik nog wel van mijn allereerste boek. Toen is er toch echt iets heel erg misgegaan, want er stonden wel 30 fouten in. En ik kan helemaal geen patronen lezen. Ik moet me vertrouwen op de mensen die dat maken.
0: Ja.
1: Nou, ik was echt in shock daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega, die heet Adelheid. Die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen. En die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
0: Oh, mooi. Dat je zo'n mooi mens om je heen hebt. Die je dat extra controleren
1: houden. Ja, zij kan dat goed van. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Adelheid was geweldig. Weet je, mijn dochters die. En ik heb een paar hele mooie dingen. God, de jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rainy Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En mijn meisjes zijn rond. Dus ja. dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken, als een soort rokjas. Waardoor hij echt prachtig valt, een beetje klokkend.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, dat is wel iets meer werk, maar het is echt, het effect is echt. Ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zegt helemaal een beetje hebberig, kom je daar aan?
0: Nou, eigenlijk ontwerp.
1: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
0: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
1: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak het in zwart-wit-grijs, toch zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik, van geel-oranje-rood.
0: Ja, kan ook.
1: In zachtblauw, donkerblauw en wit. Ja. Is ook prachtig.
0: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
1: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Maar die komen er niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
0: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
1: Nou ja, hij is net binnen. Ik heb net, eergisteren kwamen de voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg hopelijk morgen, alle boeken binnen. En dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp. Oh. Die ik ook zelf moet regelen. Ja, dat is echt super gaaf.
0: Oh, wauw. Helemaal niet.
1: Ja, schat. Maar goed, dus het heette lekker bezig.
0: Heel fijn, Karin. Hoe gaat je zomer eruit zien?
1: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en Grace. Ik ben altijd zo slecht in naam. Ik vergeet meteen wel als ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen. Dus het hele concertgebouw zit vol. Dan gaan we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp en weet je, dat soort nummers zingen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Hoe heet die zangeres? Die is al geweldig goed Whitney Houston doet.
0: Ja.
1: Weet je nou? Grace. Glennis. Oh, daar ben ik het in. Glennis Grace.
0: Glennis Grace.
1: Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt mijn best doen.
0: Ja.
1: In het concertgebouw.
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Ja, liefde. En er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ga bij Fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
0: Ja.
1: En dan is alweer, ik wil niet aan denken nog, maar dan is de zomer alweer voorbij. En dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
0: Ja, andere leuke dingen doen.
1: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0 en gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh wat erg, maar dat is helemaal niet waar. Of je ziet een poesje iets grappigs doen, dat is helemaal niet waar.
0: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Wat ze laten zien, kan echt niet. En dat is, dus weten we niet meer wat de waarheid is.
0: Nee, wat echt is en wat nep is.
1: Dus we moeten onszelf ook een beetje gaan voorbereiden op dat we wat echter met elkaar om moeten gaan. Om te voorkomen dat we alles maar zomaar klakkeloos geloven. Dat kan gewoon niet meer.
0: En aannemen, ja.
1: Ja, elke aanname is eigenlijk gewoon geïndoctrineerd met de gedachten van degene die wil dat je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
0: Nee. en een beetje aan elkaar denken, toch?
1: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik ga expres naar de voorstelling altijd met mensen praten en op de foto. En dan pas merk je hoe belangrijk het is voor mensen dat je ze aanraakt, dat je met ze praat, dat je ze in de ogen kijkt. Dat je het voor elkaar doet, weet je wel, in plaats van dat iedereen maar bezig is met zichzelf.
0: Ja, en voor zichzelf.
1: En voor, ja, en die menselijke maat, zoals, en daar heb ik het letterlijk over in de voorstelling. Weet je, in de jaren 70 was dat heel normaal. Het was ook heel normaal dat je je soms verveelde. Dat je gewoon op een bankje naar buiten zat te staren. Of dat je de vogeltjes aan het bekijken was. Ja. En dat je liep te fluiten op straat. Ja. Nu is iedereen zit in zijn telefoon.
0: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. Ja. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
1: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon, zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf, weet je, echt gewend. Dus ze op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op haar telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat de telefoon uit.
0: Ja.
1: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar haar anders gedaan. En loopt dat kind maar te huilen, weet je. Opeens zie je de echte wereld weer.
0: Ja.
1: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
0: En koesteren, want ja, nu kan het nog.
1: Nu kan het nog, want je weet het net als ik. Opeens is iemand dood en denk je, heb ik die eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden?
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Dat is eigenlijk gewoon te erg voor woorden.
0: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
1: Is dat klaar? Ja,
0: of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.
1: Nee, liefde, je hebt gelijk. Het is, ik wil ook helemaal niet opscheppen of zo, maar ik vind het... Leven kan zo mooi zijn en zo rijk. Zeker als je in het theater maakt, doe je ook echt, weet je wel. Ik sta echt te zingen, echt te dansen, echt muziek te maken met echte muzikanten. Er komt niks uit een blikje, snap je?
0: Nee, ja.
1: En daar ben ik zo trots op dat we dat elke keer nog voor elkaar hebben gekregen.
0: En dankbaar.
1: Dus, ja. En echt ook heel dankbaar. Dus dit is mijn afscheid, weet je, van het theater maken. En ik vier dat echt.
0: Ja.
1: Niet met heimwee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
0: Dat het tot zover is gelukt en met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
1: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat is echt waar.
0: Karin?
1: Dus straks ben ik al 67, want dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
0: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken.
1: Dankjewel, liefje.
0: Fijne zomer. En, en we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
1: Oké,
0: gezellig.
1: Oké, gezellig.
2: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
3: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
4: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de Mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Paviljoen Hokipa op het strand van Kamperduin keert niet terug op zijn oude plek. De jongens uit Schorel sloopten het gebouw nadat stormen het zand hadden weggeslagen. Deze zomer werkt de organisatie vanuit een tijdelijk paviljoen bij de lagune. Er wordt overlegd met de gemeente over een nieuwe vaste locatie. De rechtbank in Alkmaar heeft een 59-jarige man uit Castricum vrijgesproken van het misbruiken van een 11-jarige turnleerling begin jaren 90. Het vermeende slachtoffer deed pas 30 jaar later aangifte. De rechtbank acht zijn verklaringen geloofwaardig, maar vindt onvoldoende steunbewijs. Het OM had 1,5 jaar geëist.
7: Bij station Heilo is vrijdag een vrouw aangehouden die om zich heen sloeg en spuugde. De politie moest moeite doen om haar onder controle te krijgen. Mogelijk was ze onder invloed. Ze kreeg een spuugmasker en is meegenomen naar het politiebureau in Alkmaar. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van Independer. In Alkmaar gaat het om 86 fietsendiefstallen per 10.000 inwoners. Daarmee staat de gemeente op de 4e plek in de provincie, na Amsterdam, Zandvoort en Haarlem. Alkmaar is ook een van de 3 snelste stijgers. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Goedemorgen. Wij zijn best wakker. En jij?
1: Ja hoor, ik ben ook hartstikke wakker. Goedemorgen, dit is Radio 80 met het programma Best Wakker op deze zaterdagmorgen. En hoe kun je je dag beter beginnen met Enya en de Orinoco Flow of Adele met Skyfall uit die film van James Bond, weet je wel. Een van de mooiste titelsongs wat mij betreft nu al van al die James Bond films. Dit is Radio 80 met het programma Best Wakker op deze zaterdagmorgen. En wat kun je weer allemaal verwachten? Nou ja goed, we hebben weer de vaste ingrediënten natuurlijk. Over ingrediënten gesproken. Zometeen heb ik het ontbijtrecept voor je klaarleggen. Dan kan je van straks lekker gaan kokkerellen voor jezelf, voor je partner of voor je hele familie. Kom op. Pak je spullen bij elkaar. Pak pen en papier, kan je straks meeschrijven met me. Voor de rest heel veel leuke muziek. We hebben ook nog Cabaret voor 9. En in de tweede uur wordt het nog gezelliger. Want dan gaan we natuurlijk verder met Le Mans de Petit Déjeuner. En ik heb nog een paar opmerkelijke verhalen in deel 2. Maar tot die tijd gaan we lekker genieten van de muziek. Want dit is Radio 80 met het programma Best Wakker. Ik zeg goedemorgen.
0: Best

0: Waarschijnlijk heb je het vannacht ook nog lekker gedaan. Of ben je het op dit moment nog allemaal aan het doen. Gabriella zong erover. Dreams. Lekker dromen op de zaterdagmorgen. Ben je alvast wakker en heb je zoiets van... ja, ik wil toch het clubje flink gaan verwennen deze keer qua eten. Nou, ik heb voor jou het ontbijtrecept klaar.
1: De hoogste tijd voor Bed and Breakfast.
0: Lekker ook niet heel moeilijk hoeft te zijn. Dat blijkt uit het volgende recept. Want we gaan een overheerlijke saladecracker maken. Een saladecracker met gerookte kip. Wat heb je er allemaal voor nodig? Nou, we gaan even meeschrijven met z'n allen. Want we moeten natuurlijk straks even naar de supermarkt toe om het allemaal te halen. Want waarschijnlijk heb je het niet in je keukenkastje liggen. We hebben nodig 120 gram gerookte kipfilet. 1 sinaasappel. 1 avocado. Citroensap. 4 blaadjes ijsbergsla. En uiteraard crackers. Het is voor 4 personen. Wil je het voor meer doen, moet je natuurlijk even wat meer voor alles meenemen. Wil je minder doen? Nou ja, goed. Dat laat zich raden. Haal je even minder van alles. Maar laten we uitgaan van 4 personen. Snijd een stuk voor stuk van circa 120 gram gerookte kipfilet in dikke plakken. Pel 1 sinaasappel en snijd deze in 8 plakken. Schil de avocado, verwijder de pit en snijd de avocado in plakken. Besprenkel de avocado met 1 theelepel citroensap tegen verkleuring. Pak dan 4 volkoren crackers en beleg deze met 4 blaadjes ijsbergsla. De plakken avocado erbovenop en de plakken kipfilet en de plakken sinaasappel. En serveer deze crackers direct. Het is niet alleen gezond, maar het is ook nog superlekker.

The Rhinestone Cowboy. Van Clayne Campbell hier op Radio 80. Ja, de een droomt ervan om een cowboy te zijn. En er zijn meisjes die dromen ervan om Robert De Niro te ontmoeten. Nou, daar is dus ook weer een plaatje van gemaakt. Van de Bananarama. Hier zijn ze met Robert De Niro's Wedding.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De voormalige beheerder van het afvalbrengstation in Castricum is veroordeeld tot 180 uur taakstraf. De 68-jarige man verduisterde jarenlang oud ijzer en metalen van zijn werk. De gemeente ontdekte de fraude naar vergelijking met andere milieustraten. Castricum claimt nu ruim 336.000 euro schade, maar moet daarvoor naar de civiele rechter. Door de aanhoudende hitte worden tot en met zondag meerdere beweegbare bruggen in Noord-Holland overdag niet bediend. Het gaat onder meer om de Alkmaarse brug, Kogelpolderbrug, Leegwaterbrug en de Waardbrug. De maatregel geldt dagelijks van 10 uur 's ochtends tot tenminste 9 uur 's avonds. De provincie wil zo storingen door de extreme warmte voorkomen. In de gemeente Bergen hebben Kieslokaal, Pro, D66 en CDA een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. Het akkoord heeft de titel Gemeente Bergen in Beweging. De 4 partijen bereikten overeenstemming op lastige dossiers, zoals woningbouw. Volgende week wordt het akkoord gepresenteerd. In Alkmaar zijn vrijdagmorgen strooiwagens uitgerukt om asfalt te koelen met pekelwater. Uitvoerder Stadswerk 072 wil zo voorkomen dat het wegdek beschadigt door de hitte. Er is vooral gestrooid op bedrijventerrein.

En dat beviel hem toch niet zo heel goed, want hij scoorde geen hits meer. En vervolgens heeft hij deze plaat gemaakt, De Wereld Kennen en Alle Mails Verkennen. Nou, in de jaren 70 konden ze dat nog helemaal niet, maar wel leuke plaatjes maken. Hier is Elton John en Daniel uit die mooie jaren 70 op Radio 80.

Zomaar zo'n one-hit-wonder gevoel hè, bij deze plaat. Jorden The heten ze. En The Uncertain Smile hier op Radio 80. Op jouw zaterdagmorgen met het programma Best Wakker. En zometeen kun je echt lachend je bed uitrollen. Al was je je bed nog niet uit. Maar we gaan straks gieren, brullen van het lachen. Want we hebben zometeen Cabaret voor 9. Eerst gaan we luisteren naar Anouk. En 3 Days in a Row.

0: ze toch mooie platen gemaakt. Dit is er eentje van. 3 Days in a Row op Radio 80. Hey jongens, we gaan lachend ons bed uitrollen. Of al zit je beneden al in de kamer te luisteren. We gaan gieren van het lachen. Hier is Joep van het Hek.
1: Nou, weet je wat trouwens ook heel erg is? Heel erg, als je eenmaal kinderen hebt. Dat is de zondag. Die duurt lang. Of je gereformeerd bent, kan ik zeggen. Ik zal eerst even snel vertellen hoe vroeger mijn zondag eruit zag. Vroeger, op zaterdagavond trad ik ergens op. Op zondag om 1:30, 2 kwam ik Amsterdam in de rij. Ging naar het café, ging aan het infuus. Dat hield ik vol tot 1:08. Dan ging ik even lekker slapen. Om 2:00 werd ik wakker. Dan ging ik naar Ajax. Ajax won toen ook altijd. Hadden we een keeper dat je dacht, keeper doet men zo. Dan, om 1:05 was ik zo lam als een konijn, kan ik u zeggen. Ik heb in al die jaren nog nooit nuchter naar Studio Sport gekeken. Kan ik u aanraden. En dan moest ik de volgende dag in de krant nakijken hoe Ajax had gespeeld. Dit was ongeveer mijn zondag. Maar tegenwoordig staan mijn kinderen zo morgens om 5:50 al aan mijn neus te trekken. Hoor je dat? 5:50. Ik stond laatst in het café, ik zei, ik moet nu weg van mijn kinderen gaan trekken. En dan moet je eerst al die pleurisboekjes met ze door gaan lezen. En dan moet je al die video's gaan bekijken. En dan moet je nog een keer al die video's gaan bekijken. En dan moet je nog een keer al die video's gaan bekijken. Zeg maar, die ketel al, die wil ik nog een keer zien. Ja, maar die ken je al, die wil ik nog een keer zien. Ja, maar waarom wil je die dan nog een keer zien? Nou, die ken ik al. Ja, maar die video heb je nog nooit... Nee, die wil ik ook niet zien. Maar waarom wil je die dan niet zien? Nou, die ken ik niet. Oké, papa blijft ook kalm. Die video... Die ken ik al. En in één keer snap je het succes van RTL 4. Dan op een gegeven moment is het 11:00 en dan ben ik zwaar aan die jenever toe maar gereden. Maar dan moet ik dus nog de hele dag. En ik heb nog altijd wel zo'n seizoenkaartje van Ajax. En dan wil ik dat nog wel eens aan mijn vrouw laten zien. En zegt mijn vrouw, gaan wij naar Ajax? Zeg ik, nou jij zeker niet, nee. En jij ook niet. Wij gaan namelijk iets gezelligs doen. Ja. Daar was ik de hele week al erg bang voor, ja. Dat als je niet uitkijkt, wordt het zondag nog gezellig ook. En 1 uur later is het jassen aan. Kaplaarsen aan. Ja hoor, we gaan dat pleurisbos weer in. En als je ergens een IKEA-gevoel van krijgt... dan is het op zondagmiddag met het gezin door dat bos. En dan loop ik daar met de 2 kinderen... en mijn vrouw loopt altijd een heel eind achter me. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar die schaamt zich een beetje voor me. Die wenst in haar vrije tijd niets met mij te maken te hebben. Maar dat gun ik er niet. Dus daar ga ik altijd heel hard tegen de lopen praten. Leuk hebben wij het, hè? Gezellig is dit, hè? Als dit niet meer gezellig is... dan is dit niet meer gezellig. Het zou wel 1-0 zijn. Jullie hebben toch maar mooi bij elkaar geneukt, hè? Best knap, hè, 2 keer. Gaan we zo nog even lekker langs je moeder? En dat is de domste vraag, kan ik u zeggen. En bij de moeder begin ik altijd over euthanasie. Altijd, altijd. Ja, dat durft niemand hier. Dus ik zou meteen te roeren, zeg ik, en schoonmoeder, wat wordt het? Cremeren of begraven? Jij moet niet zo stoken. Cremeren.

Mr. Slowhand wordt hij vaak genoemd. Tenminste, dat is zijn bijnaam. Eric Clapton. And Change the World. En zo komen we weer langzaam toe aan het einde van deel 1 van het programma Best Wakker. Zometeen komt het leukste gedeelte eraan. Want dan gaan we ook de Le Mans de Petit Déjeuner doen. En hebben we een paar grappige verhalen voor je opgezocht. Blijf dus luisteren. Hier is Powerplay.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: kun je je ontbijt al snel niet meer herinneren. Was het zo niet de moeite waard? Soms vergeet je het nooit meer. Het ontbijt van 30 jaar geleden bijvoorbeeld. Omdat er zomaar ineens een kuikentje uit je zacht gekookte eitje kroop. Of je luisterde 's morgens naar de radio in een eetcafé. En plotseling zat je tegenover de toekomstige oma van je toekomstige kleinkinderen te ontbijten. Jullie keken elkaar aan. Liefde. Op het eerste ontbijt. Het zou zomaar eens waar gebeurd kunnen zijn. Le Mémoire du Déjeuner.
1: En je hebt vaak van die hele vrolijke ontbijtplaten dat je denkt van ja, leuk om te delen met de hele gemeente, maar deze is wat minder vrolijk in ieder geval, maar wel met een goede afloop. Want voor mijn verhaal wil ik liever anoniem blijven. Want ik heb echt een verschrikkelijk moeilijk jaar achter de rug en heb ook diep na mijn scheiding in de put gezeten.

zeggen ze altijd dat na iedere regenbui weer zonneschijn komt. En dat heb ik nu gevonden in mijn nieuwe vriendin, met wie ik iedere zaterdagochtend altijd naar jullie gezellig ontbijtshow luister. Vandaar deze plaat die ik wil horen, omdat het precies mijn verhaal vertelt. En ik hoop dat het meerdere mensen aan het denken zet. Want zoals mijn oma zei, na regen komt zonneschijn. Hier zijn de drie J's. En geloof in het leven.

ontzettend goede keuze van onze anonieme schrijver naar dit programma. 3J's en geloven in het leven. Heb jij nou ook zo'n mooi verhaal? Het mag ook absoluut een vrolijk verhaal zijn. Nee, laten we eerlijk zijn. Jullie sturen naar Radio en TV 80, postbus 133, 1930 AC in Egmond aan Zee. Of mail gewoon even naar redactie@rtv80.nl. Komt het allemaal goed? Hier zijn Stars van Simply Red.

Helaas is hij niet meer onder ons, deze Robert Palmer. Die hoorde met The Best of Both Worlds. En zo gaan we langzaam weer naar het nieuws toe werken van 9:30. Tot die tijd. Die mooie plaat van Toto.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblaad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
3: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De voormalige beheerder van het afvalbrengstation in Castricum is veroordeeld tot 180 uur taakstraf. De 68-jarige man verduisterde jarenlang oud ijzer en metalen van zijn werk. De gemeente ontdekte de fraude naar vergelijking met andere milieustraten. Castricum claimt nu ruim €336.000 schade, maar moet daarvoor naar de civiele rechter. Door de aanhoudende hitte worden tot en met zondag meerdere beweegbare bruggen in Noord-Holland overdag niet bediend. Het gaat onder meer om de Alkmaarse brug, Kogelpolderbrug, Leegwaterbrug en de Waardbrug. De maatregel geldt dagelijks van 10 uur 's ochtends tot tenminste 9 uur 's avonds. De provincie wil zo storingen door de extreme warmte voorkomen. Een fietser is vrijdagochtend bij Egmond aan den Hoef gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond 11:15 bij een oversteek op de N512, waar fietsers geen voorrang hebben. De fietser is in een vacuümmatras gelegd en naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De lichtjesavond in Alkmaar gaat dit jaar niet door, dat meldt de organisatie. De grachtenparade stond gepland voor zaterdag 29 augustus. Volgens de organisatie is het met de huidige eisen te ingewikkeld om het evenement met vrijwilligers te organiseren. Er moet een professionaliseringsslag komen met hulp van een externe expert en de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Like a diamond. Shine bright like a diamond.

deze plaat zingt. Rihanna en Diamonds hier op Radio 80. De volgende plaat komt uit de jaren 70, maar gaat ook over een hele mooie vrouw. Norma Jean. Later komt waar beter als Marilyn Monroe. Hier is Cunningham.

Foreigner and I Wanna Know What Love Is. Ik hoop dat hij er inmiddels al een beetje achter is gekomen. Ja, toch? Zometeen heb ik hele vreemde verhalen voor je. Die heb ik opgesnort op het internet en die wil ik met jou even gaan delen. Ja, het is heel apart en heel bizar. Blijf dus luisteren. Over bizarre platen gesproken. Ik heb er weer eentje gevonden van Owl City. De tekst, ik begrijp hem nog steeds niet, maar hij is wel heel leuk. Hier is hij met Fireflies.

City en Fireflies. Een aparte plaat, over aparte dingen gesproken. Ik heb voor jou nog wat aparte verhaaltjes opgezocht op het internet. Ik denk, die ga ik met jou even delen. Zo zijn er huizen afgevikt door bakken van een eekhoorn. Jawel, een bewoner van een appartementencomplex in Holland Township, dat is in Michigan, denkt de volgende keer wel twee keer na voordat hij een eekhoorn gaat bakken. Door het kokerellen van de man zijn 8 appartementen tot op de grond afgebrand. De man wilde voor zijn lunch wel eens een eekhoorntje gaan bereiden. Hij gebruikte een propaanbrander om het beestje van zijn vacht te ontdoen en toen het aanrecht ging vlamvatten. De vlammen sloegen over naar het dak van het appartement en andere delen van het complex. 8 appartementen zijn verwoest. En zo'n 20 hebben rook- en waterschade opgelopen. Dus wijze raad, ga geen eekhoorns bakken. Ben je wat ouder en denk je van, nou, ik wil nog een beetje geld bijverdienen en de sleur doorbreken? Nou, dan heb ik nog een tipje voor je, want Lee Jun heeft een nieuwe roeping gevonden als naaktmodel. Niet zo bijzonder, waar het niet dat deze man 84 jaar oud is, uit Chengdu. Hij vindt het een ideale manier om de vereenzaming tegen te gaan. Maar heeft liever dat zijn kinderen niet op de hoogte van zijn nieuwe tijdverdrijf zijn. Lee's vrouw overleed 15 jaar geleden en in 2007 moest de man ook afscheid nemen van een zoon. Hij heeft nog 2 dochters en een zoon die hem elke maand komen opzoeken. Toch voelde Lee zich eenzaam en om de sleur te doorbreken stapte hij op een goede dag naar een kunstacademie binnen en bood hij zijn diensten als model aan. Intussen werd Lee Jun aangeworven door een modellenbureau. Die stuurde hem uit naar kunstscholen die op zoek zijn naar een oudere persoon. Lee vangt maar liefst 100 yen, zowat €12,50 per sessie. En elke maand wordt er zo'n 10 keer opgetrommeld, wat hem toch een aardige bijverdienst oplevert. Dus voor mensen die bij willen verdienen, is dit een gouden tip.

Frankie Valli in the Four Seasons en Oh What a Night. Nou, dat duurt nog heel lang, want we zitten nog midden in de ochtend, dus daar gaan we ons nog een minuut op verheugen. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Zometeen typisch 80. En ik spreek je volgende keer weer.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

echt van die nummertjes die maximaal anderhalf minuut duurden. Dan kon de DJ weer even zijn onderbotto die klep even open trekken. Bokstops en die hele mooie, de letter. Ik zou zeggen, welkom bij het eerste gedeelte van Typisch 80. Het komende

0: wat er is aan de hand met de klant. Beginnen bij de Volkskrant. Nederlanders OV, ja, verstoord door hitte. NS meldt aangepaste dienstregeling tot en met dinsdag. Wees op je hoede, want zowel tussen Rotterdam en Utrecht als tussen Den Haag en Amsterdam rijden zeker tot en met dinsdag minder intercities. Dat wel namelijk de NS. Door de extreme hitte kunnen treinen overwit raken en minder goed afkoelen. Ja, wat voor uitval en vertraging kan zorgen. De hitte treft ook namelijk het busverkeer. Volgens de NOS rijden er in het zuidoosten van Brabant vrijwel geen bussen meer. Dit komt door problemen met het opladen van de voertuigen, meldt een woordvoerder van Transdev. Onder motto van:
1: wat is er aan de hand met de krant?
0: En dan komen we uit bij de Telegraaf. Plundert kabinet, ja, moddervette spaarvarkens van sociale fondsen. WW-premie is eigenlijk een verkapte belasting geworden. Onder motto van:
1: wat is er aan de hand met die krant?
0: En dan komen we bij het Algemeen Dagblad. Omstreden TikTok-hit Mag jouw vrouw is populair, maar maker was betrokken bij huishoudelijk geweld. En dat is te lezen in het Algemeen Dagblad.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En natuurlijk komen we uit bij het Noord-Hollands Dagblad. Is ook wel eens leuk om te zien. Door hitte zijn eigenlijk buitenzwembaden het Baafje in Heilau en de Bever in Sint Pancras langer open. Het is onze maatschappelijke taak. Vind ik wel leuk. Alles gooi ze dicht. En die denken gewoon, joh, we blijven lekker open. Heerlijk, lekkere verkoeling. Doen ze goed. Allemaal tot dus tot zover.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Ja, dat was het, hè. Aan de hand met de klant. Hoogste tijd voor een stukje van Vinyl. We gaan hem draaien uit 1987. Ze was eigenlijk een stylist van George Michael. En daar heeft ze ook voor gewerkt ook. En daarna kwam ze uit met een hit. Ja, ook leuk.

0: gaat over. Belgische informatie. Heerlijk om dat weer terug te horen. Clouseau en Ik Zie de Hemel. En daarvoor Mr. President en Coco Jumbo. En we trappen af in 1988 met Jazz en de Plastic Population. En The Only Way Is Up.
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Allemaal geraf van de bakkie pleur. Ga ik jou de volgende informatieve informatie met jou delen. Onderweg namelijk het regio nieuws. En natuurlijk kan ik niet vergeten het weer en Meteen Holland. Ja, wie heb ik in Meteen Holland staan? De Cats. Inderdaad, in Meteen Holland. En natuurlijk ook niet te vergeten, deze dame kon ook nog zout van pokeren. Inderdaad, Lady Gaga. En waar hebben ze het over? Pokerface. Kom maar, mogen weer.
1: Ah, daar gaat hij weer. Radio.

0: En ineens ben je collegaloos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Paviljoen Hokipa op het strand van Kamperduin keert niet terug op zijn oude plek. De jongens uit Schorel sloopten het gebouw nadat stormen het zand hadden weggeslagen. Deze zomer werkt de organisatie vanuit een tijdelijk paviljoen bij de lagune. Er wordt overlegd met de gemeente over een nieuwe vaste locatie. De rechtbank in Alkmaar heeft een 59-jarige man uit Castricum vrijgesproken van het misbruiken van een 11-jarige turnleerling begin jaren 90. Het vermeende slachtoffer deed pas 30 jaar later aangifte. De rechtbank acht zijn verklaringen geloofwaardig, maar vindt onvoldoende steunbewijs. Het OM had 1,5 jaar geëist. Bij station Heilo is vrijdag een vrouw aangehouden die om zich heen sloeg en spuugde. De politie moest moeite doen om haar onder controle te krijgen. Mogelijk was ze onder invloed. Ze kreeg een spuugmasker en is meegenomen naar het politiebureau in Alkmaar. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van Independer. In Alkmaar gaat het om 86 fietsendiefstallen per 10.000 inwoners. Daarmee staat de gemeente op de 4e plek in de provincie, na Amsterdam, Zandvoort en Haarlem. Alkmaar is ook een van de 3 snelste stijgers. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Het is bijna 3 minuten op de klok van eigenlijk 10:30 alweer. Jeetje. Nou, de weersverwachting. Vanmorgen wisselen we zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Lokaal kan een enkel buitje vallen. Veel stelt het eigenlijk niet voor. Kijken we naar vanmiddag. Heeft de zon volop de ruimte en wordt het opnieuw heet. Van west naar oost wordt het 29 tot 38 graden. De wind is variabel en zwak tot matig. Kijken we naar vanavond en vannacht. Neemt vanuit het zuiden de kans op onweer toe. Daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten. Kijken we naar de temperaturen. Minima, ja, die liggen tussen de 18 tot 22 graden. Kijken we naar morgen. Wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Bij 22 tot 32 graden. De westenwind is meest matig. Nou, weet je wat we doen? We gaan even naar Volendam. Inderdaad, we gaan richting Volendam. En daar hebben ze 1 ding uitgevonden. De palingzoont. En dat hebben, ja, laat ik het zo zeggen, dat hebben de cats gedaan.

1967. Oh, de Joost en Dreierige. Ja, eigenlijk. Hij zei al, de grondleggers van de Palingsound. Inderdaad. De Cats. En die hele mooie Sure He's a Cat. Heerlijk om dat weer terug te horen in Made in Holland. Wat heb ik alweer klaar? Alleen Richie en Tijntje. Oost thuis komen om te gaan. En Davina Michelle. Dit is Debbie Harry. En

Fancy samen met Trentje Oosthuis en Face in the Ground. Heerlijk. En de van Debbie Harry en Fresh Kisses in the USA. Heerlijk. Onderweg. Jawel. Het laatste item van het eerste uur alweer. Live in concert. Doe samen met Meatloaf. En ook onderweg. Right Set Fred en I'm Too Sexy. Komt er zeker ook nog aan. En dit is Davina Michel. Oh, altijd leuk te horen. Typisch 80 op Radio 80. Vind je helemaal ooit?

That's it, Fred. And dankjewel daarvoor, Davina, Michel en I Won't Let Go. Heerlijk. Hoogst tijd voor namelijk live in concert. Achter de microfoon, Meatloaf. En you took the word right off. Het was right out of my mouth, inderdaad. Op de motto, ik ga naar Nederland zeggen, je hebt me de woorden uit de mond genomen. Het is maar dat je het weet. Ik zal zeggen tot straks in 2.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijkma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijkma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: beetje vrolijk van, hè? The Happening van de Supremes. Ik zou zeggen, welkom terug in het tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Het komende uur, de beste hits van de afgelopen 25 jaar. 25 jaar. Dit is Typisch 80. Typisch 80 met André van Straten.
0: Ik zou zeggen, welkom.

0: De kermis weer van start van de Benelux in Tilburg. De Tilburgse kermis. Zal me niks verbazen dat deze weer heel vol gedraaid gaat worden. Robert Hemert en samen met Donnie. En mot dat nou? Ja, inderdaad. Dat bot, inderdaad. Ik zal zeggen, weet je wat ook bot? Dit.
1: Wat gaan we doen?
0: Ja, wat gaan we doen? Inderdaad. Weet je het al? Heb je al ingeschreven voor de razendpopulaire Viewtour Egmond? Ja, hij is geopend weer, want hoewel de zomer net pas is begonnen,

en 20 kilometer. Overigens, de 6 kilometer Family Walk is speciaal voor gezinnen met kinderen. Inschrijven is mogelijk zolang de deelnemerslimiet nog niet is bereikt. De View Tour Egmond staat jaarlijks in het teken van een nieuw thema, waardoor deelnemers telkens opnieuw worden verrast.

van de Ranchboot. Henk en Irene van de KNRM station. Nou, ik was nog niet klaar. Nee. Van de KNRM station in Egmond. Weet je? Met André Vassen. Jij moet gewoon even ophouden, ja. Inderdaad, want ik ben nog bezig. Inschrijven is mogelijk via www.viewtour.nl. De inschrijving is geopend tot en met 16 november. Inderdaad. Ja, even een momentje. Mag ik even wat dingetjes doen? Ja, ik schuif gewoon de boel weer even lekker netjes weer terug. Want ik wil gewoon nog wat dingen doen. En zoals het dus wel gaat. En ja, de elektronische medewerker denken van, joh, dat doen we lekker niet, dat doen we dus lekker wel. Want we doen gewoon zoals wij dat willen. Zoals jij, het is mogelijk via www.viewtour-egmond.nl. De inschrijving is geopend tot en met 16 november. En de deelnemers, totdat de deelnemerslimiet is bereikt. Het is maar dat je het weet. Dus tot zover uiteindelijk hebben we mogen. Ik zal zeggen gewoon, doe deze maar. Want dan komt het beter uit, gewoon naald over de plaat. Inderdaad. Ja. We zijn toegekomen aan een stukje van vinyl. Uit 1989. Het is eigenlijk van Belgische komaf. Nooit geweten. Eigenlijk ook weer wel. Technotronic.

Dat moet zeker Brooke Logan zijn geweest. Absoluut. Valt helemaal niet om te twisten. Ja. We zijn toegekomen aan het volgende blokje. Onderweg namelijk de regio nieuws en natuurlijk het weer. En het ook niet vergeet namelijk de tweehitsbank. Elton John in de tweehitsbank. Die kun je straks gaan verwachten. En deze ook zo leuk om eens terug te horen. The Mavericks en Dance the Night Away. Hier in Typi.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
4: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De voormalige beheerder van het afvalbrengstation in Castricum is veroordeeld tot 180 uur taakstraf. De 68-jarige man verduisterde jarenlang oud ijzer en metalen van zijn werk. De gemeente ontdekte de fraude naar vergelijking met andere milieustraten. Castricum claimt nu ruim 336.000 euro schade, maar moet daarvoor naar de civiele rechter. Door de aanhoudende hitte worden tot en met zondag meerdere beweegbare bruggen in Noord-Holland overdag niet bediend. Het gaat onder meer om de Alkmaarse brug, Kogelpolderbrug, Leegwaterbrug en de Waardbrug. De maatregel geldt dagelijks van 10 uur 's ochtends tot tenminste 9 uur 's avonds. De provincie wil zo storingen door de extreme warmte voorkomen. In de gemeente Bergen hebben Kieslokaal, Pro, D66 en CDA een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. Het akkoord heeft de titel Gemeente Bergen in Beweging. De vier partijen bereikten overeenstemming op lastige dossiers, zoals woningbouw. Volgende week wordt het akkoord gepresenteerd. In Alkmaar zijn vrijdagmorgen strooiwagens uitgerukt om asfalt te koelen met pekelwater. Uitvoerder Stadswerk 072 wil zo voorkomen dat het wegdek beschadigt door de hitte. Er is vooral gestrooid op bedrijven.
7: Ja, en toen werd het eigenlijk bijna 1 minuut over de klok van 11:30 alweer. De weerswachting. Morgen wisselen eigenlijk zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Lokaal kan een enkel buitje vallen. Veel stelt het niet voor. Vanmiddag heeft de zon volop de ruimte en wordt het opnieuw heet. Van west naar oosten wordt het 29 tot 38 graden. De wind is variabel en zwak tot matig. Kijken we naar vanavond en vannacht. Denkt vanuit het zuiden de kans op onweer toe. Daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten. De minima liggen tussen de 18 tot 22 graden. Morgen wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 22 tot 32 graden.

12. Van 10 tot 12. Radio 80. Radio 80. Typisch 80. De 2-2-2-hitsbank. 2 hits.

0: tweezwank. Elton John. Eerst gaat over eigenlijk midden bij Checkpoint Charlie. Vindt dat plaats? Hij vindt die vrouwelijke douanebeambte, laat ik het zo maar noemen. Die klinkt daar toch wel heel interessant. En deze is van The Lion King. Inderdaad, de soundtrack. De Leeuwenkoning. Onder motten van, je kent toch wel een stukje tekst eruit.
1: Dan was het, dan deed ik dus van, het leven is niet eerlijk. Nee, want ik zal nooit koning worden. En jij zal nooit meer het daglicht zien.
0: Ja, komt bekend voor, hè? Komt echt bekend voor, hè? Was leuk om dat weer terug te horen. Wat heb ik nog meer te vertellen? Nou, eigenlijk nog meer heb ik eigenlijk wat te vertellen. Want tussen, mag ik het juist schermpje bijhouden? Tussen 2 en 6 vindt namelijk de laatste aflevering plaats van
2: zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands.
0: Tussen 2 en 6, de laatste aflevering van The Basement. Het is afgelopen. Al daarbij in de 20 jaar valt het ook voor de Basement. Zaterdag de laatste uitzending. Gewoon lekker luisteren tussen 2 en 6. Het is maar dat je het weet.
3: C'è folla tutte le sere, nel cinema di Bagnoli.

OMI Cheerleader. Zit er bijna weer op. Inderdaad. We zijn toch op het laatste einde van, van deze show. Inderdaad. Janice Lane, Fly to High. Die heb ik als ethisch deskletje voor je klaarstaan. Vergeet het vooral niet straks. Tussen 2 en 6, de laatste aflevering van The Basement. En nu, ja, tussen 12 en 2, de Huis, Tuin en Keuken Show. Ik zou zeggen, een hele fijne zaterdag verder. En,

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

bent. Tenminste op RTV 80, hè? Niet op Starlight Urk. En ook niet op TikTok. Nou ja, logisch. God. En dat is, dat is allemaal alternatieve muziek. En wij draaien ook een klein beetje alternatieve muziek. Maar ik ga ook een knipoog geven af en toe aan mijn vriendjes op TikTok. Ik heb Nick en Simon met Rosanne. Dus ik ga af en toe een beetje smokkelen. Maar ik vind het ook wel leuk om naar de laatste uitzending van René Bremmers toe te werken met allemaal goede muziek. We begonnen met de Rolling Stones natuurlijk. En She's So Cold. En de Glass Animals, die bouwen het juist weer op met heatwaves. Ik kan er ook niks aan doen.

0: Er bestaat geen standaard, er bestaat alleen jij en jouw gevoel. The Glass Animals en Heat Waves. Oh, jongens, wat is het toch?
1: Hey, Mike.
0: Ja.
1: Wat heb je voor
0: me? Oh, wat zeg je dat zo, Brenda? Nou, ik heb heel veel verrassingen, ik heb heel veel mooie platen. En daarna, het is leuk, toeval bestaat niet. Dat zeg ik al meteen bij de mensen. Dat je

0: denk van, waarom gebeurt dit? Dan is er altijd een reden. Ik had laatst iemand die ik al 35 jaar niet had gezien. Denk, hoe zou het daarmee staan? Dan ga je googlen, je kent dat wel, hè? Denk, hoe zou, 35 jaar, die pubers, die zullen het ook wel denken. Die heb ik al 35 jaar niet gezien. Dus ik ga eens even googlen. Ja, in je vorige leven of zo, hè? En daar kan je niks over vinden. Denk, nou ja, het zal wel. En dan vergeet je dat weer. En op een gegeven moment verschijnt die op je tijdlijn. Denk, nou... grappig. Dus we gaan nu even straks even een trasje pakken. Even oude herinneringen ophalen van Caroline 2, die periode. En dat is hartstikke leuk. En daarom zeg ik ook altijd...
1: Hoe gaat dit met jou, Mike?
0: Nou, Helena, even kort antwoord. Het gaat goed. Het wordt druk, ook tijdens de zomervakantie. Want ik ga trainingen voor een groot bedrijf verzorgen. En ook nog trainingen online. Dus het wordt zo druk dat ik het straks, denk ik, niet meer aan kan. De Who. En die hebben ook al last van een zonnesteek of een hittegolf. Net als de Glass Animals. Blijf luisteren tot 2 uur. Hierna een ethisch plaat. En we maken een uitzondering voor een TikToker. Rosanna van Nick en Simon hoort eigenlijk niet in dit concept.

Nou, dat is een beetje understatement, Glenn Frey. De heat is on. Ja, het is, maar het wordt, gaat er nog steeds heter aan toe, want het wordt hier steeds drukker in de studio. Het is een soort afscheidsfeest van The Basement. Dat is een legendarisch programma hier bij RTV 80. En die gaan echt kleinkinderen en kinderen. Het is echt één groot feest. Die gaan straks met René Bremmers hier de laatste uitzending doen. Na om 2 uur extra editie van The Basement. Allemaal een beetje alternatieve muziek. Dus ik sluit er graag op aan. Eigenlijk

Het was Loos Alarm. God. Nou, Loos Alarm weer. We hadden even een alarmpje. En dat is niks aan de hand. Dus nou ja, ik dacht dat ik de live op had staan. Die heb ik niet op staan natuurlijk. Die gaan we weer legen. Nou, als je nog weer wat hebt. Goed, we gaan. Oerend hart van normaal was het. Waar zijn we gebleven, jongens? Ik weet niet, wat is er gebeurd? Ja, er kwam hier een alarm. Of we onmiddellijk het gebouw wilden verlaten. En het is hier één feest. Want hierna komt René Bremmers met zijn allerlaatste uitzending. En de hele familie is uitgenodigd. En iedereen staat daar in de regen. Want het regent inmiddels ook. Oh, wat fijn dat het regent. Was ik ook bijna vergeten te noemen. Hier regent het ineens. Dus alles gaat zoals het niet gepland is. En dat is mooi. Heb je, ja, ik had non-stop, Frank, maar door de haast heb ik iets vergeten. Ik moest heel haastig het pand verlaten, maar ik ben er weer, hoor. Ik ben er weer. We zijn er weer. Loos Alarm, we gaan verder met een mooie platenshow. En ja, kom maar op.

Ik heb ook ontdekt dat als het gewoon lekker warm zomerweer is, dat maak je endorfine aan. En dat is fijn, dat zijn van die gelukstofjes. Maar als het heet is, zoals de afgelopen dagen, dan werkt het juist tegenovergesteld. Dan kan je er juist heel depri en vermoeid, want al je systemen staan op tilt. Bryan Adams, Summer of '60.

hier doe ik heel veel mensen plezier mee. Brian Adams en The Summer of 69. Het is heel gezellig in de studio. Er was net even alarmfase. Niet alleen code rood van het weer, maar ook code rood van de studio. Ja, het kan met elkaar te maken hebben. Alle rode zwaailichten gingen af hier. Maar het was weer loos alarm. Gelukkig, maar de hele gezelschap was nog buiten. Want het is hier ontzettend gezellig in de studio. Er wordt hier een feestje gebouwd. Want na mijn programma komt de allerlaatste Basement. Och, jongens, de allerlaatste Basement. En het is te hopen voor de fans. Ja, op RTV 80 dan. Het is te hopen voor de fans dat René met een ander programma terugkomt. Het is in ieder geval veel live muziek. Dat kan ik je verklappen. Een beetje veel alternatief muziek. Muziek die je niet altijd hoort. En daar is deze mooie plaatsje.

0: gelukkig. Af en toe barst er ook wat regen los. Ik hoop niet dat ik ga weer op de fiets. Dus, maar ja, ga eerst toch nog een terrasje plakken. Ja, The Cure en de Love Cats. Ondertussen zijn ze hier alles aan het... zich aan het opmaken voor een heel groot feest. Want er is de laatste aflevering van The Basement voor de fans. Blijf luisteren tot 6 uur. Want het begint al om 2 uur. Dus heel veel live muziek. En als je daarvan houdt, dan moet je dat zeker doen. Voor neef Peter. Neef Peter, alsjeblieft.
1: De privéplaat.
0: Duran Duran.

0: Een niet voor de hand liggend plaatje van Duran Duran voor neef Peter, Hold Back the Rain. De airco, die doet het wel, maar ik blijf plakhaar hebben, ik weet het niet. Ik heb ook mijn auto voor een grazen zomercheck laten keuren. En die zei van, jouw airco in de auto is ook niet helemaal goed. Dus we geven je zo'n vloeistof mee, zo'n testvloeistof. En als die over 2 weken lekt, dan kun je dus een nieuwe airco erin zetten. 600 euro. Nou, dan maar de ramen tegen elkaar open, hoor. Dat is echt gek, jongen. We hebben hier... Wil je iets zeggen of zo? Of, oh, hè?
1: Nee, op zich niet
0: per se. Je gaat hier zo demonstratief zitten. Ik wil ook...
1: Even lekker. Hier is het cool, hè?
0: Hier is het cool.
1: Als je ruimte verderop in de studio, is het echt bloedje heet.
0: Ja. Maar als ze nou hier met z'n allen gaan staan, dan wordt het ook niet...
1: Als je me storend vindt aan deze radio show, dan moet je het zeggen.
0: Ik ben heel flexibel. Als taal. Ja. Hey, maar gaat het goed met RTV 80? Jij bent een beetje de baas van het hele spul.
1: Ik heb het met de tv-afdeling vooral. Ja, de laatste 6 jaar, geloof ik.
0: En, ja.
1: Dat gaat
0: veel leuke items.
1: Er zijn veel ontwikkelingen geweest.
0: Heb je veel interviews gehad met mensen die het niet meer uithielden van de warmte?
1: Ja, dat niet per se. We zijn wel op het strand geweest. De mensen die zijn hartstikke blij.
0: Even goed met 36 graden. Nou ja, dat is niet aan de kust natuurlijk. Maar.
1: Nee, precies. Ja. Okay. Een paar jaar geleden heb ik wel een keer tijdens een hittegolf op het strand gestaan. En ook dan is er niks aan de hand, want anders ga je niet naar het strand.
0: Ik word gek aan het strand met mijn huid, hoor. Van 36 graden, dus ik weet niet. Maar,
1: Je hebt een dunne huid.
0: Gevoelige huid. Ja. Dus, in 76 was het nog erger, hè? Geloof ik.
1: Ik heb precies gelezen.
0: Volgens mij was dat een van de ergste zomers aller tijden.
1: Dat zijn de klimaatontkenners die dan teruggaan naar die tijd.
0: 17 dagen lang, geloof ik, was het boven de 30 graden. In de middeleeuwen waren ook al, geloof ik, rare weersomstandigheden. Dus, laten we het daar maar niet over hebben.
1: Ben je gewoon vrolijke muziek blijven draaien?
0: Ja, Adele met Cold Shoulder. Alles met cold, hè, erin.
1: Ik hoorde op Radio 1 gisteren, dat wil ik even gezegd hebben. Een meneer die de kerstboom nu optuigt. Kerstmuziek draait thuis en dan krijgt hij het daar warm. Of koud
0: van. Koud van. Ja, of de V-Boys gaan we ook zo draaien.

Nou, ja, dus om te visualiseren. Ik hoorde het net van Evert, iemand die de kerstboom opzet en daardoor weer wat koelte. Maar het is echt bewezen dat je jezelf ook. Je kunt zelfs je spieren trainen door heel krachtig eraan te denken. Maar goed, dat is niet even denken en dan heb je spieren natuurlijk. En dat is met koud ook. Je kunt visualiseren dat je gewoon in de vrieskist zit. En dan krijg je het vanzelf koud. Dat is waar. En dat zal met de Iceman ook zo werken. Dat hij daarom volhoudt. Het heeft allemaal met mentale kracht heeft het te maken. Maar goed, alle gekheid op een stokje. We gaan nog 1 uur mooie platen draaien. Een klein beetje over de hitte en over de kou. Maar ook gewoon allemaal neutrale platen. Allemaal goede platen. Ik raad jullie aan nog zeker tot 2 uur gezellig te blijven luisteren. We gaan eruit met die

0: Jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de N307 Hoorn richting Lelystad. Bij de Houtreepbrug staat 3 kilometer file met een klein half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Kom op, mensen!
7: Duik in de wereld van de mooie platenshow.
6: Laat je betoveren door de muziek. Mike Morris neemt je mee naar een andere wereld.

0: banen geplankt worden. Het is echt verschrikkelijk. Maar nee hoor, het is taart. Ik heb zelfs taart gehad. Het is echt gewoon een soort verjaardagsfeestje. Ik zei al tegen René, het lijkt een soort bruidstaart. Dus misschien ga je ook nog trouwen als je nog bloemen gooit. Dan komt er niet. Nou ja, goed, flauwekul allemaal natuurlijk. Ondertussen natuurlijk ook live op TikTok. En daar worden ook dingen gedeeld. Ik denk van, ik ga ervan uit dat ze allemaal een beetje de puberleeftijd zijn. Of de twintigers. En mijn droom is dat de wereld minder gek wordt. En er geen oorlog is en het klimaat beter wordt. En dat vrouwen gehoord worden en gelijke rechten. En tegelijk denk ik, oh, wat staan we er nog ver vanaf. Maar we kunnen alleen wat doen als we met z'n allen iets gaan doen. En niet allemaal weglopen overal voor.
1: Mooie platen.
0: En ik doe het ook niet goed, want ik klink ook alweer verwijtend. Dus dan blijf je gewoon tegenover elkaar staan. Het feit is dat je gewoon naar elkaar moet luisteren. En anders, ja, blijft het zo. Dan gaan die idioten de overhand krijgen. En ik heb ook op de socials gedeeld dat ik gek word van al die mensen. Die complottheoristen. Ze hebben nog wel gelijk ook waarschijnlijk. Het is voor een deel dan. Want voor een ander deel denk ik dat het allemaal uit de lucht gegrepen is. En dat we elkaar gek aan het maken zijn. Dat is natuurlijk dus met de helft van waar. Maar al is de helft van waar, dan is het erg. Maar nogmaals, we kunnen eindeloos blijven roeptoeteren. En elkaar proberen te overtuigen en roepen dat we dom zijn en dat we dit en dat. Maar dat werkt niet. Mensen gaan daar niet voor in actie. Dus als je echt een betere wereld wilt, zul je op een andere manier moeten gaan uiten. En anders gewoon, net als ik, stoïcijns afsluiten voor de wereld. En alleen energie geven aan de mensen die het waard zijn. En dat, die zijn er gelukkig ook nog.

ik kijk naar buiten en het is inderdaad een beetje koeler. Dat is het voordeel dat je aan de kust zit natuurlijk. Hoewel dat ook niet altijd alles zegt. Nou ja, in 1976 was het erger, moet je maar denken. We gaan twee platen achter elkaar draaien. Spencer Davis Group en een hele bijzondere versie van Tears for Fears featuring Oletta Eden.

Zelfs met de airco is het hier nog warm. En aangrenzend heb je de... degene waar de mensen op gaan optreden straks. Om 2 uur, van 2 tot 6. De laatste aflevering van The Basement met René Bremmers. En de artiesten staan al klaar om live te spelen en te zingen. Ik zeg, nou ja, jullie mogen af en toe hier ook al even in de studio komen om even lucht te happen. Want het is zelfs hier is het nog best wel plakkerig. Laat staan in de aangrenzende ruimte. Maar goed, het is, we gaan...

razors. History books leaving around in mazes.

soort muziek is hartstikke goed, maar ik weet niet of het met de hitter zo verstandig is. Ik heb toch een bepaalde verantwoordelijkheid natuurlijk. Dus, en ik heb nog heel veel zomerse muziek. Buena Vista, Social Club en allemaal leuke, lekkere zomerse muziek uit andere culturen. Is ook zo fijn, hè? Oh.

Ja, we hebben even, het is wel even leuk. Het is wel even leuk. Even een voorproefje voor wat er allemaal straks gaat gebeuren. De laatste uitzending van René Bremmers met The Basement. Ze staan hier al te popelen om live muziek. Dus we gaan alvast even met Rose Maron. Staat ze stand-by? Ik zie er al tokkelen. Ze kan mij natuurlijk niet horen. Dus na deze Buena Vista Social Club en Ry Cooder natuurlijk, Chan Chan, gaan we even naar Rosa Marin. Wat mij betreft mogen we nu al hoor, dus ik zal hem er voorzichtig in gooien. Ja, kijk, daar gaan we al.

Oh, Rose Maron. Geweldig. Wat mooi. Wat klinkt dat ook mooi. Dat is straks veel meer nog tussen 2 en 6, hè? Gaan we alleen maar live. En dit klinkt als een klok, jongens. Dit is fantastisch.

mensen ook, want die gelopen allemaal weg. Maar alles draait een klein beetje om de Basement, de allerlaatste aflevering. Met allemaal live muziek, toffe zangers en zangeressen. En net zagen jullie al wat, of hoorden jullie al wat. En ja, dat straks tot 6 uur vanaf 2 uur. Chris Rea. On the beach.

Joe White. You're gonna look good in blues. Ik word echt letterlijk weggekeken door iedereen. Ja. Echt, we gaan ons feestje bouwen hier van tussen 2 en 6. Of je even op wil rotten. Ja, graag. Nee, nice. Maar ik ga eerst even een cool coronabiertje drinken. Nice device. En daarna gaan we eruit met de Simple Minds.

Ice Device en cool Corona. Ja, nee, dit is deze. Ik ga hem gewoon echt... Ja, jongens. Even, ja, meneer hier, die gooit even... Geef hem mij even kijken. Ik heb hem, ik had hem wel, maar waarschijnlijk heb ik hem alweer weggehaald. Ja, dit is hem. Somebody up there... Likes you. De Simple Minds, daar gaan mee. Gaan we uit. Dat is een lekkere chaotische uitzending. Maar het wordt 4 uur lang alleen maar feest hier op RTV 80. Dus blijf luisteren met heel veel live muziek, heel veel gezelligheid. Je radio leeft weer. Tot volgende week en fijn weekend.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Wat fijn dat je luistert naar de TV 80. Het is voor de komende 4 uur, mensen. De maar ook echt de allerlaatste aflevering van The Basement. We gaan 4 uur gaan we echt alles laten horen waar The Basement de afgelopen 20 jaar voor heeft gestaan. En dat is live muziek, dat is interviews, dat is oude fragmenten en dat soort dingen. Maar ja, we hebben ook nog één ding wat altijd ook klaar staat en wat typisch The Basement is. Dat is de column van Karin. Hey Karin.
1: Ja. Ook ik ben er weer bij.
0: Jeetje, Mina zeggen. Ja, het gaat echt gebeuren, mensen. Het gaat echt gebeuren. Ik hou me praten. We moeten mega veel dingen moeten gaan doen. De eerste plaat die ik uit heb gezocht. Ja, de 7 december van 2007, de allereerste aflevering, was dit de allereerste plaat die ik ooit draaide. En dat was deze plaat.
2: You are now about to witness
3: your DJ for this evening.
4: Hello. Hit me.
5: This is a test.
6: It's serious.
7: It's a dream.
8: Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen,
9: let the rhythm take you.
8: Yeah. The rhythm.
10: The music. Oh, I love stuff.
11: Now, here comes the music. Are you ready?
12: Okay, boys, here we go.

Ja, laten we er lekker op gaan dansen, mensen. De allerlaatste aflevering van The Basement. Dit waren de La La Lies, Turn Up The Music and Dance. Een opname van dat ze ooit te gast zijn geweest. De La La Lies hebben toffe dingen gedaan. Onder andere de popronde gedaan, de Noorderslag gestaan. En ook nog eens een keer die ene minuut bij de Weert daardoor. Wie kent dat allemaal niet? Ze hebben het allemaal gedaan. Helaas ter ziele gegaan, weet je, na één album. Maar de mooie herinneringen hiervan aan ze. Hey, hartelijk welkom, mensen. Fijn dat je luistert naar The Basement hier op RTV 80. En The Basement die wordt voor de allerlaatste keer nog steeds gepresenteerd door... Ja, wat gaan we doen? Ja, we gaan de komende 4 uur, nou ja, minder 10 minuten zo'n beetje, gaan we terugblikken. En we gaan laten horen waar de Basement ervoor heeft gestaan. We hebben live muziek, we hebben gasten, we gaan interviews doen, we gaan oude fragmenten laten horen. Heel veel rondom de Basement. En als je op dagrand hoort, hoor je de onweer lekker donderen hier wel. Hé, maar goed, weet je, zoals ik zei, we gaan ook allemaal mensen uitnodigen die heel erg belangrijk zijn geweest voor het ontstaan van de Basement. En voordat ik hem ga introduceren, wil ik eerst eventjes wat laten horen, mensen.

0: Goeiedag beste luisteraars en wat goed dat jullie luisteren naar Radio Hoort. Dit is voor de komende tijd het programma Prof voor Pop. En zoals ik vorige week had gemeld, hebben we vandaag weer een behoorlijke speciale uitzending. Want we hebben vandaag twee leden van de organisatie van het festival Mixstream. Het Mixstream wat op twee stemmen gaat gebeuren. We hebben ze hier natuurlijk om heel erg te praten over het festival. En natuurlijk over de muziek in het algemeen. En wat we nog verder uitvreten. Nou, hoe, wat en waar en waarom. Daar komen we de komende tijd erachter. Maar normaal wordt het interview altijd gedaan door Karin. Karin die zit op dit moment in Canada. Dus die kan ze niet aanwezig zijn. Ik vond het erg teleurstellend dat ze niet even terug wil komen. Maar goed, dus ik moet het interview doen. En dan blijft er altijd iemand over voor de techniek. En daar heb ik iemand gevonden. Een hele goede dag, Marnix.
1: Ja, hartstikke leuk dat ik weer bij ben. Want dat is al een paar dagen geleden.
0: Hoe lang is dat geleden dat wij samen hier in de studio hebben gezeten?
1: Nou, minimaal een jaar of twee.
0: Nou, denk ik wel langer. Oh.
1: Dat zou kunnen. Ik hou het niet zo erg goed meer bij eigenlijk.
0: Maar tof dat je erbij bent.
1: En, ja, leuk.
0: We kunnen wel door blijven praten en goede oude herinneringen naar boven halen. Maar daar zijn we niet voor. Hey, we gaan gewoon muziek draaien volgens mij. En jij weet wat we gaan draaien.
1: Ja, zeker. We gaan openen met een lekkere stevige plaat. Want daar houden we van natuurlijk bij Prof op nog steeds. Dat is er eentje van Green Day.
0: Ja, en de legend, hij zit tegenover me. En goedemiddag, Marnix.
1: Ja, the rest is history.
0: Ja, precies. Ja.
1: Goedemiddag, René.
0: Ja, hallo. Ja, we gaan beginnen waar het eigenlijk is begonnen eigenlijk. Nog voordat de basement er was. Even voor de kleine introductie. Wij hebben elkaar leren kennen bij Buurthuis de Ezel. Dat was een tienerdisco. Wij waren de DJ's. Jij had toen een programma bij Radio Rijgestaal. Zo zat het zo'n beetje.
1: Ja, je moet het eigenlijk zien. Als het een soort van een beetje een zieke omroep idee. Dat was op het terrein van Rijngestaal wel bekend voor mensen met een geestelijke beperking. Hmm. Dat deed ik al jaren een radioprogramma. En daar zaten wat wisselingen in de bezetting qua mensen. Maar ik bleef een beetje over. En ik dacht, maar zomaar zijn is iedereen weg. Ik ga even op zoek naar iemand anders. Misschien is het wat voor een nee. Nou, gewoon een keertje laten invallen. Ik denk, voor een keertje altijd prima. En de rest is... Op een gegeven moment is het al gebleven eigenlijk.
0: Ja. Nee, voor duidelijkheid, het programma heette Prof voor Pop. En zoals je zei, het werd gewoon intern werd het uitgezonden via zo'n intercom-installatie. En, daarvoor heb jij nog bij alle andere radiozenders nog gezeten, hè?
1: Jawel, ook in de illegaliteit natuurlijk. Wel bekende piratenzenders vanaf mijn 16 of zo. Dus ik heb al heel wat meegemaakt. En zelfs ook bij de lokale omroep van Heergewaard, Herato. Op Blauwe Maandag nog een programma gedaan. Ja. Rijgersdaal. Eigenlijk ben ik nog steeds een vrijwilliger daar. Alleen niet meer bij de radioomroep, want die bestaat inmiddels niet meer. Dat is wel jammer. Maar wel gewoon avonden voor de cliënten. Gewoon leuke avonden met muziek en zo presenteren. Dus dat is nog steeds iets wat ik doe.
0: Ja. Maar weet je nog hoe Prof voor Pop tot stand kwam?
1: Nou, eigenlijk was het zo. Er zaten een aantal mensen bij de omroep. En die moesten echt van die programma's doen waar ze niet echt volledig achter stonden. Eigenlijk een beetje Hollandstalig en verzoekplaatjes en dat soort dingen. Dus er waren twee jongens bij die zeggen van, laten we een keer een programma voor het personeel maken. Zo werd het toen bij de directie werd het een beetje gepresenteerd. We gaan een programma voor het personeel maken. Dat werd dus op een gegeven moment meer een beetje popgericht, rockgericht. Af en toe is wat gekkigheid ertussendoor. En wat leuke jingles en grappen en grollen. Dus dat was eigenlijk een beetje, we hadden een nieuwe weg gevonden om binnen die omroep toch een eigen programma te maken. En dat we vooral zelf het meeste lol in eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, maar jij deed dat toen voornamelijk met Leo.
1: Ja, zeker.
0: Maar die was een avond, dat kon hij niet. En ik weet nog wel, jij stond op mijn voicemail. René, mijn maat kan niet, Leo. Heb jij zin om gewoon even mee te doen? En ik dacht bij mezelf, prima.
1: Ja, radio, wat zal het zijn? Dus even kijken.
0: Ja, precies. En toen heb ik het licht gezien. Ja. Dus daar komt het op neer.
1: En zo ben je 20 jaar verder met je programma.
0: Nou, langer zelfs. Want Profof heb ik 6-7 jaar gedaan of zo.
1: Ja.
0: Voordat ik, want mijn ambities gingen verder dan dat Radio Oor, wat zo heette net, kon geven. Maar goed, we waren op een gegeven moment waren we Dynamic Duo. Hè? Want Leo stopte ermee. En ik nam zijn plekje over. En, maar toen op een gegeven moment zei jij van, het is klaar zo.
1: Ja, toen was het eigenlijk voor mij eigenlijk wel een beetje op. Ik had er niet zoveel energie meer voor. Ik had zoiets van, ik heb eigenlijk alles wel een beetje gedaan wat ik kon doen in het programma. En toen dacht ik wel, ik vond het heel moeilijk. Want ik wist dat jij heel enthousiast was. Toen had ik wel zoiets van, ik hoop dat hij daar een eigen vorm in kan vinden. Die eigen vorm vinden is zeker gelukt, volgens mij.
0: Ja, maar even teruggaan op het Prof voor Pop, want we hadden natuurlijk ook allemaal items al. En dan hadden we ook bijvoorbeeld deze item. Oh nee, sorry. Nee. Zie, het gaat gelijk weer wat. Deze.
2: Na het eerste half uur propvol pop is het nu tijd voor de break. Hier is er weer een rotplaat van de week.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer geleerd worden. Maar dat is logisch.
1: Ja, ja. Ja.
2: Zo ging dat dus.
1: Zo ging dat dus, ja, ja, ja. Want wie kwam eigenlijk met het idee van die... Want het bestond al toen, voordat ik bij jou terecht kwam.
2: Ja, maar goed, we waren gewoon op zoek naar een aantal items in het programma. En dat ging voornamelijk om de grappen en grollen. Ja. En omdat het was een beetje een knipoog naar de Omroep. Want de Omroep was heel erg Hollandstalig gericht.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En ook van dit soort goed bedoelde platen. Ja, wij hadden helemaal niks mee in ons programma. Dus we dachten, dan maken we daar de rotplaat van de week van.
1: Ja.
2: Want wij moesten van de directie moesten we af en toe ook wat Hollands erin hebben.
1: Oh, yeah.
2: Nou ja, zo is het wel gelukt.
1: Want wij draaiden toen ook nog met cd's. En je had zo'n driedubbel cd of zo. En alle woonwagen 40 of zo.
2: Ja, alle 30 fouten of zo. Ja, weet je, dat idee.
1: Dat inspireerde heel erg goed.
2: En van track 1 tot en met 35. En dan hadden we weer een paar maanden konden we vooruit.
1: Ja. Hey, maar goed, dus ik zei, we hebben het een aantal jaren samen gedaan. En op een gegeven moment zei je, weet je, het is klaar. En toen heb ik het stokje overgenomen. En heb ik het ook wel een beetje naar mijn eigen smaak een beetje ingedeeld natuurlijk enzovoort. Maar goed, ja. Je bent al een lange tijd weer eruit. Maar ja, goed, je zit hier nu weer. Begint het dan weer een beetje te kriebelen bij je? Of,
2: Ja, altijd. Het is altijd. Maar goed, dat elke week, zeg maar, zoals jij doet, elke zaterdag hier moeten zijn. En ja, de voorbereiding, dat is best weer intensief. Dat
1: ja,
2: is intensief.
1: Goed, ja, ja. Maar goed, je kan ook aanschuiven en wel een paar plaatjes draaien. Dat kan ook natuurlijk.
2: Ja, dat is in principe wel grappig. Ja,
1: het is net hoeveel aandacht je daar wil besteden. Ja. Dus,
2: maar het blijft leuk. Zo'n studio, jingletjes, het blijft gewoon. Het blijft leuk. Dat
1: maar goed, ja. Maar we hadden toen het stokje overgenomen. En toen, jij verbaasde je erover op een gegeven moment. Nee, want ik begon op een gegeven moment ook mensen uit te nodigen.
2: Ja, toen heb ik ook gezegd van René, krijg je niet een beetje hoog in je bol, joh. Hallo, het is hier een veredelde ziekomroep.
1: Ja,
2: Wat zeg jij die mensen allemaal toe? Weet je wel, hoeveel mijn luisteraars denken die mensen te bereiken? Dat zeg ik niet. Nee, dat begrijp ik.
1: Ja, want, ja.
2: Nou, er zaten er misschien 3 aan de ziekomroepradio gekluisterd. En die dachten van, is dit nou weer voor beentje?
1: Ja.
2: Maar goed, dat is voor jou wel een mooie springplank geweest tot wat het nu is natuurlijk. Dus
1: het heeft mij wel geen
2: ervaring gekregen.
1: Ja, maar het heeft me wel geïnspireerd. Want ja, kijk, de Brutalen hebben de halve wereld.
2: Zo is het.
1: Is gewoon, je moet het gewoon vragen. Maar het begon met Hans Boomsma. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar hij was onze eerste gast, weet je. Nou ja, Hans, je kent hem.
2: Zeker.
1: Die zegt geen nee. Die was gelijk enthousiast. Ja, en daarna, weet je, Ilium, Joon van de Koude Makkers langs geweest. Dus ja, we hebben toen wel een aantal mensen uitgenodigd. En toen op een gegeven moment, ik wilde iets met live muziek. Ja, dat kon dus niet bij oor.
2: Nee, die studio was echt veel te klein. De mogelijkheden waren daar niet, helaas.
1: Nee. Dus, ja. Maar goed. Maar kunnen we ook nog eens een keer een terugkeer verwachten van Marnix de Vries?
2: Ik sluit het niet uit.
1: Ik ga een plaat draaien. Een persoon die wij best wel vaak hebben zien optreden, maar toen bij Peter Pan Speedrock. Dat is Dikke Dennis.
2: Kijk, wie kent hem niet?
1: En Dikke Dennis hebben wij ooit een keer mogen ontvangen. En dat was wel een hele leuke uitzending. En hem vroeg ik ook van, weet je, hebben we nog wensen? En Marnix, alvast bedankt dat je hier was. En we gaan nu eventjes luisteren naar die wens. Van Dikke Dennis.
2: Heel goed.
1: Dennis, ambitie, wensen, dromen. Wat zou je tof vinden om met je band voor elkaar te krijgen?
3: Nou, spelen.
1: Lekker
3: spelen. Ja, dat klinkt een beetje raar. Ik heb alles meegemaakt, weet je.
1: Ja.
3: Ik ben met Peter Pan overal geweest. In Amerika, Rusland, in Afrika gespeeld, alles. Dus dat heb ik allemaal meegemaakt, zeg maar, weet je. Okay. Ik vind het gewoon leuk om elk weekend te spelen. Kroegjes, festivals, maakt me allemaal niet uit.
1: Nee. Wat heerlijk, zeg hij.
3: Ja.
1: Wat heerlijk, gewoon.
3: Ja.
1: Gewoon laat maar op je afkomen.
3: Ja, maar kom maar. Ik ben nog lang niet klaar met het leven, maar ik ben er klaar. Het is goed. Als ik morgen in mijn kistje leg, is het oké. Okay. Snap je?
1: Ja,
3: ik heb geen wensen meer. Ja, ik heb geen wensen. Ik zou opa willen worden.
1: Oké.
3: Maar dat moet mijn zoon regelen. Dat kan ik zelf niet regelen.
1: Nee, maar dat zit er op dit moment nog niet in.
3: Nee, neukt genoeg, maar...
1: Maar iets te veilig.
3: Ja.
1: Goed, oké. Okay.

0: wat tof was het dat ze hier te gast waren. Het was echt wel een feestje met ze in ieder geval. Hey, ik heb natuurlijk... De Basement heeft zich altijd heel erg sterk gevoel gemaakt voor live muziek. En voornamelijk uit de regio. En de dame die voor klaar voor staat... Ja. Je hoort hem al een beetje.
1: Voor de
0: Zuidtuk
1: heel even wat spelen.
0: Oké. Maar Roos, ik weet nog wel, we gaan straks eventjes babbelen. Wat je allemaal gedaan hebt en hoe je hier ooit terecht bent gekomen. Dit is de vierde keer nu voor jou.
1: Ja, we hebben het geteld.
0: Hè? Ja, we hebben het geteld. Je gaat gewoon nu een nummer spelen. Dan weten mensen, oh ja, zo klinkt ze ook weer. Of ze weten het gewoon. Maar doe even een nummertje en dan gaan we eventjes even babbelen. Dus mensen, enjoy. Dit is Rose Marin.

0: Oh, oh, oh, oh. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Hoe heette dit nummer eigenlijk, Roos?
1: Sorry?
0: Hoe heette dit nummer?
1: Dit nummer heet The Day I Took His Name.
0: Oké, oké. Hé, ja goed, Roos. Wij kennen elkaar heel erg lang. En ik weet nog wel, de allereerste keer dat ik jou zag optreden was met de Heergewaardse Singer-Songwriter Contest. Dat was met de finale. Volgens mij was je toen 15?
1: Om en nabij.
0: Ja, ja.
1: Ouder of jonger.
0: Nee, precies. Ja, ja. Ja, ik weet nog wel, ik was zo onder de indruk van je. Sowieso, weet je, ja, je liedjes waren goed. En je performance is goed. Maar ja, die stem van je, die doet het helemaal. Je hebt echt zo'n stem, weet je, maakt niet uit wat je aan het zingen bent. Je hebt gewoon mijn aandacht.
1: Nou, geloof me, sommige dingen die ik zing,
0: denk
1: ik niet.
0: Ja, oh ja, oké. Dus,
1: ik kan niet alles.
0: Hey, maar goed, maar ik heb de feiten voor staan. De eerste keer dat je te gast was, was op 8 januari van 2016. Daarna kwam je als keer te gast, dat was op 2 maart van 2018. 21 november van 2020, toen was je hier ook. En nu vandaag voor de allerlaatste aflevering.
1: Ja,
0: hey, maar je bent al lange tijd ben je al in de muziek ben je bezig. Ja, natuurlijk als je 15 bent, dan ben je al een tijdje bezig. En als ik bijvoorbeeld kijk, weet je, misschien kun je nog een paar dingen toevoegen. Maar ik denk, ja, een paar dingen die echt heel erg voor jou heel erg bijzonder was. Was in 2022 dat je meedeed met de popronde. Dat was wel heel mooi.
1: Ook al lang geleden.
0: Ja, het voelde wel lang. Hè? Ja, maar, ja, maar we kwamen toen een beetje net uit de coronaperiode, ja, in ieder geval. Je bent ooit eens een keer te gast geweest bij Leo Blokhuis, bij Radio 2. Je hebt ook nog Stefans Piano Bar, van Q Music heb je nog gedaan. En je bent ook nog afgestudeerd op Conservatorium van Haarlem.
1: Ja.
0: Ja, ben ik nog een paar hoogtepunten vergeten?
1: Nee, dit zijn wel denk ik de mooie lijnen. Ik bedoel, het zijn ook heel veel dingen die ik misschien zelf als hoogtepunten zou ervaren, maar wat de buitenwereld nooit zou weten.
0: Nee.
1: Privéboekingen waarvan de ervaring zo mooi was. Maar daar zou je nooit als buitenstaander van weten, want dat is gewoon een ervaring die ik je mee.
0: Ja, precies. Ja,
1: met
0: ja,
1: mensen
0: ja,
1: toen.
0: Ja, ja.
1: Maar ik denk dat dit wel een paar hele mooie hoogtepunten zijn waar mensen ook deel van uit hebben gemaakt.
0: Ja, waar je lekker mee kan koketteren.
1: Ja. Dus,
0: hey, maar ik heb begrepen, je carrière gaat nu als een brandweer.
1: Het gaat als brandweer.
0: Ja. Nee, je hebt een behoorlijke, ja, toch wel een bepaalde switch heb je gemaakt nu.
1: Ja, ik heb een aantal jaar geleden inderdaad besloten voor mezelf dat muziek echt iets is waar ik een passie en liefde voor heb. Maar ook iets is wat ik al mijn hele leven tot nu toe heb gedaan. En ik ben nog hartstikke jong, dus als ik zeg ik heb nooit iets anders gedaan, dan heb ik het gewoon over dat ik vanaf mijn 11e aan het optreden ben.
0: Mm-hmm.
1: En nooit iets anders heb gedaan. Maar uiteindelijk was er toch iets wat aan mij aan het kragen was. Dat ik dacht, ik wil toch iets anders, ik toch wel proberen.
0: Ja.
1: Dus ik werk inderdaad nu een paar jaar bij de brandweer. En dat bevalt me ook hartstikke goed.
0: Ja,
1: echt hartstikke leuk. Een hele andere wereld. Dus het kan prima naast elkaar bestaan.
0: Ja.
1: Dat is gewoon mijn vaste baan ook. Dus ik kan, wat dat betreft, heb ik ook wel weer de vrijheid om juist de dingen in muziek te doen die ik leuk vind. Dus niet alleen de moedjes, maar echt gewoon de leuke dingen. Dus
0: ja,
1: dat is voor mij ook echt wel weer verfrissend.
0: Ja, nee, je kan gewoon je lied voor de muziek kan je nog steeds uiten. Maar je hoeft niet je financieel zorgen te maken.
1: Nee, dat is ook wel lekker hoor.
0: Dat is, ja, dat snap ik wel, ja. Hey, ja goed, ik dacht van, ik ga nog een vraag stellen over de Georgia Bucks. Maar ik hoorde net dat voor jou dat het te zielen gegaan is.
1: Ja, helaas is dat gewoon... Het werkt helaas niet met z'n allen bij elkaar. Het was hartstikke leuk en we maakten heel leuke muziek. En even goede vrienden allemaal, maar gewoon qua timing. Iedereen had een druk eigen leven.
0: Ja.
1: En dan liggen de prioriteiten toch anders. En dan is het helaas jammer dat het gewoon niet doorgaat.
0: Nee.
1: Dus we hebben een paar hele leuke maanden gehad. Heel veel leuke optredens gehad. Maar gewoon niet iets wat de doorgang kon vinden.
0: Nee, dus oké. Okay. Ja. Dus mensen niet googelen Georgia Bucks. Ja. Dat bestaat gewoon niet meer. Maar goed, is het wel de bedoeling... Want ja, ik neem aan dat je nog steeds... eigen liedjes schrijft.
1: Zeker.
0: Ja,
1: niet zoveel als vroeger, maar ik probeer wel gewoon mijn gitaar af en toe echt erbij te pakken om gewoon even weer bezig te zijn ermee.
0: Ja, maar ga je misschien nog in de toekomst toch nog wat singeltjes uitbrengen? Of?
1: Ik schrijf het zeker niet uit.
0: Oké.
1: Ja, het zijn gewoon twee totaal verschillende werelden die ik naast elkaar laat leven en ik bij beide kanten kan het alle kanten opgaan.
0: Ja.
1: En dat is zeker nog wel iets wat ik... wat ik ergens wil doen, ja.
0: Oké. Hey, je had op een gegeven moment tijdens de coronaperiode, weet je, want ja, alle muzikanten, hun muziek stond stil als het ging om het optredens en dat soort dingen. En toen had jij iets bedacht. Leg maar uit.
1: Nou ja, inderdaad. Mijn agenda stond vol en toen alles wordt gecanceld. Dus ja, los van dat mijn optredens niet doorgingen, dat is natuurlijk eigenlijk het grootste punt al. Maar financieel zat ik er ook een beetje denk van, shit, hoe ga ik dit nou oplossen? Want dat was mijn inkomen uiteindelijk ook. Want dat was gewoon mijn werk ook. En toen dacht ik, oké, hoe ga ik het van twee kanten dan toch opvullen door en ja, contact met mijn publiek te houden en te zorgen dat ik echt wel een beetje iets met en voor hun kan doen. Maar daarnaast ook een beetje kan blijven bijverdienen, want uiteindelijk geld moet ook binnenkomen.
0: Ja.
1: Nou, ik zou niet zeggen dat ik daar mijn ondernemerschap in heb gegooid. Het was echt een fluitje voor liedje. Maar ik vond het gewoon hartstikke leuk. Dus ik heb zoveel liedjes geschreven.
0: Ja, liedjes maken op maat.
1: Ja, liedjes op maat gemaakt voor mensen. Of echt van bruiloften tot wat zieligere dingen. Tot een liedje op maat voor iemand die ze heel graag gewoon even iets wilde uiten. Bedanken voor iets. Dus heel veel liedjes op maat gemaakt in die periode.
0: Ja. En ik gaf je ook een opdracht.
1: Jij gaf me ook een opdracht. Toen dacht ik, wat een kwantie.
0: Ja, de kwantie, ja. Ik zei van, schrijf een liedje over het programma The Basement.
1: Ja.
0: En je had gezegd, dat was de moeilijkste opdracht die je van iedereen had gekregen.
1: Ja, ja. Nou ja, het is... omdat het gaat natuurlijk over jou, enigszins. Ik ken jou. En normaal gesproken kan ik gewoon heel... Als ik van iemand een omschrijving krijg van, dit is hoe die persoon is... Schrijf je een liedje over, dan heb ik gewoon de informatie soort op bit staan. En nu moest ik dat voor mezelf natuurlijk nog even gaan bedenken. Wat voor man ben jij?
0: Ja.
1: Waar staat dit programma voor? Hoe zien andere mensen dit programma? Want ik kan natuurlijk wel volledig vanuit mijn eigen perspectief praten. Maar uiteindelijk kwam ik er ook achter dat het een paar mensen die ik erover gesproken had, die het wel een beetje hetzelfde zagen.
0: Ah, leuk. Dus, goed om te horen.
1: Ja, het is gewoon heel mooi dat ik dat op papier heb mogen zetten.
0: Ja. Nou ja, je was toen die keer dat je hier te gast was, dat was dan op 21 november 2020. Ik weet het. Toen heb jij voor het eerst dat nummer toen gespeeld. En ik weet dat ik daarna een duidelijke fisherman's friend momentje had. Ik kon even niet praten. Ik was echt zwaar ontroerd gewoon. Omdat ik had jou helemaal geen... Ja, ik had alleen maar gezegd van joh... Hey, zoals jij kijkt naar de Basement, maak daar een liedje van. En jij omschreef het. En dat is dan heel fijn om dat dan te horen. Ik wil toch even vragen of je dat nummer... Kickstart, zo heet dat nummer, aan het publiek nog één keer wilt laten horen.
1: Ja, met liefde.

0: Dankjewel, Roos. Dankjewel.
1: Sterk spul, hè?
0: Ja, mooi. Nee, mooi, mooi. Ja, goed, oké. Okay. Mensen, Rosemaren. We gaan verder. We gaan straks even met een paar mensen, we gaan we bellen. Maar het leuke is, af en toe heb je ook wel eens interviews, Karin. Dit is wel een heel leuk fragment, is het? Ik had ooit eens een keer te gast Minx Pretty Heroes.
2: Ja.
0: Dat was toen het project van Ai Ming Oi, zo heette ze echt. Maar die was niet zo blij met Radio 3FM. En zeker met Rob Stenders.
2: Oh.
0: En toen gaf ze haar mening. En dat is, ja, die wil ik toch eventjes met jullie bellen.
3: Ja, jullie zijn ook nog eens een keer bij... Ja, bij Rob Stenders zijn jullie geweest.
1: Oh ja.
3: Maar dat was niet zo'n succes.
1: Nee, wat een eikels dat.
3: Ja, je hebt het niet zo met die 3FM.
1: Nee, ik ben echt zwaar sceptisch over 3FM. Want ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat zij daar helemaal niet diep ingaat op de muziek. En zeker bij Rob Stenders.
3: Ja.
1: Dan, ik weet niet. Ja, je weet vast hoe dat zit. Dan heb je Rob Stenders en daar zitten dan vier sidekicks omheen. Die allemaal heel hard zijn ballen aan het likken zijn. Want zij willen ook allemaal DJ worden, eigenlijk. Dat is echt het gevoel er is. En dan kom je naar binnen en heeft niemand je muziek gecheckt. Niemand stelt zich voor.
3: Ja.
1: En je komt daar binnen en dan krijg je de raarste opdrachten. En dan is iedereen maar een chagrijnige bek naar je te kijken.
3: Oké.
1: Het is gewoon allemaal zo negatief. Want ik snap het format van het programma. Je moet kutopdrachten doen om... Sorry, je zit echt te schelden. Ja.

0: Ja, Ai Ming Oei, oftewel Ming Spirit Heroes 25 to Life. En ja, dit project dat kwam uit Rotterdam. En over Rotterdam gesproken, een hele goede middag, Lori.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, een hele goede middag, Ingmar.
2: Goedemiddag, René.
0: Ja, sorry, Ingmar. De dames gaan voor. Lori, het is onwijs goed om je stem weer te horen.
1: Oh, echt?
0: Ja, ja, want ik denk dat het heel lang is geleden dat wij elkaar gesproken hebben.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, ja, dat is, ja, dat klopt in ieder geval. Goed, hey, laten we goed beginnen. Want ik had Bing altijd toen uitgenodigd. En ze was toen te gast. En op een gegeven moment kreeg ik heel veel aanmeldingen vanuit Rotterdam. Waaronder ook een band die noemde zichzelf Alexander McKenzie en Jan de Peet. En dat zijn jullie, hè?
1: Ja, of tenminste, dat waren wij.
0: Ja, dat wij. Ja, oké, okay, goed in ieder geval, ja. Hé, maar goed. Hé, maar Lori, jij zangeres. Jullie zijn best wel lange tijd jullie toffe dingen gedaan. En opeens, het stopte net. En jij bent toen echt iets totaal iets anders gaan doen. En dat was gebarentaalopleiding.
1: Ja, dat klopt. Ik ben helemaal gestopt met zangeres zijn. En ik heb de opleiding tot tolk Nederlands gebarentaal gedaan. En nu werk ik fulltime als tolk.
0: Oké. Okay. En we hebben je nog niet gezien tijdens de coronaperiode. Daar hadden we onze Irma Sluis voor. Maar is dat iets waar je dan misschien eventueel voor gevraagd zou kunnen worden?
1: Nou, mijn geweldige collega Irma heeft echt meer dan 20 jaar ervaring.
0: Oh, oké. Okay.
1: En zover ben ik nog niet.
0: Nee.
1: Dus vraag me dit weer over 20 jaar.
0: Oké. Ja, hij staat genoteerd in ieder geval. Hey, en wij spreken elkaar de afgelopen tijd best wel af en toe is. En dat had voornamelijk ook te maken met je andere band Catskills.
2: Ja, inderdaad. Ja, daar hebben we natuurlijk de afgelopen tijd een paar nieuwe singles maar uitgebracht. En toen dacht ik, ja, dan benader ik je natuurlijk eventjes dat die nieuwe liedjes er zijn.
0: Ja.
2: En zodoende eigenlijk.
0: Ja, ja, en ze doen het goed bij het Wit 80, want nu zijn twee keer de Kust en Duitrecht zijn jullie geweest.
2: Precies, daar waren wij natuurlijk heel erg blij mee.
0: Ja, precies. Hey, maar even terug naar het begin. Alexander McKenzie en de Peet, hoe is die band eigenlijk toen ontstaan?
2: Ja, nou Lori, mag jij even vertellen?
1: Dat was, het begon eigenlijk op het conservatorium op Codarts in Rotterdam. Daar studeerden wij allebei. Tenminste, Ingmar was al afgestudeerd. Maar ik wilde nog afstuderen met een album eigenlijk. En dus ik zocht bandleden, ik zocht mensen om muziek mee te maken. En iemand, ik weet niet meer wie, maar iemand op school zei, je moet Ingmar hebben. Hij is een geweldige gitarist, geweldige oren, super muzikaal. Die moet je gewoon hebben voor deze muziek. En zo is dat een beetje begonnen. En Evert, die, ik weet niet, jij hebt hem wel gezien, toch?
0: Ja. Dat zijn jullie percussionist.
1: Ja, dus hij was er ook bij vanaf het begin. Dus dat was altijd de kern geweest van Alexander McKenzie en Jan der Peet. En we zijn met z'n drieën altijd aan de basis gebleven van de band en van songwriting. En daaromheen hadden we vaak optredens met verschillende drummers en bassisten.
0: Oké. Want jullie hebben daarna best wel toffe dingen gedaan. Jullie hebben een aantal albums uitgebracht. 2008 jullie debuutalbum, Ribcage vs. Unguided Missile. En later in 2012 Ambivalence. 2009 hebben jullie meegedaan met de popronde. En ik zie in 2010, toen waren jullie voor het eerst de gast bij ons, bij The Basement.
1: Ja, volgens mij was dat met onze EP, onze tweede release. Kan dat kloppen?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ik had even gekeken naar welke albums jullie ook weer uit hadden. Maar want ik kreeg toen echt een bericht van jullie. Volgens mij was het nog in de tijd van MySpace, volgens mij.
1: Oh my god.
0: ik kreeg toen een melding. En meestal dan wil ik eerst de band of de muzikant wil ik live zien. Maar ik had wat dingen van jullie bekeken. Ik denk, dit kan niet fout gaan. Dus ik weet jullie nog de eerste keer dat jullie te gast waren bij ons?
1: Ja, wij wat hebben we gespeeld, Ingmar? Weet je dat nog?
2: Volgens mij hebben wij, ik denk dat wij toen, dat zal dan Dry Cold geweest zijn, gespeeld. En Weet jij nog een?
0: Ik weet wel, Sea Hunters, die hebben je toen gespeeld, dat weet ik eigenlijk niet zeker. En nog een aantal nummers. Want jullie kwamen toen nog een keer terug, want ja, ik was zo onder indruk van jullie. En toen bestond het programma 5 jaar, en toen dacht ik van, ja, ik moet ze nog een keer uitnodigen. Jullie waren toen ook bij het 5-jarig jubileum van The Basement. Toen gebeurde er echt iets waar ik nog steeds... Ja, weet je, dat gebeurt vaak dat ik nog wel heel erg onder de indruk ben van een muzikant. Maar toen had ik echt duidelijk gewoon een moment dat ik gewoon merkte dat ik heel erg emotioneel werd. En dat was eigenlijk met het nummer van jullie Alchemy.
1: Oh, wat leuk.
0: Ik had zoiets van, ja, als ik dan de laatste uitzending heb en ik moet even terugblikken, dan was dat wel een heel prachtig mooi moment. Het was wel totaal anders, want het was toen een heel koude avond. Vandaag is het weer bloedheet, maar kunnen jullie dat nog herinneren, dat 5-jarig jubileum? Of?
1: Ja, zeker.
0: Dat was eigenlijk
1: een bijzondere avond ook voor ons, omdat we hadden een break genomen als band. En wij hadden besloten om weer aan de slag te gaan, zeg maar, na een break. En dat was een beetje het eerste wat we hebben gedaan aan optredens, nadat we weer aan de slag gingen. Mm. Dus dat was voor ons ook een beetje soort van spannend en bijzonder op die manier.
0: Ja. Dus nou ja, ik voel me helemaal vereerd dat ik dan degene was die de boel een beetje... wat ik wel mooi vind dat nummer, want Laurie, jij mag uitzeggen, vertellen. Waar gaat het nummer eigenlijk over, Alchemy?
1: Dat nummer gaat over het proces van liedjes schrijven eigenlijk. En wat dat voor mij betekende, en dat was eigenlijk een vorm van alchemie voor mij, dat je zware gevoelens, als in lood, verandert in iets moois, een liedje of metaforisch goud. Dus dat proces van alchemie stond heel erg symbool voor mij, voor dat proces van moeilijke gevoelens omtoveren in iets moois. En dat was de magie van muziek schrijven voor mij.
0: Ja. Nou, weet je wat het bijzonder is? Want op dat moment, want jij legde het toen uit. En het kwartje viel bij mij op dat moment niet. En later, toen ik het terug beluisterde, toen dacht ik van, ja, daar staat dus ook iets voor als The Basement, weet je. Want ja, je begint aan iets. En dat verandert uiteindelijk in iets wat gewoon 20 jaar heeft bestaan. Dus ik vond het ook een hele mooie metafoor richting datgene wat wij hier aan het doen zijn geweest.
1: Oh, wat tof.
0: Ja, de nummer kan natuurlijk meerdere betekenissen hebben, maar dat is in ieder geval. Dus, ik wil natuurlijk dat stukje wat jullie gespeeld hebben, dat wil ik laten horen. Maar de vraag der vragen die ik toch wil stellen, zit er nog een herstart in voor Alexander McKenzie en Ian de Peet?
2: Nou, wie weet. Zeg okay. Nooit.
0: Ja.
2: We hebben toevallig net spraken we elkaar eventjes zo, ook voorafgaand aan dit gesprek met jou.
0: Ja.
2: We dachten, nou, laten we in ieder geval in augustus gewoon weer eens even afspreken met z'n drieën.
0: Okay.
2: En dan weet je nooit wat er gebeurt. En dan ben jij zeker een van de eerste die dat gaat horen natuurlijk.
0: Ja,
2: mocht daar muziek uitgaan.
0: Ja, het maakt niet uit waar jullie spelen. Ik zorg gewoon dat ik erbij ben. Laurie, ontzettend bedankt dat jullie even tijd wilden maken. En we gaan even terug naar dat moment van bijna 15 jaar geleden. Dit is Alchemy, maar dan jullie bijdrage voor The Basement. Hey,
2: yes.
0: Doei.
1: Doei.
2: Ja, bedankt. Doei.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, ze kwamen uit Heerdegewaard en oh, wat waren ze populair in die periode. De Electric Jets, Who Owns the Fire, ook ooit is hier te gast geweest natuurlijk hier in de basement. En het bijzondere is, ze hebben beide nummers hebben ze een videoclip toegeschoten. Dat hebben ze toen ook gedaan in het jongerencentercomplex. Want ja, waar doe je het anders, weet je, als een rock'n'roll bandje. Maar het leuke is, er is ook nog een figurant in die videoclip. En dat is Johannes de Boom, of we weten bekend als Hans Boomsma. En ja, daar kan ik over die man praten, want ja, weet je, je hebt natuurlijk heel veel gasten gehad door de jaren heen die je gewoon heel erg dierbaar zijn, maar er is eentje die gewoon echt met kop en schouder bovenuit steekt en dat is natuurlijk Hans Boomsma. En daar kan ik over praten, maar dan moet je gewoon eigenlijk mensen uitnodigen die gewoon daar veel meer over kunnen vertellen. En goedemiddag, Annemiek.
1: Hey, hallo.
0: En Theo.
2: Hi, René.
0: Hey, ja. Ja, ik heb jullie uitgenodigd. Sowieso, weet je, ja, de show is vaak gedraaid. Maar ja, ik heb jullie uitgenodigd omdat ik, ja, ik wil terugblikken naar, naar 20 jaar The Basement. En ja, dat zijn natuurlijk gasten geweest die je gewoon echt fantastisch vond. En ja, Hans was daar absoluut, was daar eentje van. Ja, Annemiek, 14 september 2022. Ja. Is jouw man overleden? Hans Boomsma, a.k.a. Johannes de Boom. En de vraag die ik nu stel aan je is gewoon, hoe is het met je?
1: Nou, ruim 3,5 jaar verder.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel een verschil.
0: Ja.
1: Maar het is toch elke dag wel een gemis. En tegelijkertijd herinneringen met dingen. Nu zit ik weer hier. En zo gebeuren er toch wel weer dingen. Ik denk, oh ja, dat was toen en dat was toen. En dan belde je nog met dan dingen door elkaar halen. Wanneer was nou wat?
0: Ja, precies. Ja, want je hebt wel van de week al met elkaar nog gesproken.
1: Ja.
0: En jij zei, ja, je moet even mijn geheugen opfrissen. Nee, ja. Want ja, er is zoveel te vertellen.
1: Haal dan dingen door elkaar. Ja. Het is ook heel mooi om op herinneringen terug te komen.
0: Ja.
1: En het enthousiasme wat jullie dan hadden.
0: Ja.
1: Dus dat is heel leuk om dat weer te kunnen delen. Om hier te zijn.
0: Ja. Maar Annemiek, wanneer kwam Hans eigenlijk bij jou in je leven? Weet je nog?
1: 85.
0: 1985. Ja. En weet je nog waar dat was?
1: Nee.
0: Oh.
1: Oerol, Ter Schelling.
0: Oh, oké. Okay, yeah, okay, yeah,
1: okay. Oerol, Ter Schelling.
0: Ja.
1: Vroeg de stoep. Ja. En hij zei de legendarische zin, je zit op mijn kruk.
0: En dat was volgens mij een leeg café. Nee, was
1: ik zat er alleen. Toen zei ik, nou dan schuif ik toch opzij. En daarna zijn we nooit daar. Uitgepraat.
0: Nee, oh heerlijk, ja. Hey, en Theo, wanneer leerde jij Hans kennen?
2: 1995.
0: Ja.
2: Ja, Kok en ik wilden een bandje beginnen.
0: Ja.
2: En dat was de instrumentale muziek in instantie. En toen zei Kok, misschien toch wel leuk om een keer een zanger erbij te hebben. Hey, ja, maar wie dan, weet je wel? Nou, Kok zei, ik ken wel iemand. Een hele goede performer. Geen idee of hij kan zingen. Het kwam Johannes binnenlopen.
0: De
2: eerste keer dat ik hem bij mij in de studio kwam, moest ik hem uitleggen wat een microfoon en een bandrecorder was.
0: Ja.
2: En hij had geen idee.
0: Er ging de hele wereld voor hem over.
2: Ja.
0: Ja. Geweldig gewoon. Ja, want jullie hebben met de Chevys echt heel veel toffe dingen gedaan. Jullie hebben meerdere albums erbij uitgebracht. Je hebt allerlei podiums en festivals gestaan. Jullie hebben ook regelmatig het nieuws behaald.
2: Ja, ook nog, ja.
0: Ik weet nog wel toen wat was het nou? Jullie cd, Boom Boom Shaved Room. Die was bij...
2: De Bijenkorf werd die geboycott. Ja. Ja.
0: Vanwege de hoes, mensen. Ja, dat was toen. Stond het niet in de Telegraaf of zo, was dat toen?
2: Ja, diverse kranten heeft er gestaan, ja.
0: Ja, geweldig, joh, ja. Hey, maar goed, blijf wel eventjes bij Theo. Want, ja, goed, kijk, de Shavers, kijk.

0: hebben het over Hans. Maar goed, ja, voor jou is het eigenlijk... Ja, je bent the last man standing.
1: I'm the last man standing.
0: Want ja, je hebt ook in 2011, 22 oktober... heb je afscheid genomen van je broer Kok.
1: Ja.
0: Dus ja, hoe is het nou om ja, weet je, het is natuurlijk... ja, je bent nog de enige, weet je. Je hebt zo'n prachtige tijd samen gehad met jullie drieën.
1: Die tijd was zo bijzonder. En ja, ik mis in die zin Kok iedere dag nog. Zeker het muzikaal vlak.
0: Ja.
1: Ja, wij konden echt iedere dag 2-3 uur aan de telefoon zitten. Zitten kletsen over 1 akkoord.
0: Ja.
1: Echt bizar
0: is
1: dat.
0: Ja, en dat op dat moment
1: of
0: is dat
1: nou
0: heel belangrijk.
1: Iets vroeger getimed moest worden of iets later. En dan heb ik het niet over een maat of een tel, maar echt gewoon net iets voor de tel of er is net iets na. En ja. zo vergingen we.
0: Fantastisch, ja.
1: Ja.
0: Dus je mist de gesprekken met hem.
1: Dat mis ik, ja.
0: Ja,
1: de diepgang.
0: Ja.
1: Ja, hoewel ik dat nu met mijn zoon gelukkig ook heb. Maar...
0: Ja, nee, goed, oké. Okay, ja. Maar je bent ook opgegroeid met je broer.
1: Ja, absoluut.
0: En dat is natuurlijk wat, ja, toch, het lijkt me toch iets anders dan met je zoon. Terwijl je ook wel eens goede band met hem hebt.
1: Zeker.
0: Maar ja, dat snap ik wel in ieder geval. Ja, ik zei al, Hans is heel vaak langs geweest. Of we hebben hem via de telefoon hebben we hem toen gesproken. Een aflevering die mij bijstaat is toen na het overlijden van David Bowie. Ik dacht bij mezelf, ja, dat is zo'n grootheid. Daar moet ik gewoon 2 uur moeilijk aan besteden.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik ook gedaan. En ik heb toen ook een aantal mensen gevraagd van jou. Ja, of we even iets willen vertellen. Wat is David Bowie voor jou? En ik heb natuurlijk Hans dat ook toen gevraagd. En toen... ja, dat was dit zijn antwoord.
2: Hey, je had gekozen voor Rock'n'Roll Suicide.
3: Ja.
2: Staat ook op het album Sticky Starters en de Spiders van Mars. Heel kort, Hans, waarom speciaal dat nummer?
3: Nou, er komt onder andere een regel in voor dat je niet alleen bent. You are not alone, zingt hij op een gegeven moment.
2: Ja.
3: En heel veel mensen, in bepaalde situaties... kan het wel eens gebeuren dat je in je leven zo ongelooflijk alleen en verlaten kan voelen. Maar dan moet je realiseren dat er een man is geweest die op een gegeven moment uit het diepste van zijn binnen You Are Not Alone zingt. En in Groningen, tijdens die videowals, daar zat ik samen met Annemiek hand in hand en we waren ongelooflijk ontroerd.
0: Hoe is het nou om dat ze terug te horen?
4: Ja, geweldig. Dat
1: was een
4: tentoonstelling,
0: hè? Ja.
4: Tentoonstelling
0: in
4: Groningen.
0: Ja, ja.
4: David Bowie. Wat was dat?
0: Samen met jou. Dus.
4: In december. En een paar weken later was hij overleden.
0: Ja, bizar, hè? Ja,
4: we waren er net geweest.
0: Ja, ik was ook bij die tentoonstelling. Ik ben blij dat ik hem gezien heb voordat hij is overleden. Want goed, oké, okay, staat hij ervan.
4: Heel intens was dat zo.
0: Theo, op een gegeven moment... de Shavers, jullie hebben toch de boel toen weer eens een keer opgepakt.
1: Ja.
0: En jouw zoon, Ech, die nam die gitaar op.
1: Klopt, ja.
0: En dat heeft geleid dat jullie eindelijk een wens... Was het van jullie om ooit een keer te knallen in Paradiso?
1: Ja, dat is gelukt toen.
0: Ja, hoe was dat toen?
1: Dat was zo bijzonder. We zouden weer bij elkaar komen. En Ech had het stokje toen overgenomen, was 15. En... dus ik belde het management op van, ja, we willen het toch wel weer proberen. Oké, okay, dan gaan we Paradiso doen.
0: Ja.
1: En binnen een paar dagen was dat geregeld.
0: Ja. Ja, ik was erbij. En ja, wat ik mooi vond was, want jullie hadden bedacht, weet je, hij komt van achter, komt hij de zaal in. Hè? En je hoorde hem bulderen, weet je, als hij met zijn lach. En je zag mensen echt zoeken, weet je, waar komt het geluid
1: vandaan? Waar komt hij vandaan, ja.
0: En dan op een gegeven moment met zo'n lift, weet je, kwam hij omhoog.
1: Vanuit
0: en,
1: het publiek, ja.
0: Ja, en toen kwam er een gejuich en dat was echt zo van, nou, onze Messias is gewoon weer terug.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, dat zo'n gevoel had ik gewoon, dus het was wel prachtig. Was
1: de wederopstanding.
0: Ja, precies, ja. Hey, en ook wel een heel mooi moment vond ik eigenlijk, dat is je zoon echt.
4: Ja.
0: Want ik zag hem op gitaar spelen en ik moest, ja, het was gewoon eigenlijk de jongere versie van Kok.
1: Tot, ja.
0: Gewoon qua spel, qua mimiek, qua bewegen. Het was bijna gewoon of je door een tijdmachine heen ging.
1: Het was heel bizar, ja.
0: Ja.
1: Hij begon op zijn 5e echt al de drumpartijen van zijn vader uit zijn hoofd te leren.
0: Ja.
1: Dat heeft zijn 12e volgehouden. En daarna is hij zich 4 jaar gaan concentreren op alle gitaarpartijen van Kok. Dus hij kent het complete Shavers repertoire. Instrumentaal.
0: Ja.
1: Van voor tot achter.
4: Ja. Dan was het een complete Shaver voorstelling. Alsof opstelling. Dat Kok er niet was. Kok was er wel.
0: Ja.
4: En gestond. Dat was een hele bizarre.
0: Ja, was een heel mooi moment, ja. Hey, ja, Annemiek. Ja, goed. Na de lange strijd met reuma was dan uiteindelijk overleed hij. Ja, 24 september, toen heb ik gezegd van nou, deze man die verdient minimaal 2 uur om eventjes even in het zonnetje worden gezet. We hebben onder andere hadden we jou ook aan de lijn enzovoort. Ja, weet je, hoe is het nou om dan verder te gaan, weet je? Want ja, jullie waren gewoon zulke dikke maatjes gewoon.
4: Nou, dat is moeilijk.
0: Ja. Ja, je had een roertje weer, hè? Ja, mag hoor. Het is geen probleem.
4: Het is gewoon een gemis van een creatief, enthousiast iemand. En ja, als je een klik met iemand hebt, dan kun je natuurlijk ook zeggen, wat geluk heb ik gehad. Dat
0: ja.
4: Heb
0: ik ook gehad. Ja, ik vond het een hele mooie zin tijdens de uitvaart, want ik was echt vereerd dat ik daarbij mocht zijn. En ja, weet je, het was gewoon, hoe omschrijf je Hans? Ja, Hans houdt van mensen.
4: Ja.
0: En mensen houden van Hans. En dat is...
1: Ja.
0: Beter kan je die man niet opschrijven. Dus ja, het is gewoon prachtig gewoon. Ja, jullie hadden toen nog... één keer nog wilden jullie knallen. Als eerbetoon aan Hans en aan je broer Kok. Ja. Dat hebben jullie toen gedaan in de Victory Alkmaar. Ja, hoe bijzonder was dat toen?
1: Ja, we wilden toen nog een keer spelen toen met Johannes. En ja, dat kwam er heel plotseling niet meer van. Een paar weken daarvoor was ik nog bij Hans en Annemiek. En toen zei hij, ja, Hans, ja, we kunnen toch eigenlijk wel. Dat was Hernier nog wel. Ja. Van, ik wil wel spelen, zei hij, maar misschien iets rustiger aan. Iets van 2-3 keer in de maand. Iets van, wat? Ja. 2-3 keer in het jaar, dat komt eerder, gek.
0: Ja, precies, ja.
4: Hij ging
0: ja.
4: gewoon aan, hè. Je stelde ja. die vragen. Het was ja. gewoon een soort energie en van, ja. ga ik doen?
0: Ja, och, ja. Ja. Maar dat zei ook van, hij zei zelden nee. Hij was gelijk enthousiast.
4: Weet je?
0: Ja, dus...
4: Dan nog wel mooi, dat vind ik eigenlijk zoals het ook begon met de Shavers. Want we hebben het erover, waar zit de microfoon, hoe moet het, kan wel doen. Maar het was zo'n, ik noem het ook non-nonsense, gewoon zin hebben, spelen,
1: ja. Ja.
4: gaan... De eenvoud, de basis. Gewoon,
1: ja, en daarmee bijzonder professioneel geworden.
0: Ja. Hey, ik wil straks wel een plaat draaien van de Shavers. Maar vertel nog even aan alle mensen die nu aan het luisteren is. Waar willen jullie dat Hans aan herinnerd wordt?
1: Hoe, aan zijn echtheid.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, Annemiek?
4: Ja, vol gas vooruit.
0: Ja, geniet van het leven.
4: Ja, geniet van het leven. Ja, levensgenieten.
0: Ja, absoluut. Ja. Hey, ik wil draaien 7 sloten tegelijk. Een nummer wat hij geschreven heeft voor jou. Dat, ja, weet je, wat hij ook deed, op welke avontuur hij ook ging. Hij kwam altijd terug bij jou. Ik zat te denken van ja, welke plaat kan ik draaien, maar ik kon alleen maar aan deze plaat denken. Dus Annemiek, Theo, ontzettend bedankt.
4: Knallende gitaar en drum, hè,
0: Ja.
1: Dankjewel, René.

0: Ja, wat mooi dat ze hier waren. Annemiek Boomsma en natuurlijk Theo de Jong. Want ja, ik zelf zei, ik heb veel gasten heb ik hier mogen ontvangen. Maar Hans Boomsma, die blijft echt in mijn hart zitten gewoon. Ja, wij hebben mooie herinneringen eraan, Karin.
1: Jazeker.
0: Ja, zeker.
1: Ik denk iedereen die man wel eens heeft ontmoet.
0: Ja, dat blijft je staan in ieder geval. Ja. Hey, live muziek mensen. Hij zit er helemaal klaar voor. Lanik.
2: Hallo.
0: Hey. Hey, Lanik, heb jij ooit wel eens de Shavers gezien optreden?
2: Nee.
0: Oeh.
2: Dat is echt zonde.
0: Ja, dat is wel eens jammer. Ja, goed, oké, het kan niet meer, maar...
2: Nee.
0: Dus, hey, Lanik, we gaan straks even willen met elkaar babbelen. Maar je gaat eerst even een nummer spelen.
2: Ja, welke wil je? Want je hebt er eentje aangevraagd.
0: Ja, nee, begin daar maar mee.
2: Ja?
0: Ja, is goed, ja.
2: Ga ik even klaarmaken.
0: Oké, ja.
2: Misschien dat jij kan inluiden waarom je hem wil hebben.
0: Ja, nou ja, ik weet wel, dit nummer, dat is al heel lang, is dat al bij je. En ik zie het nog steeds voor me, weet je, in een volle zaal. En dat mensen beginnen van... Het is een nummer, het zingt zichzelf vanzelf mee. En je gaat mee in het liedje, je gaat mee in het verhaal van jou. En dat vind ik mooi. Het is een verhalend liedje. En je brengt het op zo'n geweldige manier. Ik vind het een van de... als ik een lijst zou moeten maken van de mooiste liedjes die in de regio zijn gemaakt zijn... dan staat deze absoluut in de top 10.
2: Serieus?
0: Ja, serieus. Ja,
2: dat is vet.
0: Ja, dat is echt... Ja, dus,
2: oh, wauw. Dankjewel. Ja.
0: Hey, je gaat hem bespelen.
2: Ja.
0: Ja, laat me horen.
2: Verder heb je de druk niet zo hoog gelegd, hè?

my love.

0: heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Hey, Lanieke Reedijk. Want dat is je echte naam, is dat. Net zoals met Rose Barron. De eerste keer dat ik jou zag optreden was met de Heergewaardse Singer-Songwriter Contest. In de finale was het.
1: Ja.
0: Toen nog alleen. En jij was toen ook wat meer geëngageerder in je teksten toen.
1: Ja.
0: Ja, je was nogal boos in die nummers.
1: Ik was een hele boze puber op dat moment.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar dus ja, dus, het wel flink wat veranderd.
1: Ja.
0: Ja. Hey, 24 juni van 2016, toen was je hier.
1: Ja.
0: Toen nog solo.
1: Ja.
0: Kan je dat nog herinneren, op het rijden?
1: Ik kan het me nog heel erg herinneren. Want volgens mij was het net zulke weer als dat het nu zo'n beetje is geweest.
0: Oké.
1: Okay. Blaf heet en blaf benauwd.
0: Ja.
1: En dat was het, net zoals nu, heerlijk zweten.
0: Jezus.
1: Volgens mij hoor.
0: Ja, ja, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel...
1: Dat was er nog wel in de studio die je nog weer hiervoor, daarvoor hebt gehad.
0: Ja, in dat schoolgebouwtje was dat. Ja.
1: Fantastisch.
0: Ja, was toen bij Complete FM was dat toen.
1: Ja.
0: Hey, maar je hebt toen, daarna heb je best wel wat toffe dingen gedaan. Want je hebt onder andere gestaan in de finale van Mooie Noten. Dat is een hele prestigieuze competitie. Dan sta je daar gewoon te shinen in het Vondelpark.
1: Ja.
0: Je hebt toen, toen kwam er op een gegeven moment, dacht je van, nou ja, weet je, leuk solo. Maar ja, ik wil ook even spelen met een band.
1: Precies.
0: En dat ging ook niet onverdienstelijk, want jullie hadden de finale behaald van de Amsterdamse Popprijs.
1: Ja.
0: Ja, dat staat me op de optreden staat me nog bij, want dat was echt gaaf hoor.
1: Ja,
0: he?
1: Daar was jij bij. Ik vond dat zo leuk dat je daarbij bent.
0: Ja, natuurlijk. Ja, joh, ik ben een muziekliefhebber.
1: Ja.
0: En als een band me heel erg naar het hart staat en die staat dan in de finale van zo'n mooie competitie als de Amsterdamse Popprijs,
1: ja,
0: dan moet ik daarbij wezen. Dus,
1: het werd heel erg gewaardeerd. En eigenlijk zoals je er altijd bij bent op het moment dat wij belangrijke dingen hebben, dan ben jij er altijd bij en dat waarderen we zeer.
0: Ja, ik hoop leuk
1: niet
0: om te
1: dat
0: horen.
1: Na dit dat ophoudt.
0: Ja. Ja.
1: Het is echt heel leuk om er altijd bij te hebben, man.
0: Ja, nou ja, goed, het zit gewoon in mijn DNA. Dus zolang ik nog mezelf kan bewegen, zal ik dit blijven volgen. Dus daar verandert niks aan. Alleen, ja, ik heb daar geen radioprogramma waar ik dat dan neer kan zetten in ieder geval. Hey, je hebt ook nog een aantal EP's heb je uitgebracht.
1: Ja.
0: Maar hoe staat de boel er nu voor?
1: De boel staat er nu voor dat wij de afgelopen... we hebben een keer een Excel-show gedaan in de Melkweg. En dat wil zeggen dat wij met blazers en backingzangeressen er nog extra bij hebben gespeeld.
0: Ja.
1: Daar was je ook bij trouwens.
0: Ja. Ja.
1: En daar hebben we live opnames van gemaakt. Die komen nu deze zomer zo'n beetje uit. En waarom gaan we dat doen? We willen een beetje dat hoofdstuk willen we afsluiten. En we gaan ook gelijk weer een nieuwe beginnen.
0: Oké. Okay.
1: En dat betekent dat op 9 september onze eerste single uitkomt.
0: Oké. Okay.
1: En zo lopende het jaar komt er dan een allereerste album. Hoe lang zijn we nou bezig? Een jaar of 8, 10?
0: Ja, dat is wel lange voorgeschiedenis.
1: Dus komt dan het album uit. En
0: okay.
1: Daar kijken we heel erg naar uit.
0: Helaas, ik kan daar geen aandacht aan besteden, maar... Ga ik het in de gaten houden. Dus, hey, nog één ding wat ik wil weten. Want ik weet, er is bij jullie een enorme ambitie...
1: Ja.
0: Om ooit eens een keer in Carré Amsterdam te spelen.
1: Ja.
0: Die is er nog steeds?
1: Ja, die is onveranderd.
0: Ja. Nee. Maar gaat het ooit gebeuren?
1: Nou ja, kijk, ik zit... Natuurlijk gaat het gebeuren. Hallo, anders heb je geen ambitie.
0: Nee, dat is waar.
1: Het mooie is... ik heb altijd me een beetje vastgepind op Carré. En dat echt moest gebeuren. Maar ik merkte ook dat naarmate ik daar, omdat ik daar in de buurt woon, ging ik daar wel eens tegenover zitten op een bankje. En ik merk dat die ambitie er nog steeds is. Maar het allermooiste, en er is er nog een deel bijgekomen. Het allermooiste is op het moment dat de zaal vol zit met mensen die we kennen. En dat de muziek iets voor ze betekend heeft.
0: Ja, ja, ja, dus, precies, ja. Ja.
1: Het is hartstikke leuk en aardig, Carré. Dat is nog steeds het allervetste doel wat we hebben. Maar het is natuurlijk nog leuker als de zaal vol zit met mensen die jij echt kent. Waar jij zelf ook met die mensen een verbintenis voelt als artiest. Want dat is echt... Ik weet niet of mensen dit horen, maar af en toe horen je een paar storingen.
0: Ja, dat is, volgens mij is het onze airco die...
1: Oh, nou ja.
0: Maar goed. Maar maak je verhaal af?
1: Maar dat als je daar speelt, dat de mensen in de zaal iets met je muziek mee kunnen voelen. En net zoals dat jij net het compliment hebt gegeven... Dat dit het een van de allermooiste liedjes is die er is. Nogmaals, dankjewel.
0: Mm.
1: Dat betekent ook iets voor ons. En als we dat kunnen blijven betekenen voor mensen... En we hebben het zelf leuk op het podium. Ja, dat is toch het allermooiste wat er is. René.
0: Mooi, mooi, mooi. Hey, we gaan nog één nummer gaan we van jou genieten.
1: Ja.
0: Dus. Ja?
1: Ik wil wel even vragen, want er staat een radio aan in de ruimte hiernaast. Zou ja? Het ietsje zachter mogen, want ik hoor mezelf een beetje terug.
0: Oké. Okay. Ja?
1: Kan dat?
0: Ja. Karin gaat het ervoor regelen. Dus,
1: het volgende liedje...
0: Ik denk dat het nu een beetje... Zo.
1: Wil ik graag spelen, omdat het een beetje dezelfde betekenis heeft... als die ik nu hoop dat jij weer terug gaat vinden. Op een gegeven moment gaat een vriendschap voorbij. Iets waar je heel erg mee verbonden hebt gevoeld al die jaren. En het komt wel goed. En dat komt later. Het komt wel goed en dat komt later weer bij je terug. Hoop ik voor je. This feeling good, feeling fine.

0: Ah, oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dank je wel, man.
1: Hey, ja, super bedankt voor al die jaren mooie radio, René.
0: Dank je wel, dat doet me goed. Echt.
1: Applausje voor jou.
0: Oké, ja, ja. Hey, soms voor je wat... oh ja, als mensen jullie willen checken, je hebt een eigen website, ja, social website, media. Laniek, mensen.
1: Alles.
0: Check het zelf. Oké. Okay. Hey, wat ik wel grappig vind, want jij hebt al eens een keer op het festival Podium onder bomen gespeeld.
1: Ja.
0: En toen heb jij mij aan iemand geïntroduceerd.
1: Is dat zo?
0: Ja, Kai Koopman.
1: Ja.
0: Ja. En die was toen hier te gast, door jou.
1: Echt waar?
0: Ja, ja, want ik dacht van, hé, die gozer is wel heel erg goed gewoon.
1: Ja,
0: ik wist, de band ben ik weer even vergeten, want hij speelt nu in een punkband.
1: Hij speelt nu in Marathon.
0: Ja, Marathon, ja, dat is hem, ja. Maar ik wil even wat laten horen van de tijd dat hij nog als singer-songwriter actief was. Ja, prachtige mooie muziek heeft hij gemaakt. En dit is een van die nummers. En dat nummer heet December. Hé, hey, Lanik, ontzettend bedankt, man.
1: Dankjewel.

0: Ja, hij was hier ook de gast. Dat was ook in december was het niveau. Maar dit was Kai, K-Y. Maar zijn echte naam is Kai Koopman. En die heeft zulke prachtige mooie muziek gemaakt. En heel erg blij dat ik hem ooit uit heb genodigd. Aangeschoven. En dat is ook wel leuk. Want ja, ik zat ooit bij een andere zender. Compleet FM. En dat liep ten einde. Hiervoor voor mij in ieder geval. Ja, en dan wil je toch verder gaan. Want je programma is nog niet klaar voor mijn gevoel. Dus ik had zoiets van, ja, dan moet wat gebeuren. En dankzij Karin van Bodem. Die zei van, joh, je moet contact opnemen met RTV 80. En dat deed ik dus ook. En Bart, ik kwam dus in contact met jou.
1: Ja, dat is inmiddels alweer 6 jaar geleden zo'n beetje.
0: Nou ja, even langer in ieder geval. Want,
1: 7?
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Toen kwam je binnen, mag ik een show bij jou vinden? Een programma gaan doen bij je? En ik wil beentjes uitnodigen. Denk, nou, waar gaan we nou weer aan beginnen?
0: Ja,
1: uiteindelijk, je zit er nog. En prachtige show. Ja, Iedere keer weer lokale bands. En we zijn er heel trots op. Dat de Basement hier zo lang heeft mogen draaien.
0: Ja. Nou, ja, ik heb dat. We hebben donderdag zijn we eventjes wat spullen gaan halen voor vandaag.
1: Ja.
0: En ik heb tegen je gezegd, ja, ik heb vanaf het begin in een warm bad ben ik terechtgekomen gewoon.
1: Ja, nou,
0: dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Want weet je, als je dan. Ja, weet je, dit is gewoon iets waar ik mijn hele ziel en zaligheid in kwijt kan. En als dat ook nog zonder beperkingen gaat, weet je, nou ja, dat is helemaal fantastisch. Want ja, Ruud, jij bent voorzitter. En wat dacht jij van, leuk hoor, maar hoe gaan we dat in godsnaam doen met al die bandjes?
2: Nou, dat dacht ik niet. Ik dacht op zich dat helemaal niet zo verkeerd, want de Basement hoort gewoon in de Basement. En dat
1: is waar. Ja, klopt wel.
2: We zitten letterlijk onder de grond hier bij Hotel Zuiderduin met de radiostudio.
0: Ja.
2: En dat was voor jou een hele goede plek, denk ik, om daar te zijn.
0: Dus ja.
2: Ik was er eigenlijk vanaf het begin af aan was ik er een groot voorstander van. Maar dat heb je ook wel gemerkt, denk ik. Dat heb ik ook zo uitgesproken.
0: Ja.
2: Overigens ben ik al geen voorzitter meer, hoor. Dat is
0: Oké, maar je was toen voorzitter?
2: Toen was ik nog voorzitter.
0: Ja.
2: Ik ben de hoofdredacteur van de Omroep, maar geen voorzitter meer. Vanaf het begin af aan eigenlijk ben ik er een groot voorstander van geweest. Want ik vind namelijk dat je ook een publieke taak hebt om dat regionale talent wat er is, om dat ook regionaal zichtbaar te maken.
0: Mm.
2: Want ergens moet er een opstapje komen natuurlijk, of voor een eventuele doorbraak. En dat gebeurt heel vaak gewoon bij de lokale omroepen.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld, dat zijn de plekken waar je dan ingang kunt hebben.
0: Ja.
2: Nou, en dat heb jij waanzinnig goed gefaciliteerd. Dat heb je 20 jaar lang gedaan, 6 jaar bij ons.
0: Ja.
2: Ik zou het fijn vinden als het nog wat langer door zou gaan, maar dat is al eventjes...
0: Ja, nee, de koek is wat dat betreft met live optredens, dit is gewoon op, weet je. Ja,
2: misschien kunnen we je op een moment nog eens een keer gaan verleiden weer.
0: Misschien
2: maar dat
0: ik nog ooit eens weer iets terugkom, maar iets in andere vorm. Maar goed, oké, ça va.
2: Als ik kijk naar de opkomst vandaag weer, maar ook überhaupt naar de afgelopen 6 jaar, hoe jij alles hebt georganiseerd samen met niemand meer van elkaar.
0: Dat is
2: een hele belangrijke steunpilaar ook van het programma. Als ik kijk wie er allemaal zijn geweest en die hebben opgetreden, dan een petje af.
0: Ja.
2: Nee, Bremmers, je wordt meer dan serieus genomen met je programma.
0: Ja, nee, ik voel me echt een vereerd mens gewoon, want... we hadden Marnix aan hier te gast. Weet je, via hem ben ik echt de radio terechtgekomen. En dat was toen echt zo'n, ja, net zo'n ziek omroep, weet je. Dus alles werd via de intercom werd dan uitgezonden. Maar ik had gewoon op een gegeven moment de smaak te pakken en ik wilde meer. Maar hij dacht van, joh, hoe krijg je dat voor elkaar om al die mensen langs te komen? Maar ja, als je muzikant ook iets biedt, weet je. Je hebt een 2 uur programma en ze krijgen 1,5 uur daarvan. Zet je in het spotlicht.
1: Ja. Ja,
0: ze mogen 6 liedjes spelen, ze mogen favoriete muziek meenemen, we gaan ze interviewen, weet je. Ze weten gewoon echt, mensen krijgen echt gewoon te horen, hey, hoe klinken wij? Ja, dat is natuurlijk gewoon goud voor de muzikant gewoon. En dat is natuurlijk wel waar ik wel bewust van was. Van, ja, je moet ze echt gewoon wat bieden, weet je. Je moet je programma echt in hun belang neerzetten. Ja, dan komen ze wel. En dat blijkt ook gewoon.
1: Nou, het is je aardig gelukt.
0: Ja, het is niet verkeerd gegaan. Dus, maar ik wil even teruggaan naar het begin. Want RTV 80 is een druk, ja, is absoluut een begrip in deze regio. Maar hoe is dat eigenlijk ontstaan, eigenlijk, RTV 80?
1: Nou ja, daar zit de oprichter. Dus dat is heel makkelijk.
2: Ja, dat is gestart in 1980. Dat was toen toen was dat nog niet officieel natuurlijk. Toen was dat illegaal.
0: Ja.
2: En ik ben dat ooit samen met een vriend van mij had gelast. Zijn wij dat radiostation begonnen. En dat deden we toen nog onder de naam Radio Noordzee. Op een gegeven moment heeft dat een andere naam moeten krijgen toen, omdat het legaal begon te worden. Hij valt weg op mijn koptelefoon. Dus
0: ja, ik weet ook niet wat het is.
2: Omdat het een legale status moest krijgen. Nou, en daar ben ik al niet meer bij betrokken geweest. Ik ben heel lang niet in beeld geweest bij de omroep. Maar dat Bart wel heel erg lang. En Bart zit ook al heel lang in het bestuur. Ook,
1: ja, klopt. Ja, ik woon er zo'n beetje.
0: Ja.
1: om het zo maar te zeggen.
0: Ja, zo is het wel.
1: Maar goed, dat is ook een teken. Je zegt van een warm bad. Ik ben hier ook ooit hier gekomen. En ik kwam ook in een warm bad terecht hier bij deze omroep. En ja, weet je, je krijgt ook inderdaad een beetje de vrijheid. En op een gegeven moment dan bouw je wat op hier. En zo rol je erin natuurlijk.
0: Je bent ook je hoofdprogrammeur als het gaat om de radio gebeuren.
2: Bart is onze baas van de radio.
0: Ja, de baas. Ja,
1: het klinkt al zo. Als je het zo wil noemen.
0: Als je een probleem hebt, dan ga je naar Bart toe.
1: En dan proberen we weer zo gauw mogelijk op te lossen.
0: En ja, kijk, Ruud, jij hebt dan wel wat jij bedoelt. Ja, je hebt dan natuurlijk je zit in het bestuur gezeten en dat soort dingen. Maar je hebt ook je eigen programma en dat is dan de televisie.
2: Ja.
0: Ja.
2: Verschillende programma's maken.
0: Kunstkoppen.
2: Een kopstuk.
0: Ook.
1: Kunstkoppen. Wel een hele mooie naam.
0: Je
2: zou er een kunstkop van kunnen krijgen. Iedere week 40.000 kijkers. Dus dat is hartstikke goed. Ik bedoel, het wordt heel erg goed bekeken. We hebben daar nu meer dan 100 afleveringen van gemaakt.
0: Ja.
2: Iedere week wordt er een nieuwe aflevering uitgezonden. Ik weet hoe het voelt als je, zoals jij je programma maakt, hoe arbeidsintensief dat is. Om dat ook redactioneel goed voor elkaar te krijgen, zodat je de juiste gast aan tafel krijgt.
0: Ja.
2: Nou, bij ons doet David Visser dat, die doet de productie van. En die doet dat heel erg goed. Heel leuk om te maken. En politieke programma's maken we natuurlijk, zoals de stemmingen en dat soort.
0: Ja, natuurlijk met de gemeenteraadsverkiezingen, we zijn heel betrokken. Dat is een goede taak natuurlijk voor de lokale zender.
2: Absoluut,
0: maar je moet het wel faciliteren. Je moet ook de mensen voor hebben die ook heel veel tijd en energie in willen steken. Ja. Hey, toch de vraag, hoe staat RTV 80 ervoor?
2: Nou, ik denk wel goed. Als ik heel eerlijk ben, we zijn redelijk succesvol, denk ik, in de regio.
0: Ja.
2: We hebben een grote schare aan hele actieve vrijwilligers die iedere dag of in iedere week sowieso actief zijn voor de omroep.
0: Ja.
2: Dat is heel erg goed. Ik denk dat wij onze plek wel hebben veroverd in de afgelopen 45 jaar. Want zo lang bestaat die omroep.
0: Ja, en we gaan nog voor de volgende 25.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Maar er gaat wel een stelselwijziging
0: komen. Ja, de politiek omroep. Maar goed. Maar de hart blijft gewoon warm kloppen hier in Egmond aan Zee. En Bergen natuurlijk ook met de televisie. Dus,
2: klopt.
0: Heren, ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie eventjes langs wilden komen.
1: Ja, graag gedaan.
0: We hebben het over dingen die het afgelopen 20 jaar voorbij gekomen zijn. En iets waar ik heel erg trots op ben. En dat is ook een opname die toen gemaakt is. Ik ging toen naar de finale van de Grote Prijs van Nederland, afdeling Singer Songwriter. En toen trad daar onder andere Jordi Zwart op, weet je, die won toen ook. Maar ik was daar ook om een andere reden, weet je, van ja, loopt daar ook iets rond wat ik misschien kan uitnodigen in mijn programma. Nou, dat was Sue the Night. En Sue the Night, niemand had nooit gehoord van Sue the Night, maar ik dacht van goede liedjes, weet je, prima. Dus ik had haar uitgenodigd. En die avond, een heel leuke gast, weet je, en mooie liedjes. En toen zei ze, ik wil een album gaan opnemen en dan wil ik gaan uitbrengen. Maar ja, geen geld, lastig. Dat heeft 2 jaar geduurd. Het album kwam uit. Ze werd opgepikt door 3FM. Ze werd de huisband van de wereld daardoor. Ze heeft op allerlei grote festivals gestaan. Maar 2 jaar, 3 jaar daarvoor was ze gewoon te gast hier in de basement. Daar wil ik een opname van laten horen. Het nummer is nooit daarna meer officieel uitgebracht. Maar het nummer heet Mother Mary. Het is een opname toen die avond dat ze hier was. Dit is Sue the Night.
3: Even een introotje. Dit is het nummer Mother Mary. En binnenkort komt daar een clip van uit. Yay!

0: Ja, wel leuk. Karin van Bodegem komt binnen en ik wil deze plaat hier neerzetten. Dit was de Bintanks met het nummer Traveling in the USA. En ja, een van de overgebleven leden, Frank Krijveld, die heeft ooit eens hier te gast geweest in het programma. Daar heb ik te danken aan Karin dus. Want hij was toen bij haar te gast en ze zegt, joh, moet even langskomen. Misschien kan je hem vragen. Nou ja, dat is dus gebeurd. Goed, mensen, het tweede uur zit erop. Maar blijf lekker luisteren, want ja, we gaan nog verder. En we hebben straks heel veel toffe andere dingen. Onder andere Elsa Bekitta Beckman. Maar goed, mensen, eerst, ja, het nieuws.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Ja, ik denk dat ze een van de eerste bands waren. Nee, de Pinheads die waren de allereerste band ooit. De live, de gast in de basement. Maar vrij snel daarna kwam deze band. Blind at the Bottles, nummer heet Addicted. En de opname die hoort, die was live hier. Gewoon in de basement. Toen wel bij een andere radiozender, maar goed, ja. En het leuke is, de drummer die hoort, die is nu... Ja, die heeft ook een tijdje, een paar keer heeft hij ook geluid gedaan met de live optredens. Maar de drummer die is hier, weet je. Toen was het ook een knulletje, weet je. Nu is je vader en dat soort dingen. Maar leuk gewoon, bijzonder gewoon. Ja, weet je, ze zijn allemaal aan eigen kant gegaan. En vooral, de zangeres Wiedeker, die is heel erg succesvol op dit moment. Ze heeft een lange tijd, deze was achtergrondzangeres bij Evie de Visser. En ze doet nu, sinds aan de begeleidingsband van Maan. Dus het gaat allemaal hartstikke goed in ieder geval. Maar leuk om te draaien. Ik wilde heel graag aandacht besteden aan deze gasten. Waren het niet dat ze zeiden van ja, maar dat kunnen we helemaal niet. Ik zeg ja, maar dat is zo makkelijk, kom je niet vanaf. Dus ik had ze gevraagd van vorige week van nou kom dan even langs, dan nemen we even dat interview even op. De Basement heeft heel veel samengewerkt met het festival Mixstream, wat elk jaar plaatsvindt, zo'n beetje de laatste weekend van augustus, in de Heerdegewaard. Wij waren daar altijd backstage met interviews en dat soort dingen. Dankzij die goede samenwerking als van ja, we moeten toch aandacht aan besteden. Ja, wie nodig je dan eruit? Ja, ik noem ze altijd de papa en mama van de Mixstream. Ze waren echt vanaf het begin af aan, hebben ze dat festival opgestart. En het is nu echt gewoon een begrip in Heerdegewaard en omstreek is het geworden hier wel. Het gaat om Bastiaan de Leeuw en Petra. Ze waren hier toen te gast en we hebben een interview met ze gehad en dat klonk zo. De Basement heeft een hele goede verstandhouding met het festival Mixstream. En daar kan ik allerlei dingen over vertellen, maar nee, ik wilde dat ze heel graag wilden komen. Ze zijn hier, Bastiaan en Petra.

0: toen is het begonnen. Neem ons even mee. Hoe is het festival eigenlijk toen ontstaan?
1: De gemeente had aanspraak gemaakt op een actieplan cultuurbereik van de provincie om iets met jongeren voor jongeren te organiseren. Daar hebben ze Annemiek toen voor ingehuurd van bureau Dynamiek uit Alkmaar. En die is op zoek gegaan naar allemaal jongeren om die bij elkaar te kijken en te kijken wat uit die koker zou komen. Dus die ging langs de jeugdraad.
2: Ik zat in de jeugdraad. Ik was toen een van de jongeren. En Peter liep stage bij de gemeente. En toen vanuit de jeugdraad zijn er 4-5 mensen samen met Petra. Toen onder de bezielende leiding van Annemiek zijn wij de eerste editie van Mixteam gaan organiseren.
0: Maar hadden jullie toen zelf al wat ervaringen met het organiseren van festivals? Dus het was echt pionieren.
1: Een beetje vanuit Complex volgens mij wel wat muziekavonden zijn.
2: Nee, maar dat sloeg nog nergens op, joh.
0: Ja.
2: Toen we hadden geen flauw idee wat we gingen doen. En dat de eerste, ik zeg wel eens gekscherend, een evenement waar ik het allermeest van geleerd heb, is de eerste editie Mixstream.
0: Ah.
2: Want dat is af en toe, als je terugkijkt, denk je dat we hebben daar zo een fucking geluk gehad dat dat goed gegaan is. Want het sloeg echt helemaal nergens op wat we aan het doen waren.
1: Ja, Annemiek had ook nog nooit zo'n festival georganiseerd, volgens mij. Het was gewoon van, oké, wat willen jullie? Wij willen wel een festival, oké.
0: Ja, gaan we doen.
2: Maar dat is wel vet, want dat is wel de manier waarop je dat misschien wel moet doen. En waardoor Mixteam ook Mixteam geworden is wat het nu is.
0: Nee, iemand moet gewoon beginnen.
2: Ja.
0: Weet je?
2: Ja.
0: Kijk, Mixteam is wel een begrip, hè? Echt een absolute begrip.
2: Ja.
0: Maar je moet ergens beginnen. En ik denk dat de allereerste editie van Pinkpop, dat er ook een heleboel dingen niet goed gingen.
2: Nee, maar het mag leiden dat ze dat ietsje beter gedaan hebben dan dat wij dat deden.
0: Ja, precies. Ja. Dus, hey, maar het begon eerst gewoon echt met muziek. Hè. Er was toen een soort hoofdpodium. Was er. Daar speelden de bands. En jullie hadden een tent, hadden jullie nog?
1: Ja, een lege tent.
0: En daar stond een DJ stond daar te
2: pellen op de grond.
0: Ja. Maar neem ons even mee, weet je, naar die allereerste editie. Want
1: er was natuurlijk helemaal niks. Er was een kaal park. Van, daar is een mooi park, daar willen we wel wat mee. En er was niks. Er was geen water, er was geen logistiek, helemaal niks.
0: Okay.
2: En toen gingen we dat festival. Dan moesten we dit jaar doen. Want eerst wilden we het nog in het voorjaar doen. Nou, dat lukte qua tijd niet. Oh, ja. En toen werd het eind van de zomer. En toen was dat, lukte dat ook allemaal niet. En uiteindelijk is de eerste editie geweest, volgens mij, op 31 september.
1: 30 september.
2: Of 30 september 2001. En ik weet nog dat op een gegeven moment, half september, was nog ergens een van de groot festival waar er reclame voor gemaakt werd op de radio. Van het laatste zomerfestival van de dingers. Op 14 september denk je, wij moeten nog over 2 weken. En toen, het was gewoon, weet je, een hele toffe groep vrijwilligers die de schouders eronder zetten en die de vol overtuiging ingegaan zijn. En met een ongelooflijk weinig kennis inderdaad wel van muziek. Want we hadden, denk ik, voor die allereerste editie echt ook een leuk programma. Maar weet je, nul verstand van financiën. Nul verstand van logistiek. Weet je, we wisten amper wat een aggregaat was. We moesten ook nog op het laatste moment ook nog rijplaten huren.
1: Lampen hadden we nodig.
2: Het
1: wordt even donker hier s'avonds.
2: Ja, en het was ook donker s'avonds, want er hing geen lamp op het terrein. Er stond helemaal niks.
0: Ja. Maar toch, het is goed gekomen hoor.
1: Ja.
0: Maar het leuke vind ik wel, want de allereerste editie, want ik werkte toen nog in Schagen. En ik ging altijd met de trein naar mijn werk toe. En ik weet, 's middags, weet je, dan kwam ik van mijn werk toe. En toen kwam ik jullie tegen. En toen kreeg ik die flyer in de hand. Een festival in de gewaard, Mixstream. En ik zag de Shavers. En ik denk, daar moet ik gewoon naartoe. Maar dus ik heb eigenlijk de allereerste editie, daar heb ik onwijs veel mooie herinneringen gewoon aan.
1: Ja, wij ook.
0: Ja,
2: zeker. Ja.
0: Hey, maar goed, het is een festival, jullie hebben er voor gekozen, want het moet gratis zijn. Hè, dus laagdrempelig. Mixstream, weet je, er moet een mix van allerlei stromingen moet het zijn. Dat is natuurlijk heel mooi, weet je, maar financieel maakt het je ook wel kwetsbaar.
2: Super. Ja, zeker. Want je bent, omdat het natuurlijk gratis entree is, je bent afhankelijk van je baromzet heel erg. Van een heel groot gedeelte. Nou, je baromzet is afhankelijk van hoeveel mensen je krijgt. En hoeveel mensen er komen is afhankelijk van, niet alleen de programmering, maar ook van het weer. En daar hebben we natuurlijk echt wel edities gehad dat het meer watlopen was dan dat je op een festivalweide lag, zeg maar.
0: Mm.
2: Maar daarin hebben we ook, omdat je zei natuurlijk al van, het is een begrip, maar het is heel snel een begrip geworden, denk ik, in Heerengewaard. En daardoor is ook wel de steun, zeg maar, voor Mixteam vanuit een gemeente vanuit heel lang heeft een stichting nut. Heeft altijd garant gestaan voor op het moment dat het fout gaat. Zeiden ze, dan springen wij bij om te zorgen dat dat het niet verzuipt, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus er is altijd vanuit de gemeente, de samenleving, heel veel steun geweest. En dat is ook wel wat het festival. Het is heel kwetsbaar, maar tegelijkertijd ook wel stevig gemaakt en heel stevig verankerd in Heerengewaard.
1: Ja, we hebben hele

0: De leveranciers ook altijd gehad. Altijd uit de omgeving ook. Loonbedrijf Veldman, die altijd de rijplaten kwam brengen. DSL, die natuurlijk volop erin zat met als licht en geluid. En daar zijn we eigenlijk altijd met elkaar weer heel erg trouw aan gebleven. Ja, zeg maar. Dus het is nooit iets geweest wat je zelf deed, maar altijd iets wat van alle kanten investeringen opleverde voor alle partijen.
1: Ja, en wat ook wel bijzonder is, is natuurlijk, en mooi is, het festival draait om vrijwilligers. Weet je, het draait echt op vrijwilligers gewoon. Het is elke keer... Ja, jullie zijn natuurlijk ook erin gestapt. Hè? Dan leer je ook weer nieuwe mensen kennen. Er is een vriendschap uit voortgekomen. Maar elke keer komt er weer een nieuwe generatie. En die eerst als bezoeker kwam. En op een gegeven moment zegt, ik wil wel biertje stappen. Of ik wil wel papiertjes prikken of zo. En uiteindelijk belanden ze dan. Zijn ze penningmeester geworden? Of doen ze de programmering? Of weet je, dus ja, hoe was dat nou gewoon om met zo'n groep aan de slag te gaan?
0: Ja, super mooi. Want we hadden best wel veel vrijwilligers die vanuit Complex kwamen. En op de een of andere manier, bij Mixstream is eigenlijk iets magisch gebeurd, waarbij een heleboel mensen allemaal op hetzelfde moment samenkwamen. En die hadden allemaal dezelfde houding. En dat was gewoon gaan met die handel. Hmm. Je gaat niet zitten totdat andere mensen zitten. Je buffelt je gewoon helemaal kapot. Iedereen begreep gewoon wat er gedaan moest worden. De taken waren gewoon duidelijk. En je stond gewoon met z'n allen daar iets fantastisch neer te zetten.
2: Ja. Ja, en er was ruimte ook voor veel mensen. Ja. Ik heb wel vaker gezegd, weet je, ik kan geen noot lezen. Ik heb een ritmegevoel, daar wil ik niemand mee confronteren. Maar wat ik wel kan, is een podium organiseren en een festival organiseren. Dus we zijn, denk ik, het vertrek met je altijd gewoon, weet je, ieder moet zijn ruimte hebben om zijn ding te doen. En dat geldt zowel voor, we zetten het podium neer waardoor de bandjes staan, maar ook, er is ruimte voor vrijwilligers. Als jij het vet vindt om toffe aankleding te doen, dan is daar ruimte voor. Als jij het vet vindt om een randprogrammering op te zetten, dan is daar ruimte voor. En dat maakt het denk ik wel heel mooi.
1: Ja, ja. Hey, maar door de jaren heen, er zullen vast wel momenten zijn geweest die je echt gewoon koestert. Zijn er momenten dat je van denkt van, ja, dat was wel echt typisch Mixstream?
2: Ja. Ik weet niet of de typische Mixstream dingen ook de koestermomenten zijn, maar ik weet nog wel, ons 10-jarig bestaan was dat. Toen speelde Vive La Fête als afsluiter, denk ik. Of Ola Bola was dat. Twee vette bands hadden we toen als afsluiter. En het was zo een ongelooflijke regen. En het veld was één grote blubberbende.
0: Ja, dat was eigenlijk de editie waarbij we het meeste budget hadden. Het hele randprogramma stond. Alles was echt opgetuigd, zeg maar, om dat 10-jarige jubileum goed te vieren. En het viel volledig in het water. Mm. Nou, daar is toch keihard om gejankt. Dat is
2: maar het vette was, weet je, de laatste band speelde. En er stonden denk ik nog, weet je, een, het was niet zo druk als normaal, maar er stonden daar mensen te dansen. Uit een dak te gaan. In de modder. En dat was toch zo vet.
1: Ja, ja.
2: Weet je, dan doe je het nog ergens voor of zo. Ja. Maar ook gewoon die totale overgave die je dan niet alleen, zeg maar, die wij erin gestopt hebben, maar die je ook gewoon terugzag bij het publiek op dat moment. Wat niet logisch was.
0: Vaak
2: want het was nat, het was koud. Ja. Maar het was tof.
1: Ja, ik kan die editie en toch, het bijzondere is, ja, er zijn toch mensen die blijven gewoon.
2: Ja.
1: Weet je, weer of geen weer, we blijven gewoon.
2: Ja.
1: Ja, dus oké, die koesten hier.
2: Ja, zeker, ja.
1: Hey, ja. Maar goed, maar jullie zitten niet meer in de organisatie, weet je. Jullie komen daar langs meestal om een beetje bier te drinken en zo. Maar als je nu kijkt naar de huidige situatie van het festival, hoe kijk je ernaar?
2: Nou, het is vooral, weet je, ik denk ook, wij hebben het losgelaten. En dan moet je het ook gewoon loslaten. En het is heel vet dat het nog bestaat. En weet je, dat is, dat vooral. En het is hartstikke leuk om er te komen. Het is ook altijd een soort grote reunie natuurlijk altijd. Je komt er altijd weer ongelooflijk veel mensen tegen die ik maar één keer in het jaar zie. En wat het hartstikke leuk is, het is nog steeds één groot feest. Dus ik ben super trots ook op die mensen die het gewoon nog doen, dat het gewoon nog staat, zeg maar.
1: Ja, en
2: dat, heel vet.
1: Ja, en komen naar augustus is er gewoon weer een nieuwe editie.
0: Ja, ja, dat is mooi toch?
1: Ja, ja, geweldig gewoon.
2: Nu al dorst.
1: En 2008 toen kwam de intrede van de media achter de backstage. Ik weet nog wel.
2: 2008 al joh?
1: 2008 was het, ja. Ik had een verzoek, want er trad iemand op, Tracy Bonham. En die wilde ik heel graag interviewen. En ja, dat toen voor mij geregeld. En toen stond ik daar zo met mijn recordertje. Ja. Maar wat dachten jullie toen van,
2: wat jij dacht. Het vette aan jou was, zeg maar, dat jij wilde dat doen. En met dat geldt denk ik voor alles wat je doet. Dat is met passie en enthousiasme en liefde voor die muziek, zeg maar.
3: Ja.
2: En ik vond het wel heel vet, zeg maar, dat dan lukt ook, zeg maar. Dat dan, want toen hadden we best wel een naam van iemand die de wereld overtoert en ook echt wel wat bereikt had, zeg maar. Nou, en daar stond René dan. Met de recorder.
1: Ja, als klein jongetje voelde ik. Ja. Maar goed, oké, dat tezijde. Nee, maar toch, vanaf 2008 toen begon het echt gewoon. Ja, het media gebeurde. Backstage, weet je, interviews en dat soort dingen. Dus vraag ik toch eventjes op de man af. Wat vonden jullie ervan? Ja. Weet je, want het werd steeds groter, hè? Op een gegeven moment namen we camera's mee en dan en werd het gefilmd enzovoorts. Maar...
2: Ja, ellendig natuurlijk.
0: Daarom zitten we hier.
3: Ja.
0: Nee, maar dat was toch ook weer zo'n mooi voorbeeld van wat Bastiaan net zei. Weet je, dat was jouw ding en jij ging daarvoor en daar was ruimte voor.
3: Ja.
0: En die ruimte is er altijd geweest en dat is gewoon heel natuurlijk zo gelopen.
2: Ja, en het geeft gewoon ook, als je gewoon naar het festival zelf kijkt, geeft het gewoon een op verschillende vlakken gewoon een dynamiek. Want het is, nou weet je, er wordt een mooie content van gemaakt. We doen natuurlijk veel, net zoals wat jij doet, deden wij natuurlijk ook heel veel met beginnende bands. En weet je, dat die ook daar nog een keer geïnterviewd werden, zeg maar, dat geeft echt wel een meerwaarde ook eraan. Mm-hmm. En het zorgt er ook gewoon op die dag zelf voor een toffe dynamiek. Ja. Weet je, dus ook, want je interviewt natuurlijk iedereen, want er gebeurt natuurlijk voornamelijk wel backstage, zeg maar. Maar daar zat wel altijd. Nou, daar zaten ze dan op de bank bij René. En dat voegde echt iets toe.
0: Nou ja, een heel mooi traject natuurlijk. Ook wat vaker begon met de voorrondes van Mixstream. En dan winnen ze zo'n podium plaatsen. En dan komen ze bij jou en dan komen ze nog eens een keer in de studio. Dus dat wordt. Ik ben hartstikke mooi aan het bouwen met ze.
1: Ja, nee, leuk om te horen. Maar ik wil toch zeggen, ja, weet je, ik vond het ook heel fijn, want ik kreeg alle ruimte. Weet je, het is nooit geweest dat. Één keer was geweest, maar dat was met John Coffey. Weet je, die wilde per se niet geïnterviewd worden, want ze zou gaan stoppen. En dan twee weken later vind je een groot interview in het Blad Hoor, weet je. En ja, oké, fuck dit.
2: Ja, er zijn er vast afspraken
1: gemaakt. Ja, nee, goed, zo die in ieder geval. Maar ik kreeg alle ruimte van jullie, weet je. En op een gegeven moment kwam er ook een eigen unitje, weet je. Dus ja, ik heb niets anders dan alleen maar gewoon fijn samengewerkt. Met Mixstream gewoon.
2: Ja, maar dat komt toch ook omdat jij bent hier goed in. Jij kan dit. En er zit enthousiasme in. Er zit dezelfde passie en enthousiasme in als bij die organisatie van Mixstream. We hebben die vrijwilligers, zeg maar. Nou ja, en dan klikt het. En dan volgens mij is dan de rol van Mixstream. Ja, faciliteer het. Geef ruimte ervoor.
1: Ja, maar dat wordt dus ook gegeven.
2: Ja.
1: En daar ben ik gewoon ontzettend dankbaar voor.
2: Ja.
1: Want ik bedoel, daardoor heb ik mijn netwerk ook weer kunnen vergroten. Weet je, je namensbekendheid en dat soort dingen. Dus ik bedoel, maar daar doe je het niet voor. Want je vindt het gewoon ontzettend leuk. Natuurlijk hetzelfde wat ik hier elke week doe. Ja, je doet het omdat je het leuk vindt. Dus ja, maar dan nog, weet je, een grote dank gewoon daarvoor. Dus,
2: jij bedankt.
1: Oké, nou ja, wat zijn mijn complimenteus. Hey, goed. Hey, maar we gaan een beetje afronden, hoor. Maar de basement gaat stoppen.
2: Ja.
1: Wil je daar nog wat over kwijt?
2: Zeker, zeker.
0: Mooie vraag. Nou ja, je zegt natuurlijk net van, hè, jullie hebben me altijd alle ruimte gegeven. Maar andersom heb jij ons altijd verwelkomd. En we zijn altijd bij je aan kunnen schuiven. En er is gewoon een hele mooie samenwerking ontstaan. Waarin we gewoon ondertussen 25 jaar met elkaar door het leven akkeren. Al dan niet wat meer of minder frequent. Zeg maar, je hebt het gewoon hartstikke leuk gedaan.
2: Ja,
0: al onze chaos elke keer.
2: Maar dat niet alleen, want je zei het zelf natuurlijk net ook al over het uitbreiden van je netwerk. Hoeveel afleveringen heb je gemaakt? Hoeveel bandjes heb je gehad hier? Hoeveel afleveringen heb je gemaakt?
1: Zo'n 285.
2: Ja, dus jouw rol, zeg maar, in de culturele sector, zeg maar, in deze omgeving, die is natuurlijk ongelooflijk groot geweest. Ik denk dat je ongelooflijk veel mensen hebt kennis laten maken met bepaalde muziek, bepaalde bandjes, maar ook bandjes een platform hebben gegeven, verder heeft gebracht.
3: Ja.
2: En dat komt ons dus bij het moment dat.
1: Oh jee, wat is dit nou weer?
2: Mogen zeggen dat bij deze. Trots zijn om aan jou te mogen uitnodigen.
0: Uitreiken.
2: De A&A Lifetime Achievement Award. Speciaal voor René Brengers.
1: Wat geweldig!
0: Je moet hem even een beetje draaien. Ja. Wil je jezelf herkennen? Je moet hem even draaien een beetje, René.
2: Maar hij is...
1: Oh man. dit is prachtig. Dank jullie wel.
0: Jezus.
1: Wauw. Ik heb het niet vaak dat ik sprakeloos ben.
0: God, 25 jaar op gewacht, hè.
1: Hey, ontzettend bedankt gewoon. En ja, weet je, ik... Nou, deze krijgt echt een heel mooi plekje. Potverdorie, zeg hij. Nou goed, oké.
2: Okay. Nee, maar je hebt het dubbel verdiend.
1: Nee, goed gedaan. Ontzettend bedankt. En ja, weet je,
2: bedankt.
1: Nogmaals bedankt voor de fijne samenwerking. Weet je, ik begon ook over de vrijwilligers, weet je. Als je met een groep mensen bent, die de neus staan allemaal dezelfde kant op, dan kan je wonderen verrichten.
0: Ja.
1: En dat kost geen budget. Weet je, ja, natuurlijk moeten dingen betaald worden, maar je hoeft die mensen niet te betalen, want ze doen het gewoon omdat ze het willen doen. En dan zullen ze plezier hebben. En dat vind ik fantastisch. Hey, ik wil een plaat draaien. Het is een plaat van een band die de afsluiter was van de allereerste editie.
2: Gotcha
1: toen. En die had een geweldige plaat, die heet Bekhouden.

0: Nou, zo kan hij wel, mensen. Dat kan hij wel, hoor. Nee, geweldige plaat van Gotcha featuring Moordgasten en Def P. Gotcha, die was de eerste afsluiter voor de allereerste editie van het Mixteam Festival. En over Mixteam Festival gesproken. Elsa, jij hebt er opgetreden daar zo.
1: Sorry, ik verstond je niet helemaal.
0: Nee, oké. Okay. We hadden het over het Mixteam Festival.
1: Oh, het Mixteam Festival.
0: Ja, en dat was de allereerste keer dat ik jou heb zien optreden.
1: Oh, echt?
0: Ja. Jouw naam viel in de setlist, weet je, van wie er komt optreden.
1: Ja.
0: En toen ben ik jouw muziek gaan checken en denk, hey, wat heb ik gemist al die afgelopen jaren, weet je? Wat een parel is dit, zeg. Dus,
1: wat leuk.
0: Elsa, ontzettend bedankt dat je hier bent, zeg. Ik ben echt heel blij dat je hier bent. Bij mij was het echt muzikale liefde op het eerste gezicht.
1: Oh.
0: En jij gaat een prachtige bijdrage. Ik weet nu al dat je een prachtige bijdrage gaat leveren aan het programma. Je gaat even een nummer spelen, daarna gaan we met elkaar babbelen. En dan, oké. Dus ik ga mezelf dichtschuiven. Take it away.
1: Dankjewel.

0: Ik durf er helemaal niet doorheen te praten. Hey, waar gaat dit nummer over? Is het autobiografisch? Neem ons even mee in de wonderenwereld van Elze Bekitta Beckman.
1: Ja, zoals de meeste van mijn nummers is het wel autobiografisch. Ja, het is een beetje gebaseerd op dat ik een hele idyllische jeugd heb gehad. En nou ja, als kind is meestal het leven wel vrij idyllisch, omdat het gewoon vaak makkelijk is. Mm-hmm. Hopelijk natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment word je ouder en dan gebeuren er dingen in het leven die minder leuk zijn. En je wordt heel erg geconfronteerd met hoe zwaar het leven ook kan zijn. En het is ook een beetje van, ik had een beeld van hoe het leven zou zijn. En het leven neemt soms andere wendingen dan je had gehoopt. In het nummer leg ik me daar dus een beetje
0: bloot in.
1: Ja. Maar ik leg me er ook bij neer. Dat is het ook een beetje. Het is ook zo van, zo gaat het soms in het leven.
0: Mooi. Hey, ik zei al, de Big Steam 2023. Dat was de allereerste keer dat ik je zou optreden. Mm-hmm. Backstage had ik je meteen gevraagd voor mijn programma.
1: Nu weet ik het weer.
0: Ik sprong echt een. Nou ja, dat zag je niet, maar ik sprong een gat in de lucht. Dat je zei, ja, doen we. En eigenlijk sindsdien ben ik je gewoon op een zeer positieve manier aan het volgen.
1: I know.
0: Maar goed, eventjes. Ja, maar je hebt hele toffe dingen gedaan. Want in 2012 bracht je Once in My Life uit. Dat was je debuutalbum. 2024 was zeer zeker een goed jaar. Want je won ook het Concours de la Chanson. Won je? Ja. En je deed dat jaar ook nog mee met de popronde.
1: Ja, en ook nog Victorion Tour.
0: Nou, daar kwam ik nog. Dat was mijn volgende vraag.
1: Ja, dat was ook 2024.
0: Ja.
1: Dat was een heel goed jaar, inderdaad.
0: Ja, dus dan sta je opeens op heel veel verschillende plekken sta je gewoon te spelen. Mm-hmm. Dus dan word je ook geconfronteerd met elke keer ook misschien wel ander publiek. Mm. Hoe was dat voor jou?
1: Ik vond het juist fantastisch.
0: Ja.
1: Ik heb jarenlang in een soulband gezeten. En daar voelde ik me op een gegeven moment heel comfortabel bij. Maar solo trad ik niet zo vaak op. En ja, iedere keer dat ik een optreden had, dan voelde het ook een beetje onwennig. En eigenlijk door de popronde, omdat je op allerlei gekke plekken terechtkomt en je moet een beetje roeien met de riemen die je hebt. Mm. Maar het is wel dat je echt iedere week optredens hebt. En dat was echt de beste learning curve die ik heb gehad live.
0: Ja, ja.
1: En sindsdien vind ik optreden ook echt super leuk. Want ik vond eerst het creëren echt het leukste. Echt in de studio of thuis aan het werk zijn. Maar inmiddels vind ik optreden gewoon net zo leuk.
0: Ja, ja. En dan ook meteen het contact met je publiek, hè? Weet je, want ze komen naar je toe.
1: Ja.
0: Ze willen een babbeltje met je maken.
1: Iets, dat is voor mij iets heel dierbaars geworden. Ik ben een beetje een kluizenaar. En daar kan ik nog wel eens last van hebben.
0: Oh.
1: En ik vind het dan heel mooi om mezelf dus ook bloot te geven aan mensen. Want ja, ik heb het niet over, het leven is zo makkelijk en tralalala.
0: Ja.
1: En dat vind ik dan heel bijzonder om op die manier ook met mensen te connecten. En ja, dat mensen dat dan willen horen en voelen samen. En dat is echt super magisch.
0: Ja, ja. Hey, je hebt niet stilgezeten, want ik weet, er komt een nieuw album komt eruit.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, weet je al wanneer?
1: Dat zal dan in 2027 zijn.
0: Oh, oké.
1: Maar dat komt omdat ik wil eerst heel veel singles gaan uitbrengen.
0: Oké.
1: De eerste in het najaar van dit jaar.
0: Ja.
1: En ik maak altijd heel veel videoclips erbij. Er komen gewoon heel veel singles en heel veel videoclips.
0: Heel vervelend,
1: en
0: heel vervelend.
1: Eraan aan het album.
0: Ja. Hey, maar ga je wel weer een presentatie dan doen voor het album?
1: Nou ja, je zegt weer. Ik heb dat met mijn debuutalbum dus niet kunnen doen.
0: Nou, dan ga je dus nu dit keer een presentatie houden dan?
1: Ja. Ik heb al allemaal crazy ideeën voor mijn albumrelease.
0: Oké.
1: Dan moet ik even kijken wat dan realistisch is.
0: Wordt vervolgd.
1: Ja.
0: We gaan nog genieten van één liedje van je.
1: Yes.
0: De studio is helemaal voor jou.
1: Ja, dankjewel. Het is een nieuw nummer.
0: Oké, dat is mooi.
1: Ik heb 2 weken geleden de tekst afgeschreven. Dus klein beetje een
0: primeur. Ja, oké, dan moet de gitaar even worden gepakt. En dus, je hebt je hoedje heb je afgedaan, zag ik.
1: Wat zeg je?
0: Je hoedje heb je afgedaan, zie ik.
1: Ja,
0: oeh. Ja, vanwege die koptelefoon.
1: Het is niet zo handig met zo'n koptelefoon, nee, dat snap sowieso. Ja.
0: Oké.
1: En, ik verander nog wel eens een beetje mijn stijl. Maar de witte jurken blijven, hoor.
0: Oké. Hey, we gaan van je genieten.
1: Dankjewel.

0: Oh, ja, dit nummer komt op het nieuwe album staan.
1: Ja, Cottonwood Tree.
0: Cottonwood Tree, oké. Hey, geweldig. Hey Elsa, ik moet verder, want ik loop echt achter qua tijd.
1: Go.
0: Super dankjewel, weet je, dat je hier mijn laatste feestje gewoon aan het aanwezig zijn.
1: Graag gedaan.
0: Oké, hey. En we blijven elkaar volgen, absoluut.
1: We gaan elkaar zien.
0: Absoluut, goed. Hey, we gaan een plaat draaien. En dat heeft allemaal straks te maken met degene die we gaan bellen. Haar naam is in het echt Mickey Sommerdijk, maar ze heeft een artiestennaam die heet Mickey, die heet dat gewoon. En die gaan we gaan verdraaien en dan daarna, ja, wie gaan we dan aan de lijn? Ja.

0: Mickey in Time. Maar ja, we kennen haar beter als Mickey Zomerdijk. En ja, ik heb haar aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag René.
0: Hey, hallo. Ja, hoe is het nou om jezelf te horen zo door je eigen telefoon?
1: Ja, dat blijft altijd wel bijzonder.
0: Ja, precies. Ja.
1: Hey, uitgezonden.
0: Ja, hey, we moeten een beetje opschieten, want ik loop echt vreselijk achter. Dus ik moet
1: ja,
0: beetje...
1: ik merk het. Het is helemaal oké. Okay.
0: Ja, maar goed, oké. Okay. Hey, maar Mickey, ik weet al, de allereerste keer dat ik jou ontmoette, dat was in het jongerencentrum Complex. Was het avondje met singer-songwriters. En ik weet nog wel, jij begon te spelen. En ik dacht van, oké, weet je, aardig gitaar, skills, mooie stem. Maar je speelde een cover. En daarna speelde hij weer een cover. Ik denk, oh, alsjeblieft, weet je, kom dan met een eigen liedje. Nou ja, of je nou maar luistert of wat telepathie was, weet ik niet. Maar toen kwam je met een eigen liedje. En toen dacht ik, ja, nou moet ik eruit nodigen. En ja, je bent heel vaak ben je langs geweest. 9 maart van 2012 was je de eerste keer. Toen nog met het 5-jarige jubileum van de Basement. Daar heb je toen ook nog gespeeld. Mm-hmm. En 20 mei van 2016, toen was je hier. En dat had allemaal te maken met je show one. Hè, wat je als eindexamen gebruikte. Voor de, je zat toen op het conservatorium van Rotterdam.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, je mag tegen de mensen uitleggen of je wel of niet geslaagd was.
1: Ja, ik ben gelukkig geslaagd, inderdaad.
0: Oké, ja. Dus, hoe is het met Mickey? Want je muziek dat is, gaat op zich prima. Maar je hebt ook het heel erg druk met je eigen studio.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben na mijn afstuderen bezig geweest met het opbouwen van een plek waar ik eigenlijk dag en nacht ook muziek kan maken. En dat is inderdaad in de vorm van een muziekstudio geweest. En daar ben ik nog steeds actief in. Dus elke keer zet ik weer een stapje om dat verder uit te breiden. Mm. En ja, daar neem ik dus ook al mijn eigen muziek op. Dus dat is wel leuk. Ik heb straks een zomer waarin ik weer lekker mag en kan creëren. Mm. Dus dan kan ik even een volle periode daar weer aan de slag. Dus nog veel in de studio bezig.
0: Ja. Hey, maar het is niet. Ik heb je op een gegeven moment heb ik je nog aan de lijn gehad. En dat had te maken met de Kus en Duintrek. Want je single Give Me, die werd toen bekroond met de Kus en Duintrek. Ja. En ik weet nog wel tijdens het interview, toen vertelde je, er komen singles komen eraan. En uiteindelijk komt er ook een plaat komt eruit.
1: Ja.
0: Maar hoe staat het ermee?
1: Ja, de plaat, dat is nog steeds een hele mooie droom. Ik ben nu halverwege, dus ik ben heel blij dat ik nu de komende zomer hopelijk de andere helft kan afmaken. En dat ik daadwerkelijk mijn eigen album kan gaan uitbrengen, want dat is nu natuurlijk wel... Het wordt tijd. Het wordt al heel lang tijd, maar ja, dat is natuurlijk het nadeel als je een eigen plek hebt. Dan kan je ook altijd blijven schaven en dan kan er dit nog wel even bij of dat nog wel even bij. Dus ik heb voor mezelf wel gezegd van nou, ik wil deze zomer wel graag het album ook daadwerkelijk afkomt. En misschien met iets minder nummers dan dat ik in eerste instantie had gedacht. Maar dat ik in ieder geval wel een mooie album kan presenteren.
0: Maar goed, misschien dan na de vakantieperiode. Dan weet je misschien wat meer over misschien een datum waar je naartoe wordt in gaan richten.
1: Ja, precies. Ja, want daar komt natuurlijk ook wel weer bij kijken dat je het ook graag dan een mooie release van gaat maken. Dus dat is altijd wel een leuke voorbereidend traject, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus
0: Ja, hey, maar de reden dat ik je eigenlijk... Tenminste, ja, het is altijd fijn om je even te spreken, hoor. Maar er is een item in mijn programma. Mm-hmm. En dat heet de Kelderplatenkast. En de laatste keer dat je te gast was, dat was op 20 mei 2016. Toen stopte jij... welk nummer stopte jij er toen in?
1: Ik stopte toen een Great Gig in the Sky van Pink Floyd in de platenkast.
0: Ja, en het is altijd de vraag, want het is natuurlijk een hele levende aan de lijst. En platen komen erin gezet, platen worden weer uitgehaald enzovoort. Dus het is altijd de vraag, blijven ze dan netjes met de vingertjes vanaf? Ja, en Mickey, je hebt jouw plaat, jouw keuze, die heeft gewoon echt het allerlangst gewoon in die kelderplatenkast gestaan.
1: Ja, echt geweldig.
0: Ja.
1: En terecht natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Zo'n mooie plaat.
0: Dus ik vind het ook terecht, maar goed, de grootheden zijn David Bowie en de Beatles en... Die zijn er allemaal ooit een keer eruit gehaald. Maar die van jou, die blijft er gewoon in staan. Dus is het nog steeds een nummer waar je zegt van... Ja, die zou ik nog steeds in die lijst zetten?
1: Absoluut. Ja, ik heb toevallig gisteren nog weer eventjes geluisterd. Ook, dat ik dacht, ook toch even aanzetten weer. Ja, en het blijft ook een nummer wat elke keer toch weer een ander... je groeit weer verder. Hè? We worden allemaal weer wat ouder en je leven gaat gewoon verder. En elke keer dat nummer, dat evolueert dan een soort van mee. Omdat het ook heel erg... op sound gebaseerd is, merk ik ook van het heeft niet een standaard tekst, weet je wel, die misschien dan past bij toen je 14 was of zo. Dit is natuurlijk heel erg gebouwd rondom ja, een gevoel. En dat vind ik zo gaaf, dat als je deze nu nog opzet, ja, dan kan dat weer helemaal wat anders voor je betekenen. Dus ja hoor, wat mij betreft nog steeds een van mijn favorieten.
0: Oké. Okay. Hey, dan hou ons een beetje op de hoogte. Ja, de programma stopt druk, maar hou mij in ieder geval op de hoogte of wanneer een plaat uitkomt en wanneer je het eventueel gaat releasen. Want als je een feestje gaat geven, dan wil ik er zeker bij zijn. Ja, tof dat je in ieder geval even ons te woord wilde staan. En we gaan uiteraard...
1: Nou, René, en voordat je verder gaat, hartstikke bedankt voor al je inzet. Want ik hoop dat iedereen dat vandaag tegen je zegt. Ja. Maar dankzij jou zijn er mensen zoals ik die dit werk kunnen doen. En ik ben heel blij dat ik dit in mijn jonge jaren bij jou ook heb mogen ontwikkelen. Dus hartstikke bedankt voor dit mooie programma.
0: Dankjewel. Heel fijn om te horen.
1: Yes.
0: We gaan genieten van The Great Geek in the Sky.
1: Yes, dankjewel.
0: Hey, succes verder, hè.
1: Yes, jij ook.

0: Ja, het blijft gewoon een klassiek album. The Dark Side of the Moon. En een van de nummers die erop staat is dus The Great Gig in the Sky van Pink Floyd. De bijdrage van Mickey Zomerdijk toen dat ze toch al was voor de Kelderplatenkast. En ja, vanaf 2016 zei, heeft iedereen keurig gewoon met zijn vingertjes vanaf gebleven. En nou ja, gewoon, en zodoende is hij hier gewoon het allerlangst in die lijst gestaan. En daarvoor dacht ik van mezelf, ja, dat is een leuk item en ik moet er nog wel aandacht aan besteden. Mensen, als je denkt van, er komt nu wat nieuws. Ja, ik sla hem over, want ik kom anders niet uit. Dus het spijt me. Maar goed, ik heb een belangrijk mensen hier voor me. Raymond, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey. De Basement heeft met heel veel dingen wel samengewerkt. Maar een van de leukste samenwerkingen was toch ook wel met de Jongerencentrum Complex. Ja. En daar ben je heel erg bij betrokken.
1: Ja.
0: Ja, want wat is jouw taak bij Jongerencentrum Complex?
1: Ik ben operationeel beheerder bij Jongerencentrum Complex.
0: Ja.
1: Dat houdt eigenlijk in dat ik zorg ervoor dat alle jongeren hun activiteiten kunnen doen. Ik zorg ervoor dat de oefenruimtes klaar zijn. Ik zorg voor de. Eigenlijk mijn belangrijkste activiteit die ik zelf doe is Popmania.
0: Ja.
1: Met elkaar te maken gehad.
0: Ja.
1: En wat ik het leukste vind is het begeleiden, ondersteunen van de vrijwilligers in hun activiteit.
0: Ja. Kan je misschien even een andere microfoon nemen? Want je valt af en toe weg.
1: Oh.
0: Ja, nee, ik kan er ook niks aan doen. Dus. Lukt dat zo een beetje? Ja, of kijken.
1: Is dat beter?
0: Ja, dat is wel beter. Ja, ja. Ik weet niet, maar in ieder geval je een beetje weg. Dus, maar Jongens in het Complex. Weet je nog een beetje hoe het ontstaan is?
1: Complex?
0: Ja.
1: Ja, dat is in 1989 ontstaan.
0: Ja, dit is ook deze nog
1: beter. Sorry.
0: Ja.
1: 1987 ontstaan uit een idee van. Daarvoor was een jongerencentrum, dat heet het Anker. Het Anker ging op een gegeven moment weg. Er moest een nieuw pand komen. En toen is daar Jongerencentrum Complex ontstaan. Dus volgend jaar bestaan we 40 jaar.
0: Wauw, ja.
1: Dus, dat bestaat al heel lang. En in die tijd had je heel veel van dit soort plekken waar jongeren eigenlijk zichzelf konden ontwikkelen op basis van cultuur, maar ook mensen konden ontmoeten. Een veilige plek creëren voor jongeren eigenlijk. Dat is wat we bij Complex doen.
0: Ja.
1: Maar dat is in 1989 dus ontstaan. En het, al die tijd heeft het gewoon met vallen en opstaan heeft het bestaan.
0: Ja. Ja, want ik weet van het begin, weet je, was het Elisabeth Sven, hè, die. Ja. Die, ja, dit is echt de moeder de jongeren en de Complex.
1: Ja.
0: En ja, ze heeft het echt gewoon. Zoveel respect voor die vrouw, wat ze gewoon gedaan heeft.
1: Ja.
0: Zij ging met pensioen en jij nam het over.
1: Ja.
0: Had je zoiets van. Oké.
1: Okay. Grote schoenen om weer te stappen. Ja, nee, Lisbeth die heeft meer dan 25 jaar daar gewerkt. En in het begin was ze alleen beheerder. Waar nog jongerencentrums of jongerenwerkers bij betrokken. En de jongerenwerkers zijn langzaam wegbezuinigd. En Lisbeth kreeg steeds meer taken. Dus haar takenpakket was immens op een gegeven moment.
0: Mm.
1: En heel divers. Dus ja, echt van het onderhoud van het pand tot en met de begeleider van de vrijwilligers, tot het contact met alle externe partijen. Nou, dat was zo'n grote klus dat op een gegeven moment. Ja, toen Lisbeth met pensioen ging, toen mocht ik de taak overnemen. En ik heb in totaal 7-8 maanden met Lisbeth samengewerkt om al die facetten van het werk in Complex onder de knie te krijgen en te weten wat er allemaal moest gebeuren.
0: Ja.
1: Want het was gewoon zoveel en divers. Ja, daar ben je niet op voorbereid.
0: Nee.
1: Dus wat Lisbeth daar gedaan heeft en neer heeft gezet, dat is dat was mooi. En
0: ja, maar je groeit daar ook in, hè, weet je? Want kijk, ik bedoel dat ik hier begon. Ja, wist ik veel hoe je het aan moet pakken.
1: Ja,
0: ja, door vallen en opstaan, hè, ja, dan word je er wijs van. En ik denk dat het misschien ook voor jou is geweest dat het ook wel een verzoek is, weet je?
1: Ja.
0: Nieuw gezicht natuurlijk. Je gaat natuurlijk andersom dan bijvoorbeeld dat Lisbeth met dingen omgaat. Dus.
1: Voor mij was het vooral zoeken. Hoe ga je, hoe zet je een bepaalde sfeer neer? Hoe ga je met vrijwilligers om? Wat is de stempel die jij wil drukken, hè? Op Complex? Complex hebben bijvoorbeeld jarenlang weinig kunnen investeren dat er geen geld was. En in de periode dat ik kwam, was er wat meer geld ontstaan.
0: Mm.
1: Dus konden we eindelijk moderniseren bijvoorbeeld.
0: Ja, jullie hebben hoop gedaan qua opknap,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: De bar en dat soort dingen en licht en.
1: Ja.
0: Dus ja, en dat is natuurlijk, ja, daarmee garandeer je toekomst ook veel meer aan.
1: De afgelopen 3 jaar, je moest op een gegeven moment mee met de verduurzaming. Dus we hebben zonnepanelen op het dak, we hebben een lichtinstallatie vernieuwd. We hadden halogeenlampen met 20.000 watt aan lampen aan het plafond hangen. En dat is nu 2.000 watt geworden. Nou, je kan bedenken dat het een enorme besparing is.
0: Ja, daar wordt iedereen blij van.
1: Ja, En nieuwe geluidstafels, nieuwe lichttafels. We zijn redelijk op weg om toekomstbestendig te zijn.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Hey, maar goed, als ik aan het complex denk, dan zijn natuurlijk al heel veel activiteiten. Ja. Maar het is voornamelijk de muziek daar zo. En vooral, weet je, toen ik pas begon met de basement, waar had je heel veel van die bandjesavonden. Ja. En je liet de namen vallen, bijvoorbeeld Popmania. Hè? Ja. Dat is echt een begrip. Hè? Weet je, de oudste bandcompetitie van Noord-Holland, denk ik. En toen dacht ik mezelf, ja, weet je, er was toen weinig budget. Ja, wat is dan leuk, weet je, voor zo'n band als die wint? Nou, gewoon een radio optreden.
1: Ja.
0: Dus jarenlang heb ik gewoon dat ook wel aangeboden. En er zijn heel veel toffe bands zijn toen voorbij gekomen.
1: Ja. Ja, dat is voor ons was het ook een heel mooi iets om dat te kunnen aanbieden. Weet je, voor die bands is het een ervaring die ze weer opdoen. Want hoe ga je ineens 3-2-1 en spelen voor de radio? Dat is toch even een heel nieuw
0: zonder aspect publiek. Wat ze kennen. Ja.
1: En dat is gewoon super tof. Wij zijn heel blij dat we die prijs hebben mogen uitdelen aan die bands.
0: Ja,
1: heel eerlijk. Ja.
0: Maar goed, het is natuurlijk een plek voor vooral beginnende bands, hè, om lekker kilometers te maken.
1: Ja.
0: Lekker op je te gaan en daar heel veel van te leren.
1: Ja.
0: Maar jullie hebben ook door de jaren heen ook wel heel veel bijzondere dingen hebben jullie toch op het podium gehad. Want ik weet bijvoorbeeld de band After Forever van Floor Jansen, die heeft ooit eens een keer in het complex gestaan.
1: Ja, ik zit te denken, dat is het jaar 2000.
0: Ja, dat weet ik niet. En je had nog Spike van Direct, die had nog een andere band. De Def, die heeft twee keer hebben ze gestaan.
1: Ja.
0: En vorig jaar nog De Staat.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk ook, dat zie je gewoon niet.
1: Ja, dat, voor een plek als complex zijn dat zeg maar de kerst in de kerst op de fly. Zeg maar.
0: Ja, de slagrondaard.
1: Het is fantastisch om dat af en toe te kunnen doen.
0: Ja.
1: En dat zorgt er ook voor dat je naam weer wat bekender wordt. Het zorgt er ook weer voor dat je vrijwilligers, die hebben weer een extra iets om hard voor te lopen.
0: Mm.
1: En dat geeft ook weer een beetje, Het maakt complex ook alweer bijzonder.
0: Ja,
1: en zo'n klein zaaltje dat we zulke acts kunnen neerzetten.
0: Ja, en dankzij jullie mocht ik bijvoorbeeld bij De Staat aanwezig zijn. Waar ik jullie ontzettend dankbaar voor ben.
1: Ja.
0: Ik wilde er ook graag bij zijn en het lukte niet. En dan is het maar zo.
1: Ja.
0: Maar dat was een hele bijzondere avond, was dat in ieder geval.
1: De Staat was gewoon fantastisch. Het geluid was mooi, de optreden was supergoed.
0: Ja.
1: En we hadden gelukkig zelf, want dat was mooi, we konden zelf die kaarten niet gratis uitdelen. Dus we moesten ze zelf kopen.
0: Ja.
1: Dus we hebben uiteindelijk een paar kaartjes gekocht voor mensen waarvan we dachten, die verdienen dat.
0: Ah, dankjewel. Echt dus, super.
1: Jij was van harte gegund.
0: Maar wat ik de mooiste herinnering heb, wel voor mij persoonlijk met de complex. Wij bestonden 10 jaar. Complex bestond 30 jaar.
1: Ja.
0: En toen dachten we misschien kunnen we het gaan combineren.
1: Ja.
0: En toen hebben we beneden waar de kleedkamers zijn, daar hebben we dan een studio gemaakt. En boven speelde de bands die we hadden uitgenodigd. En beneden deden we dan een interview. En Mankes, Uncle Jimmy, Foam en de Dirty Denims, die traden toen die avond op. En dat vind ik het leuke. Juist, je komt met een idee. En we gaan kijken of het lukt. Weet je niet van, hoe moet het allemaal? Nee, alleen maar denken in oplossingen.
1: Ja.
0: Want we willen dit heel graag gewoon faciliteren. En ik ben daar zo erg blij mee. Gewoon dat er plekken zijn die niet financieel denken, maar gewoon meer denken van, dat gaan we doen.
1: Ja. Ja, als het cultureel toegevoegde waarde heeft en het gewoon echt superleuk is, dat moet je gewoon doen, weet je wel. En dit is, voor iedereen is dat mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, maar hoe staat u het jongerencentercomplex nu ervoor?
1: We staan er goed voor. We zijn voorbereid op de toekomst. Volgend jaar bestaan we 40 jaar. Dus er zijn allemaal mooie plannen. Dat kunnen we nog niet helemaal openbaar maken. Maar we zijn wel bezig met een open dag voor de buurt. We zijn bezig met een reunie. En er komt natuurlijk nog een hele mooie muziekavond met wat bands die de afgelopen jaren in complex hebben gestaan. En ondertussen hun sporen in de regio wel verdiend hebben.
0: Okay.
1: En er is nog een klein dingetje. En daar kan ik helaas niks over
0: doen. Jongen.
1: We proberen iets voor elkaar te krijgen.
0: Ik had mijn duimschroeven mee moeten nemen.
1: We proberen iets voor elkaar te krijgen met vinyl.
0: Oké. Spannend. Hey Raymond, ontzettend bedankt.
1: Ja.
0: Ik ga verder. Een van de personen die... waar ik heel trots op ben, die ooit in mijn programma langs is geweest, is Jeanne Rauwendaal. En Sjanda Ramendaal, die was toen singer-songwriter. Dat stond op een gegeven moment stil. En is toen een band begonnen, die heet Wies. En ja, dat weten we al hoe het verder afgelopen is. Met trots dat ze ooit een gast is geweest. We gaan een mooie plaat van ze draaien. Dit is Leugenaar van Wies. Het is

0: Ja, daar word je niet vrolijk van, maar het is een prachtige mooie plaat. Dit was Leugenaar, deel 2, moet ik erbij zeggen, van Wis. Ja, vandaag, het laatste uur is begonnen. Na 20 jaar, dan het haalt gewoon op. Over een minuutje of 45 minuten, dan gaat het boek echt dicht, mensen. Dan sluit gewoon een 20 jaar sluit gewoon. Maar ik heb het idee dat sommigen, die nemen het stokje over. En ik ben blij dat ze er zijn. Goedemiddag, heren.
1: René, goedemiddag.
0: Hallo. Ja, wij kwamen elkaar tegen op het Alkmaar Eigenste Festival. Dankzij Peter van Hanegem werden wij aan elkaar geïntroduceerd. Ja. Peter die zit in de band Stranger in Paradise. En daar is echt een soort bromance is daar gewoon uit ontstaan eigenlijk.
2: Tof, hè?
0: Ja. Ik hoorde wat jullie deden met jullie programma. Helder Pop. Ja. Want zo heet dat. Ik vond het fantastisch. En jullie dachten van, nou, daar kunnen we misschien nog wat tips van krijgen of zo. Maar laten we hem eerst maar eens uitnodigen in ons programma.
2: Ja.
0: En toen kreeg ik gewoon een uur.
2: Ja, dat is niet de moeilijkste hoor. Nee.
0: Dan mocht ik mocht plaat uitzoeken en zo. Nou, ik denk, ik wil vaak komen zo. Maar goed, maar jongens, jullie zitten in Den Helder, Noordkop 247. En daar hebben jullie op vrijdagavond. Hebben jullie een soortgelijk programma? Jullie besteden heel veel aandacht aan sowieso light muziek, maar dan ook extra uit de omgeving en dat soort dingen.
2: Regionale
0: muziek enzovoort. Even kort, hoe is het programma eigenlijk tot stand gekomen?
3: Nou, daar ben ik mee begonnen in 2001, denk ik, Frank. Nee, 2001 zo'n beetje.
2: Ja, niet 2001.
3: Wat is dan?
2: 21 toch?
3: Ja, 2021.
0: Al die dames.
3: Precies. Nee, in 2001 op zaterdagmiddag begonnen.
2: 21.
3: En dat begon met een uurtje. Eigenlijk alleen maar regionale muziek draaien. En zo is langzaam gegroeid. Op een gegeven moment live muziek erbij. En Frank erbij.
2: Fred erbij inderdaad.
0: Ik mis Fred eigenlijk.
2: Ja, die ligt in een lappenmand.
3: Ja, die is bevangen door de warmte gisteren.
0: Ja.
3: 40 graden, die moest een ijsbad van de dokter nemen.
0: Ja, je moet uitkijken ermee hoor. Dus,
2: absoluut, ja.
0: Ik vind het gewoon fantastisch dat, we hebben alle twee gewoon een onwijze bezieling met muziek. En natuurlijk, we hebben een warm hart voor de lokale scene. En natuurlijk voor jonge mensen die gewoon hun kunst willen laten horen. En ik ben zo blij dat dit boek gaat dicht, maar jullie nemen het gewoon over. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen hoe tof ik het vind dat jullie het gewoon, doen. Hè? Want dat is het gewoon. Je moet het gewoon doen.
3: Ja. Steeds meer ook. Het is ook vreselijk interessant natuurlijk. We ontdekken steeds meer. Het begint met een enkele band en op een gegeven moment de regio wordt ook steeds wat groter.
0: Ja.
3: Alkmaar horen, gewoon in Den Helder natuurlijk.
0: Ja.
3: En dan ben je op een gegeven moment uitgekeken in Den Helder. En dan gaan we steeds verder kijken. En we komen zoveel goede muziek tegen.
0: Uiteindelijk kom je uit op Maastricht.
3: Nog niet.
2: Tot Groningen tot nu toe.
3: Maar wat we eigenlijk allemaal ontdekken, dat is gewoon ongelooflijk. Er is zoveel goede muziek, zoveel goede muzikanten. Die eigenlijk niet goed gehoord worden.
0: Ja.
3: Die nodigen natuurlijk graag uit. En dat heb jij ook al die tijd gedaan.
0: Wat ik tof vind, want je hebt ook bij grote radiozenders, als je dan uitgenodigd wordt, dan mag je misschien twee liedjes doen. En dan moet eentje een cover zijn, hè? En dan krijg je 2-3 vragen en dat is het dan. Maar jullie, die bands die mogen gewoon een uur spelen. Tenminste, wat is het dikkeltje spelen en dan doe je een interview.
3: Ja.
0: En dat is natuurlijk goud waard voor, zeker als een band die nog niet opgepikt is door wat bekendere radiostations. En dan geven ze gewoon een podium ervoor.
3: Het leuke zie je ook dat die muzikanten best wel al veel gedaan hebben. Als je een beetje research gaat doen, wat we ook altijd wel doen bij die muzikanten natuurlijk, zie je dat ze best wel heel lang muziek al maken.
0: Ja.
3: En ook samen sommigen niet, ook hele jonge bandjes die gelijk ook al goed klinken.
0: Ja.
3: Maar dat er eigenlijk dan nooit zoveel aandacht aan besteed wordt, en dat is gewoon zonde.
0: Ja, jullie doen dat gewoon. Dat vind ik gewoon fantastisch. Hey, hoe staat het met jullie agenda? Want
3: vol.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Als een band denkt, Helderpop, dat lijkt me leuk. Ze mailen je nu. Over welke periode hebben we dan dat ze misschien ongeveer langs kunnen komen?
2: Volgend jaar.
3: Ja, we zitten nu tot
0: Geweldig.
3: Misschien nog wat ruimte. Fred die heeft natuurlijk ook wat geluidsklussen tussendoor dat hij daar niet kan. Dus we hebben ook 2 of 3 datums die dan tot het einde van het jaar niet gevuld zijn.
0: Ja.
3: En daar kunnen ze altijd wel wat speling in vinden. Dus om te zeggen, als er echt nog iets komt wat we er tussendoor willen hebben.
2: Ja, maar het is absurd. Ja, het is echt geweldig.
0: Het vuur is dat verspreiden gewoon.
2: Absoluut.
0: Mag jullie allemaal straks een tip geven? Maarten is er nu en die heeft binnenkort wat meer tijd.
1: niet.
4: Ja, we leren wel wat dus, een beetje.
0: Misschien kan je me enthousiast maken. Ja. Dus,
4: leuk.
0: Hey, maar ik heb altijd wel een soort gevoel gehad van nou, een band of een muzikant die ik dan graag ooit eens een keer in mijn programma.

0: zou willen hebben. Dat is niet gelukt. Dat weet ik ook wel dat het niet lukte. Maar hebben jullie misschien een bepaalde band of zo wezen van... Ja, als dat zou lukken, dat zou echt zo gaaf wezen.
1: Ja, maar laat het eigenlijk altijd komen. Het is heel moeilijk dat wij niet echt een... dat wist ik niet. Ik weet niet, misschien jij, Frank. Maar ik, ja, eigenlijk krijgen we altijd wat toegestuurd. Er zitten weer wat tofs tussen. En dan...
2: Ik vind het toffer dat we onszelf zeg maar verbazen. Dat je inderdaad een band in de studio hebt waarvan je al denkt, dat is tof. Maar dat je denkt van, wow, dit was te gek.
0: Ja.
2: Weet je? Ja, dus die verrassing vind ik ook te gek.
0: Ja.
1: En juist die onbekende bands die we dus niet zo goed kennen. We gaan ook vaak naar avonden, hè, zeg maar.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dat we gewoon weer denken van, ja, je staat weer een toffe band. En die willen we graag in de studio uitnodigen. En die willen we gewoon meer van weten.
0: Nou, mooi om te horen in ieder geval. Jongens, Helderpop, Noordkop 247 op vrijdagavond van...
2: 8 tot 10.
0: Ja, van 8 tot 10.
2: Ja, moest even nadenken.
0: Ga eens, kijk, ik weet, we zitten nu wat onder aan de zin, maar ik heb gewoon een warm hart ervoor. En je mag absoluut reclame maken voor je programma.
2: Ja.
0: Jongens, ik wil je ontzettend bedanken.
2: Nou, René, jij bedankt natuurlijk voor...
0: Ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind.
1: 15 jaar, hè?
0: Ja. 20 jaar.
1: 20 jaar. Ongelooflijk. Ja. Dat is echt goed gedaan.
0: Hé, maar ik wil een plaat draaien. En zij is ooit te gast geweest bij jullie. Effie.
2: Ja, groepartiest.
1: Stil of Truth, ga je draaien?
0: Ik ga Motivation draaien. Maar zij is er langs geweest. Dat is ook nog terug te zien op YouTube en zo.
1: Zeker.
0: Want jullie filmen alles. Dat vind ik ook, ik heb niet te veel tijd, weet je. De tijd om dat allemaal te doen. Maar ik dacht voor mezelf, volgens mij hebben jullie daar onwijs van genoten van. Dus we gaan even draaien, jongens. Hey, ontzettend bedankt.
2: René, bedankt.
0: Neem even een drankje.
2: Ja.
0: En we gaan draaien Motivation van Effie.
2: Tof.
1: Yes.

0: was zij hier langs geweest. Ik had haar toen zien optreden met de Mixteam Band Contest, DJ Contest. En ik was zo gecharmeerd van haar. Ik denk, jij moet langskomen. Dit was Effie met Motivation. Ja, ik ben echt super trots dat ze hier aanwezig is. Iris?
1: Hallo.
0: Hey. Ja, het grappige is... Ik had een lijstje van muzikanten van... Ja, ik hoop dat ze kunnen. En dan het liefst dan ook één iemand die dan heel graag wil afsluiten. Want ja, je bent echt de allerlaatste live act ooit in de basement.
1: Oh my god.
0: En je bent er gewoon. Ik ben er zo blij ermee.
1: Ik ben heel blij dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, ik had eigenlijk verwacht dat je gisteren zou spreken. Maar dat ging niet door vanwege Code Rood. Want je zou optreden in The Victory.
1: Ja.
0: Samen met onder Haiyan Chai. En wie was die ander ook weer?
1: Haiyan Chai en Marion.
0: Oké, maar dat wordt een andere datum worden gebied. Oké. Jullie gaan, je hebt last weer meegenomen.
1: Ja.
0: Dat vind ik leuk, want jullie vorige keer waren jullie ook weer tweeën. Jullie gaan even een nummer spelen en daarna gaan we even verder babbelen.
1: Ja, is goed.
0: Oké, mensen, Iris Dean.
1: One, two.

0: Ja, dat was je. Dat is niet je nieuwe single.
1: Ja.
0: Nee, het is, want je hebt een nieuwe single, heb je uit. Maar ik wil even wat dieper op ingaan op dit nummer. Want, jij maakt je zorgen.
1: Ja.
0: Ja, want vertel, want je hebt heel keurig uitgelegd hoe dat nummer tot stand gekomen is. Want ja, je hebt vaak heel mooie gesprekken met je vader. Mm-hmm. En ja, daar is eigenlijk een beetje. Ja, nee, vertel zelf maar het verhaal eigenlijk.
1: Ja, nou eigenlijk wel precies wat je zegt. Dat ik. Mijn vader is journalist en hij is altijd bezig met alles wat in de wereld gaande is. En ik heb altijd al heel vaak gesprekken met hem gewoon over alle actuele dingen in de wereld. En nou ja, de afgelopen jaren werd het eigenlijk steeds depressiever gewoon. Alle nieuws in de wereld. En dat mijn vader altijd heel positief geweest, ook al is altijd al de wereld wel shit geweest. Maar nu hoorde ik gewoon in zijn stem dat hij ook dacht van, nou, nu is het wel heel erg of zo. En dat ik gewoon dacht, wow, als jij al bezorgd bent, dan vind ik het ook eng worden, zeg maar. Dus toen heb ik daar een liedje over geschreven.
0: Ja, en weet je wat ik zo mooi vind? Want kijk, ik ben een bepaalde leeftijd dat ik misschien kan denken van, nou ja, mijn tijd zit ik wel uit en dan zien we wel weer verder. Maar ik vind het juist heel erg belangrijk dat de wereld heel mooi wordt achtergelaten voor de volgende generatie.
1: Ja.
0: Want jullie hebben ook plannen en ambitie en ideeën en wensen en dromen. En dan hoop je ook dat het allemaal uitkomt. En ik snap dat je denkt van, ja, weet je, wat is straks mijn plek in deze wereld? Als er zoveel conflicten zijn en ook gewoon, dat je misschien ook niet meer welkom bent, bijvoorbeeld. Kijk, ik weet bijvoorbeeld, jij behoort tot de LGBTQ gemeenschap. Ja. En ook voor jou, weet je, er is steeds meer conservatieve rechtse meningen waar te veel naar wordt geluisterd. En jouw positie wordt misschien dan ook wat penibeler dan daardoor. Niet dat ik dat weet, ik hoop niet dat gebeurt, maar weet je, maar ik kan begrijpen dat je daar heel erg veel zorgen om maakt.
1: Ja, nou dat is ook wel een punt dat gewoon nu voor het eerst wel bijvoorbeeld in Amerika LGBT-rechten onder druk staan en vrouwenrechten onder druk staan.
0: Ja.
1: En ook in Engeland en dat waait steeds meer over, ook naar Europa, van die rare conservatieve gedachtegoeden.
0: Ja.
1: Dat ik steeds meer denk van, nou, hallo, we hebben zoveel progressie gemaakt en nu lijkt het wel een soort van backwards te gaan. En
0: ik wil dat even, want ik vind het een prachtig mooi nummer. Hij ging onwijs goed, want je hebt 4-5 weken in de verrukkelijke 15 nog gestaan.
1: Ja.
0: Dus dan sta je tussen, de editors en Paul McCartney. En,
1: ja, dat is cool.
0: Dus dat is uitzien. Dus, maar goed, ik wil eventjes nog even toch even beginnen waar ik jou door heb leren kennen. Want je had de single uit, die heet Sleep Tonight. En die werd de kus en duiterik. En dan wat ik altijd doe is, dan bel ik die persoon op, weet je, even babbelen eventjes en dan de plaat draaien. Maar jij staat in Amerika. Hoe gaan we dit in godsnaam oplopen, lozen? Je werd uitgenodigd bij het South by Southwest Festival. Precieus, groots. En ik neem aan, wat Lars was dan ook mee.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, jullie hadden, ik neem aan dat jullie wel een mooie tijd hadden daar zo.
1: Ja, dat was echt geweldig.
0: Ja, en toen tijdens het interview, toen had ik zien van deze dame, die moet ik snel uitnodigen. Voordat ze misschien, misschien te groter is geworden. Je weet het niet. Want 18 mei 2024, toen waren jullie toen te gast. En toen gaf jullie een prachtige bijdrage aan dit programma. En dat koester ik gewoon onwijs. En daarom ben ik ook heel blij dat jullie hier gewoon zijn. Toch nog eventjes een paar hoogtepunten voor je meenemen. Want je hebt onder andere gestaan op het Noorderslag. Toen werd je ook uitgeroepen tot een van de beste 25 live acts. Toen volgens 3 voor 12 Best Kept Secrets heb je gestaan. De popronde heb je natuurlijk ook gedaan. En je hebt ook nog het voorprogramma gedaan voor Rufus Wainwright.
1: Sorry, wat zei je?
0: Van Rufus Wainwright heb je het ook nog voorprogramma gedaan?
1: Ja.
0: Ja, als je dan zo terugkijkt. Want er zijn artiesten die zijn al langer bezig dan jij. Heb je zoiets van, wel een mooi cv opgebouwd.
1: Ja, wacht, ik hoor je heel slecht.
0: Oh, oké. Okay.
1: Misschien nog iets jou.
0: Ja, hoor je mij beter zo? Ja, oké.
1: Oh, dat is
0: beter. Ja, wat wil je nog weten? Want wat kreeg je mee, wat kreeg je niet mee?
1: Over Rufus Wainwright.
0: Ja, nee, maar je hebt heel veel toffe dingen gedaan de afgelopen 2 jaar zo'n beetje. En er zijn muzikanten die zijn natuurlijk wat langer bezig dan wat jij bezig bent. Dus ben je al een beetje bewust van, ik sta leuke dingen te doen?
1: Ja, af en toe wel. Maar je bent ook altijd, ik weet niet, wij zijn allebei best wel perfectionistisch. Dus altijd bezig met
2: En weer het volgende.
1: Ja, weer het volgende.
0: Oh ja, oké.
1: Maar het is wel goed om soms je eraan te herinneren van... Oh ja, als jij zulke dingen dan opnoemt, dan denk ik... Oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. Dat is best wel vet.
0: Ja, dat vooral. Hè. Dus recentelijk stonden jullie ook in het voorprogramma van Sommilieu.
1: Ja.
0: Hoe was dat eigenlijk?
1: Oh, dat was geweldig.
0: Ja?
1: Echt zo cool. En toen mochten we ook met de hele band, want we hebben ook nog meer muzikanten om ons heen. En Sommilieu die wilde gewoon... dat we echt met de hele band konden gaan staan daar. En dat is super bijzonder dat ze dat gewoon aan ons hebben gegeven.
0: Ja.
1: Dat ze gewoon... Ze zeiden, we hadden ze natuurlijk ook gesproken... en toen zeiden ze ook, ja, we vinden het gewoon zo vet... om nieuwe acts een kans te geven om ook op zo'n podium te staan. Want
0: ja. Het
1: is gewoon moeilijk en dat weten zij ook. Want zij zijn al, volgens mij, 10 jaar bezig. En nu zo succesvol. Maar ze zeiden, ja, we hebben jarenlang gebouwd. En ook gewoon die kansen van acts gekregen. Dus we willen dat nu ook geven aan de nieuwe acts.
0: Mooi.
1: Dus dat is wel een eer dat ze dan ons onder andere kozen.
0: Ja, fantastisch gewoon. Dus en wat ik wel leuk vond, want ja, dat is een van mijn radiohelden. Je was voor de tweede keer waar u te gast bij Leo Blokhuis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt heel vet.
0: Ja. Hij omarmt je onwijs. Want hij zegt wel aan jou aan het promoten. Want ik denk dat dankzij hem ook dat je uiteindelijk ook wel stemmen kreeg met de Verrukkelijke 15.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, dat dus...
1: Hij gewoon een beetje het gepusht.
0: Ja.
1: Dat is ook wel gaaf.
0: Hey, maar goed, de toekomst. Gisteren heb je een nieuwe single uitgebracht.
1: Ja.
0: Tutu.
1: Tutu.
0: Ja, ga je die zo spelen?
1: Nee.
0: Oké. Nee,
1: maar
0: het was leuk.
1: Kun je wel draaien?
0: Nee, vorige week had ik hem gedraaid.
1: Oh, okay.
0: Bij jouw permissie,
1: oh,
0: dus,
1: yes.
0: Dus ik had een primeur in ieder geval. Maar hoe staat de toekomst ervoor voor Iris?
1: Gisteren Tutu is uitgekomen. En in het najaar komt het hele EP uit. Komen nog 3 nummers uit van de EP. En dan ga ik ook een... eigen show doen in Tivoli in Utrecht.
0: Hij staat in mijn agenda. Ik moet alleen kijken of dat gaat lukken. Want ja, het is... Nee, mijn hart zegt doen, maar mijn verstand... Ja, ik zit met mijn vrije dagen en dat soort dingen. Ja. Het is door de weekse dag. En de volgende dag moet ik werken en ik ben op zo'n leeftijd... dat trek ik niet meer. Dus ik heb mijn nachtvitamintjes heb ik gewoon nodig. Maar Tivoli, dat is dan een show helemaal speciaal.
1: Oké.
0: Noem de datum weer. Wat was dat ook weer?
1: 13 oktober.
0: 13 is mensen in mijn agenda.
1: Yes.
0: Be there or be square. Dus, Iris, dit is het allerlaatste live nummer... wat ooit wordt gespeeld in de basement. Ja, joh, ik zet een behoorlijke gewicht op je schouders. Maar super tof dat je hier bent geweest. Ik heb altijd zo'n lokale scene, maar ja, met jou, weet je, talent, weet je, het is zo mooi wat je doet. En ik ben trots dat ik je in mijn programma heb mogen ontvangen. Dus deze die wordt absoluut gekoesterd. Hey, we gaan nog één keer van je genieten.
1: Ja, bedankt voor het uitnodigen.
0: Oké.

0: geweldig, geweldig, geweldig. Ja, dit is een applaus voor alle artiesten die hier vandaag zijn geweest. Oh nee, die niet. Nee, sorry. Oh, ik moet eventjes... Oh, het is, ik ben toe aan het eind. Hey, applaus, applaus, applaus, applaus, applaus, applaus, applaus. Hey, wat ik wel leuk vind, Iris... Want de nummer wat je net speelde, dat is een ode aan je oma, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja, geweldig gewoon. Ja, mooie clip zat er ook al vast. Oh. Dus, ik wil nog één ding zeggen, want ja, ik kom uit Heerdegewaard. Jullie muzikale laboratorium, die zit in Heerdegewaard, hè? Die is bij jou, Lars, hè?
1: Yeah,
0: ja, dus mensen, in Heerdegewaard gebeurt het gewoon, hè? Al die mooie liedjes worden daar gecreëerd. Hey, Lars, hier is ontzettend bedankt gewoon dat jullie hierbij wilden zijn. En... ja, weet je, ik blijf jullie gewoon volgen. Ik ben gewoon muzikaal verliefd op jullie geworden. En dat dus. Dus we gaan straks nog even op de foto en een dikke knuffel aan elkaar. Maar we gaan verder, want ik anders kom ik niet uit met de tijd.
1: Ja,
0: jullie
1: dus,
0: mensen. Aanzien, aanzien, aanzien, aanzien. Goed, en jij mensen, een aflevering van de Basement, sowieso eentje in de maand, is niet compleet als we niet hebben...
2: Karin's column.
0: Hey Karin.
3: Hi, hi, hi.
0: Hey, zo even een beetje wegzuiven. Ja, we zijn een beetje improviseren, maar goed, we lopen nog een beetje nu op schema in ieder geval. Hey Karin, weet je, voordat ik je column ga doen, want het is de allerlaatste column van hier in de Basement. Hey, ja. Ik weet nog wel, ik begon dit programma en ik dacht van, weet je, misschien wel leuk. Misschien dat Karin, want ja, die kan dat wel, weet je, misschien een maandelijkse column. En dat is, ja, ik denk 10 jaar heeft het volgehouden of zo.
3: Ja, zoiets.
0: Ja, ja, dus... normaal dan heb je altijd, heb je gewoon volledige vrije keuze.
3: Ja, ja. Maar die had ik nou toch ook?
0: Ja, maar toch had je toch wel een beetje een bepaalde richting gestuurd. Hey, voor de allerlaatste keer, Karin, je column, take it away.
3: Hooggeëerd publiek. Tijd voor nog een laatste toegift. Tijd om deze avond af te sluiten. Want ach, laten we eerlijk zijn, aan al het goede komt een eind. En ook aan deze avond. Er klinkt een ah door heel de zaal. Niemand wil naar huis. Iedereen roept bies, bies, bies. Maar de blonde Assie buigt voor zijn publiek en zet het laatste nummer toch echt in. Deze man heeft de stem van Tom Waits en de stijl van een ijskoman het begin jaren 30 met bijbehorend wit pak, strak gekamde haren en een vlinderdasje. De stemming zit er goed in. Utrecht geniet. Zijn banjo staat in de hoek, zijn gitaar hangt om zijn nek en de trompetist en contrabassist achter hem maken het plaatje compleet. We zijn een avond lang zo'n 100 jaar terug in de tijd. Maar dan wel zonder de sores uit dat interbellum van toen. Geen beurskracht, geen vrouwendemonstraties nog nodig om stemrecht te krijgen of bezit te mogen hebben. Geen rassenscheiding, geen drooglegging, geen snel opkomende nieuwe media of reizend fascisme. Nee, wij zitten een avondje in de ideale versie van de jaren 30 vorige eeuw. Heel veel art deco, vaudeville blues, Hockerman jazz en dan zonder alle shit. En we hebben het naar ons zin. De tijd staat even stil als we luisteren naar muziek. En dat doet ook het begin en ook het eind van activiteit. Dus tja, schiet het door mijn hoofd. Terwijl Stone King dan toch eindelijk alsnog ook Love Me or Die inzet. Is dat nou werkelijk nodig dat aan al het goede een eind komt? Dat zeggen ze van slechte dingen toch ook niet? Maar ik ben bang dat hij gelijk heeft. Want zonder eind wordt het goede vaak toch net iets minder gewaardeerd. En soms moet je ook gewoon plaatsmaken voor nieuwe, andere dingen die je door al het goede wat er al om je heen is nog niet eerder had gezien. In de natuur is het ook niet anders. Als je wil dat een rozenstruik blijft bloeien, dan zal je bloeiende bloemen moeten knippen, nog voor ze verwelken. Wil je dat er aardappelen of snijbiet ontstaat, dan zal je de spruit toch echt moeten remmen. En wie een vlinder wil zien, moet accepteren dat de rups daarvoor toch echt even moet stoppen te bestaan. En zonder winter volgt er nooit meer een lente. Dus ja, als alle goede aan alle goede dingen komt een eind, denk ik. Terwijl we beneden in de bar nog een afzakkertje nemen. De wijn en het bier vroeit rijkelijk en de discussies zijn verhit, maar amicaal en enthousiast. We lachen, debatteren, bestellen nog een glas en nemen de avond nog eens driedubbel door. Want een goede afsluiting vereist nu eenmaal een feestje. van bezinning. Een laatste glas aan de bar voordat het toog sluit. Een laatste blik in de ruimte voordat je het licht uitdoet. Een toetje na een diner. En een laatste dansje voordat deze DJ hier stopt met draaien. Het doet me denken aan al die goede dingen in mijn leven die in het afgelopen jaar tot een einde kwamen. En het is goed zo. Ga ik ze missen? Zeker, maar er komen vast weer andere goede dingen voor in de plaats. Dat geldt ook voor de basement. De jongens van Heldenpop zullen muzikale helden uit de buurt ruimte geven. De concertagenda, die stuurt Paradiso wel naar me door. Een kelderplatenkast, ja, die heb ik al thuis. En de long version, nou, die hoeft eerlijk gezegd van mij niet zo. Ik heb het concentratievermogen van een eendagsvlieg met ADHD en een fear of missing out. Langer dan 3 minuten is voor mij te lang. Maar nee, wat ik wel zou missen is al die live bands. Alhoewel, ook daarvan weet ik, echt genieten van live muziek, dat doe je toch vooral door er zelf op uit te gaan. En dat raad ik iedereen ook aan. Ga naar het theater, bezoek de poptempel, ga naar een rockpaleis, maar kijk vooral om je heen. Ook lokaal, in die hele kleine venues, wordt prachtige muziek gemaakt. Het beste concert van het jaar kan zomaar een heel klein intiem pareltje zijn waarvan je het bestaan nog niet kende. Dat is mij al vaak genoeg overkomen. Dus laat je verrassen op de popronde in Alkmaar of ga uit je comfortzone op Mixstream. Maar ga, trek erop uit. En René en ik? Ach, René verzint vast wel weer een andere klus waarbij hij mijn taalkundige talenten nodig heeft. En ach, ik zal heus wel volgen. Of dat nu naar de radio is in Langedijk of Heerengewaard of Egmond of van mijn part naar de Maan. Wij waggelen samen overal wel naartoe. Want dat is wat muziekvrienden doen. Nee, dat zit wel goed. En terwijl ik zo zit te mijmeren over hoe René en ik sinds die ene verjaardag in Antwerpen meer dan 30 jaar geleden nooit meer gestopt zijn met het praten met elkaar over met name films en muziek en alles in between. En dat we daar uiteindelijk maar gewoon een microfoon tussen gehangen hebben. Dan ben ik dankbaar. Dankbaar voor een goede vriend en het prachtige programma waar ik deel van uit heb mogen maken. Ik neem nog een laatste slokje van mijn wijn en ik grijp nog een laatste hand in het bakje met borrelnootjes. Maar dan word ik op mijn schouder getikt. Het is tijd om te gaan, Karin. Tijd om te gaan. De kroeg gaat sluiten, de luiken gaan dicht. Het wordt tijd om de nacht in te trekken. Het feest is ten einde, de avond is klaar, want aan alle goede dingen komt uiteindelijk een eind.

Ja, als je een Beatle-fan bent dan, en je gaat afscheid nemen, dan ja, moet het gewoon hiermee gebeuren. Mensen, het moment is gekomen. The famous last words. Voordat ik ga zeggen, zijn er een aantal mensen die ik gewoon ontzettend moet bedanken van de afgelopen 20 jaar dat, ja, dat dit programma gewoon bestaat. Marieke Nezen, Willem van der Helm, Marnix de Vries. Hij heeft mij dat het radiolicht laten zien. STG Rijgersdaal, want jullie hebben me gewoon vlieguren gegeven. Jullie hebben mij laten zien en kunnen laten leren hoe het is om een programma te gaan presenteren en het te maken. Jennifer van Halenwijn, Kenneth Schipper, Jongens Zet een Complex, Marcel Trap, Bart Hes, Ruud Bredewold, Frank de Beer, de eerste persoon die de geluidstechniek ooit heeft gedaan. Marjan Ooms voor haar foto's en ook Nina Jawe, die heel veel foto's heeft gemaakt voor de basement. Francine Mensai, die zelf toe ook al hier en daar een aantal spandienst heeft gedaan. Mixstream natuurlijk, Tim Jansen, Yuri Braams, Maarten Tamiga, Ron Overtoom, Richard Oost, Boet Sprenkeling. Die hebben allemaal bandtechniek gedaan en daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Nico Ridder, Sam Sprenkeling, ook weer techniek, Raymond Doorland, Leo Den Engelsman, Nico Zwaneveld, Ria Stevens, Bas Hageman, Eddie Hoijveld, ook heel veel foto's dat hij heeft gemaakt. 3 voor 12 Noord-Holland voor een prachtig stuk wat ze hebben geplaatst. En als het goed is, dan wordt er ook hier over deze middag wordt er nog iets wat prachtig worden geplaatst. Jacopen die het heeft geschreven. Michael Beers, ontzettend bedankt voor de foto's. Complete FM, ja, weet je, de zender bestaat niet, maar zij hebben mij de kans gegeven om een programma te maken met bandjes. En ja, doe het maar. En ze hebben alle ruimte gegeven. Nooit verteld hoe ik het in elkaar moest zetten of zo. Nooit verteld welke plaat ik moest draaien. Het mocht allemaal. Heerigwater Live, ook heel vaak samen meegewerkt. Heeft me ook heel veel ruimte gegeven. En natuurlijk ook RTV 80. De zender waar ik hier binnen ben gekomen in een warm bad. En waar ik gewoon 6 jaar lang met ontzettend veel plezier het programma The Basement heeft gedaan. En dan zijn er een aantal mensen die vandaag ontzettend hebben geholpen. En daar wil ik ze ontzettend bedanken gewoon. Danehof, Lenehof, Manuelhof, Tessa Bremmers, Kees Wijzenbroeg, Randy Poelman, Marcel Beek, Maarten van Oostrum. Yo, echt, je bent zo vergoud geweest gewoon. Ik kon gewoon niet woorden vinden. Ja. Het is prachtig gewoon. En ja, mijn radiomaatje. Karin, bedankt voor al die jaren gewoon dat we gewoon, ja, gewoon magie hebben gemaakt. Gewoon. Dus mensen, het zit erop. Ik heb één wens. Eén, wees lief voor elkaar. Doe dat gewoon, weet je. Maak het leven niet moeilijker voor anderen. Terwijl je zelf ook heel graag wensen hebt. En mijn andere wens is, mensen, ga van die tv af. Kom van de bank af. En ga naar kleine podiums. Ga daar muzikaal talent ontdekken. Weet je, gun ze dat podium. Laat gewoon zien dat jij dat je hun wil steunen. En ga naar ze toe, weet je. Koop een cd'tje of een t-shirtje, weet je. Support hem in ieder geval. Maar talent is gewoon om de hoek te vinden, mensen. Het enige wat je moet doen is van de bank afkomen en gewoon naar dat soort venues toe te gaan. Mensen, het gaat jullie goed. Het gaat allemaal prima. We gaan eindigen. En de basement houdt op. Maar misschien komen we ooit eens een keer terug.

0: yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again.
1: Toproster lost voor u de vraag op. Snap dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toproster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toproster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
5: Agents die werken, Agent 24.
6: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Ja hoor, we zijn er weer. En Renéetje, bedankt voor de afgelopen 4 uur. Ja, hè. Het was de laatste uitzending van The Basement. En helaas, het doek is gevallen voor The Basement. Wil je nou dat programma een keer terugluisteren? Dat kan natuurlijk altijd in het programma gemist. Want hij heeft een steuntje neergezet.

0: Maar we zijn bezig en begonnen met de Classic Dance Party. Van vandaag, 27 juni 2026 alweer. Het is inmiddels al wat later geworden, want ik had René een beetje uit laten lopen. Maar ja, voordat het helemaal de spuigaten uitliepen, heb ik toch maar mijn programma gestart. Al met al, wat hebben wij allemaal? We hebben strakjes hebben we People's Choice, The Boys Town Gang,
1: Bob Marley.
0: En nog veel en veel meer. Je moet gewoon lekker blijven luisteren en dan komt het allemaal in de loop van de dag. Of in de loop van de uitzending komt het voorbij. We gaan er nu gewoon knallen. We beginnen met een redelijk rustig nummertje. Mwah. Shake it up tonight. Onbewalste discotheekmuziek de komende 2 uur. En alles wat daar wel of niet mee te maken heeft. Met andere woorden, we gaan gewoon lekker knallen. Speciaal voor jullie.

Als je nou toevallig een fan bent van René en zijn Basement-programma, hou hem maar goed in de gaten. Want voordat je het weet, dan steekt hij weer ergens zijn kop op. En meestal wat hij maakt, is 9 van de 10 keer wel een hoge kwaliteit. Maar dat moest ik toch even gezegd hebben. Dit is een interactieve show. En deze wil ik dan ook graag verbinden aan René. Can't take my eyes off you. The Boys Town Gang. Terug in de tijd.

Jullie weten, als dit namelijk, dit is een interactieve show. En dan kunnen we heel kort en krachtig samenvatten. Als ik was wat later vandaag met het bekendmaken. Want eigenlijk zou ik nu opgenomen zitten. Wat niet het geval is, want we zitten 100% live voor jullie. En dat was het eerste verzoekje wat vanmiddag binnenkwam. De zon schijnt hier, Ton. Nou, dan moest ik meteen aan Bob Marley denken. Maar inmiddels hebben we een paar kleine regenbuitjes om onze oren gehad. En een Nederlander zou geen Nederlander zijn als hij niet kon klagen. Nou, ook die heb ik vanmiddag gehoord. Het regent hier. Ja. Evengoed, het is nog steeds ver boven de 20 graden. In Nederland, ook in Noord-Holland. Dit is People's Choice. And do it anywhere you wanna. En dat allemaal op jouw Radio 80. Speciaal voor jullie.

0: Nou heb ik ongeveer nog een kleine, ja, nou iets minder dan een minuut over voordat we eigenlijk eruit moeten voor de regionale nieuws en voor de reclameblokken en zo. Maar daarom niet te min. Ga niet weg, want we zijn dus weer zo bij je terug.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Paviljoen Hokipa op het strand van Kamperduin keert niet terug op zijn oude plek. De jongens uit Schorel sloopten het gebouw nadat stormen het zand hadden weggeslagen. Deze zomer werkt de organisatie vanuit een tijdelijk paviljoen bij de lagune. Er wordt overlegd met de gemeente over een nieuwe vaste locatie. Door de aanhoudende hitte worden tot en met zondag meerdere beweegbare bruggen in Noord-Holland overdag niet bediend. Het gaat onder meer om de Alkmaarse brug, Kogelpolderbrug, Leegwaterbrug en de Waardbrug. De maatregel geldt dagelijks van 10 uur 's ochtends tot tenminste 9 uur 's avonds. De provincie wil zo storingen door de extreme warmte voorkomen. Een fietser is vrijdagochtend bij Egmond aan den Hoef gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond 11:15 bij een oversteek op de N512, waar fietsers geen voorrang hebben. De fietser is in een vacuümmatras gelegd en naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De lichtjesavond in Alkmaar gaat dit jaar niet door, dat meldt de organisatie. De grachtenparade stond gepland voor zaterdag 29 augustus. Volgens de organisatie is het met de huidige eisen te ingewikkeld om het evenement met vrijwilligers te organiseren. Er moet een professionaliseringsslag komen met hulp van een externe expert en de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Hey. This is
9: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Ton Alberda.
1: En dat ben ik dus. En ik had net gesproken met mijn buurman. Die zei, Ton, mijn vrouw is jarig. Kun jij voor mij een paar nummers draaien? Maar natuurlijk kan ik dat. En dan zie je maar weer hoe live kan zijn. Zwaai.

In dit de kermisplaat bij uitstek. En die werd met aangevraagd door mijn buurman. En vervolgens had hij er nog een nummer aan toegevoegd. En ze zegt van, hey, in de hemel zijn ongetwijfeld engelen. Maar volgens mij, mijn engel, die heb ik hier. Ah, en welk nummer moet je daar dan bij draaien? Daar waren ze natuurlijk. Heaven must be missing an angel. En dat allemaal op jouw Radio 80.

Een onvervalste 12-inch Tavares. Heaven must be missing an angel. Ik heb er weer eentje klaarstaan en die is vanmiddag ook aangevraagd. Maar hey, was wel even zoeken. Want ik denk me eigen, waar gaat dit nummer eigenlijk over? Want de titel is Feel the Drive. En natuurlijk van Dr. Scat. En dat allemaal op jou.

Oh, wat een plaat is dat. Heerlijk. Man, en je hoorde het allemaal op jouw radio. En dat is gewoon echt niet te gek. Als je nou toevallig een verzoekje hebt liggen en je denkt bij mij van, hey Tom, die heb ik, die komt wel uit mijn tijd, uit de discotheekentijdperk om precies te zijn. En dan denk je bij je van, goh, die heb ik al zo lang niet meer gehoord. Dat is net zoiets als deze. Detroit Emeralds. Feel the need in me. En dat allemaal op jouw radio 80. Je hoeft maar te roepen.

platen die de geschiedenis ingegaan zijn, die nooit meer worden vergeten of eigenlijk nooit vervelen. En dat hoor je dan op jouw radiostation bij Radio 80. En je hoeft maar een keer een gil te geven. Ik heb het al eens ooit eerder uitgelegd. Je stuurt een mailtje naar RTV 80 of naar Radio 80. Komt bijna altijd aan. Ten name van de Classic Dance Party met jouw verzoekje. En dan zit het misschien volgende week al in de uitzending. Dit is de laatste plaat van dit uur. Level 42.

0: Radio 80 voor de kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeente. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

lekker blijven luisteren. Dan kom je er van ergens achter. Wat hebben we nog meer? We hebben de OJ's, we hebben Pieter Tosh, we hebben Santa Esmeralda. En nog veel en veel meer. Dus gewoon lekker blijven luisteren en dan komt het allemaal dik in orde, denk ik. Want dit programma is min of meer samengesteld door jullie. En we beginnen met een onvervalste 12-inch. Santa Esmeralda, don't let me be misunderstood.

En dan zijn wij dus, en laten we heel reëel zijn, bij de volgende plaat zit een verhaaltje aan vast. Dus ik kan, normaal gesproken zou ik nou die plaat meteen gestart hebben. Maar ik hoorde van de week, hey, die man die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Hij is 82. Ik heb het over Peter Tosh in combinatie met Mick Jagger. Don't Look Back. Op 82 jaar.

is helemaal niet overdreven. Mick Jagger is 82 jaar jong. En hij staat nog steeds als een beest te springen als een gek op een podium. En dan Overmaat van Ramp. Ja, voor de fans natuurlijk niet. Heeft hij ook nog een nieuw album uitgebracht samen met... Inderdaad, Rolling Stones.

Ik kan me nou nog steeds niks voorstellen dat Nick Jagger nog steeds staat te springen op een podium. Maar ja, hij heeft het heel zijn leven lang al gedaan. En de OJ's die hebben daar een heel gepast nummer voor gemaakt. Van The Color of Money. Maar ja, ik denk dat je op 82-jarige leeftijd het voor het geld niet meer hoeft te doen. Lijkt mij. Maar ja, dat heb je natuurlijk niet van mij. Zing, zing, zing. En dat allemaal op jouw Radio 80. We zijn aan het knallen. Hoppa.

En dan was je dan ook echt helemaal van A tot Z. Zonder ook maar enige stottering of wat dan ook. Want hij komt tenslotte van CD af. En dan mag je toch wel verwachten dat het een redelijk goede kwaliteit is. En zeker voor jullie. De volgende plaat is ook aangevraagd. En dat is juist het leuke van een live programma. Want ik denk dat die nu 5 minuten geleden aangevraagd is. En nu is hij al op jouw Radio 80. Dit is Priority. Firestarter.

0: Ah, en dan ben ik nog gewoon te vroeg ook nog. Dat is gewoon niet te geloven. Ik was even een plaat aan het opzoeken voor mijn vriend Eddie.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Paviljoen Hokipa op het strand van Kamperduin keert niet terug op zijn oude plek. De jongens uit Schorel sloopten het gebouw nadat stormen het zand hadden weggeslagen. Deze zomer werkt de organisatie vanuit een tijdelijk paviljoen bij de lagune. Er wordt overlegd met de gemeente over een nieuwe vaste locatie. De rechtbank in Alkmaar heeft een 59-jarige man uit Castricum vrijgesproken van het misbruiken van een 11-jarige turnleerling begin jaren 90. Het vermeende slachtoffer deed pas 30 jaar later aangifte. De rechtbank acht zijn verklaringen geloofwaardig, maar vindt onvoldoende steunbewijs. Het OM had 1,5 jaar geëist. Bij station Heilo is vrijdag een vrouw aangehouden die om zich heen sloeg en spuugde. De politie moest moeite doen om haar onder controle te krijgen. Mogelijk was ze onder invloed. Ze kreeg een spuugmasker en is meegenomen naar het politiebureau in Alkmaar. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van Independer. In Alkmaar gaat het om 86 fietsendiefstallen per 10.000 inwoners. Daarmee staat de gemeente op de 4e plek in de provincie, na Amsterdam, Zandvoort en Haarlem. Alkmaar is ook een van de 3 snelste stijgers. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Classics Dance Party.

0: Sara en Margarita. En dat hoor je ook allemaal weer hier. En waar hoor je dan ook alweer?
1: Dit is Classics Dance Party met Tom Alberda.
0: Voor degenen die toevallig fan zijn van dit programma en dus gewoon ook elke week luisteren, die weten nu ook wat er komen gaat, toch? Want ik heb weer een plaat gevonden. Nou ja, ik had hem al een keer eerder gevonden. En hij werd weer aangevraagd van de week. En ik denk me echt, hey, die kan ik mooi in mijn categorie rubriekje stoppen. Het gaat over een Duitse zangeres. De plaat die komt uit 1976, om precies te zijn. Om het precies te zijn, een klein beetje heel erg provocerend. De hoogste positie was 2. De aantal weken in de Nederlandse top 40 was 11. En de hoogste aantal punten was 284. En waar zou ik het dan over kunnen hebben? De plaat werd opgenomen in 1975 door Jochem Haidar Studios. Het label is van Philips. Ja, dat zegt niet zo heel veel natuurlijk. Althans in de tegenwoordige tijd niet meer, maar toen was dat een heel belangrijk label. En ik kan bij deze zeggen, voor sommigen is het een foute plaat. En voor sommigen is het een superplaat. Dat die bijna altijd op feestjes en partijtjes wordt gedraaid. Zal ik hem dan maar gewoon gaan draaien dan? Want de B-kant was Ken ich für. Ja, en nog veel meer. Mijn Duits is wel redelijk goed, maar zo goed nou ook weer niet. Dit is namelijk de plaat waar het allemaal om draait. Marian Rosenberg. En ik ben wieder.

Ja, je kunt erover blijven discussiëren. Voor de ene is het een superplaat en voor de ander is het een foute plaat. Het is maar net hoe dat je het invult, zullen we dan maar zeggen. Dit was in ieder geval, naar mijn gevoel, een foute plaat die super gemaakt is. Door Marjan Rosenberg. Ik ben Bidou. Zo is dit eigenlijk een interactief programma. Maar niet zomaar een interactief programma. Want de volgende plaat die heeft, nou, meerdere betekenissen. En dat kan heel erg uiteenlopen voor de een en de andere persoon. Black Eyed Peas. I got the feeling. En ik kan je zeggen, hierboven in de studio is het hot. Yeah.

is onvervals. Een echte mega knaller uit de grote discotheken. D-Train. En natuurlijk met een hele toepasselijke titel. Music.

Altijd leuk om een live programma te maken. En dan bedoel ik dat niet zomaar. En ook zonder grapjes. Maar sommige mensen die presteren het om dan in het laatste kwartier nog verzoekjes aan te vragen. En dan wordt het heel lastig.

0: En dat was dus D-Train. En music.
1: Deep inside of me.
0: Precies. Music. Inderdaad. En ik zat gewoon door het, de uitloop van de plaat zat ik gewoon doorheen te praten. Het is helemaal niet netjes, Tom. Maar deze plaat die werd zojuist aangevraagd. Nog geen... Ja, dat is echt minutenwerk. En dan denk je, waar heeft hij het over?

Ik moet gewoon heel reëel zijn. Je houdt de plaat gewoon een keer te goed. Helemaal. Tot een andere keer, maar... Want dit is natuurlijk een veel te leuke plaat. En Eddie die had hem aangebracht uit Zwolle. En die heeft me denken van, ja, dat is leuk. Maar die plaat die duurt 6 minuten in totaal. En dan zitten we alweer in het volgende uur van een ander programma. Ja, dat kan natuurlijk niet. Het schijnt wel een trend te worden tegenwoordig, maar daar gaan we vast en zeker niet aan beginnen. Maar er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. En je voelt hem denk ik al. Ik ga het zeggen tegen jullie. Volgende week. Inderdaad. Volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Gaan we het nog eens een keer dunnetjes overdoen. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En mocht je verzoekjes hebben. Je weet en onthoud wat ik je gezegd heb. Doe er iets leuks mee. Doe een mail sturen naar RTV 80 of Radio 80. Kom bijna altijd aan. En dan ten name van de Classic Dance Party. En dan zit jouw plaat misschien wel volgende week al in deze uitzending. We gooien de deur keihard dicht. Je zal hem vast wel herkend hebben. Barabbas. Met On The Road Again. Tot volgende week. Hoi.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De voormalige beheerder van het afvalbrengstation in Castricum is veroordeeld tot 180 uur taakstraf. De 68-jarige man verduisterde jarenlang oud ijzer en metalen van zijn werk. De gemeente ontdekte de fraude naar vergelijking met andere milieustraten. Castricum claimt nu ruim 336.000 euro schade, maar moet daarvoor naar de civiele rechter. Door de aanhoudende hitte worden tot en met zondag meerdere beweegbare bruggen in Noord-Holland overdag niet bediend. Het gaat onder meer om de Alkmaarse brug, Kogelpolderbrug, Leegwaterbrug en de Waardbrug. De maatregel geldt dagelijks van 10 uur 's ochtends tot tenminste 9 uur 's avonds. De provincie wil zo storingen door de extreme warmte voorkomen. In de gemeente Bergen hebben Kieslokaal, Pro, D66 en CDA een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. Het akkoord heeft de titel Gemeente Bergen in Beweging. De vier partijen bereikten overeenstemming op lastige dossiers, zoals woningbouw. Volgende week wordt het akkoord gepresenteerd. In Alkmaar zijn vrijdagmorgen strooiwagens uitgerukt om asfalt te koelen met pekelwater. Uitvoerder Stadswerk 072 wil zo voorkomen dat het wegdek beschadigt door de hitte. Er is vooral gestrooid op bedrijventerreinen waar veel vrachtwagens draaien en keren. In de hele regio zijn hittemaatregelen genomen. Scholen waren dicht en evenementen gingen niet door. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Paviljoen Hokipa op het strand van Kamperduin keert niet terug op zijn oude plek. De jongens uit Schorel sloopten het gebouw nadat stormen het zand hadden weggeslagen. Deze zomer werkt de organisatie vanuit een tijdelijk paviljoen bij de lagune. Er wordt overlegd met de gemeente over een nieuwe vaste locatie. Door de aanhoudende hitte worden tot en met zondag meerdere beweegbare bruggen in Noord-Holland overdag niet bediend. Het gaat onder meer om de Alkmaarse brug, Kogelpolderbrug, Leegwaterbrug en de Waardbrug. De maatregel geldt dagelijks van 10 uur 's ochtends tot tenminste 9 uur 's avonds. De provincie wil zo storingen door de extreme warmte voorkomen. Een fietser is vrijdagochtend bij Egmond aan den Hoef gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond 11:15 bij een oversteek op de N512, waar fietsers geen voorrang hebben. De fietser is in een vacuümmatras gelegd en naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De lichtjesavond in Alkmaar gaat dit jaar niet door. Dat meldt de organisatie. De grachtenparade stond gepland voor zaterdag 29 augustus. Volgens de organisatie is het met de huidige eisen te ingewikkeld om het evenement met vrijwilligers te organiseren. Er moet een professionaliseringsslag komen met hulp van een externe expert en de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

zullen we doen.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Paviljoen Hokipa op het strand van Kamperduin keert niet terug op zijn oude plek. De jongens uit Schorel sloopten het gebouw nadat stormen het zand hadden weggeslagen. Deze zomer werkt de organisatie vanuit een tijdelijk paviljoen bij de lagune. Er wordt overlegd met de gemeente over een nieuwe vaste locatie. De rechtbank in Alkmaar heeft een 59-jarige man uit Castricum vrijgesproken van het misbruiken van een 11-jarige turnleerling begin jaren 90. Het vermeende slachtoffer deed pas 30 jaar later aangifte. De rechtbank acht zijn verklaringen geloofwaardig, maar vindt onvoldoende steunbewijs. Het OM had 1,5 jaar geëist. Bij station Heilo is vrijdag een vrouw aangehouden die om zich heen sloeg en spuugde. De politie moest moeite doen om haar onder controle te krijgen. Mogelijk was ze onder invloed. Ze kreeg een spuugmasker en is meegenomen naar het politiebureau in Alkmaar. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van Independer. In Alkmaar gaat het om 86 fietsendiefstallen per 10.000 inwoners. Daarmee staat de gemeente op de 4e plek in de provincie, na Amsterdam, Zandvoort en Haarlem. Alkmaar is ook een van de 3 snelste stijgers. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Soms weet je precies wat je wil. Live in concert. Live in concert. Live in concert.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 13:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg. Koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan en ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zonnewolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela.